Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

good. Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

Nieuwsradio, live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda,

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Grootnieuws Radio, live, vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Lier.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda,

weet niet zeker hoe het beter moet, maar misschien

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Levenswoorden.
2: Met Daan Olthof.
3: Een hele goede morgen. Op deze dinsdagochtend gaan we luisteren naar een overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Zij deelt zometeen met ons een verhaal uit de vervolgde kerk, waar we zelf in ons eigen leven best wel wat van kunnen leren. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Romeinen 15, vers 13. Daar staat: mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat u hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest.

0: prachtige stem van Jannica van Barneveld. Je hoorde U bent sterker. Het is maar goed dat we niet alleen op deze wereld zijn. Het zou wat zijn als we iedere dag, als we naar buiten gaan, niemand tegenkomen om even mee te praten. Of dat we, als we iemand zijn hulp nodig hebben, niemand hebben die we kunnen bellen. En voor elkaar zijn geeft moed en kracht. Dat gaan we horen in de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Onder meer door het verhaal van Esther.
1: Deze tijd van het jaar nodigt uit om vakantieplannen te maken. Misschien ben je wel eens op vakantie geweest in een grote, bruisende stad. Stel je eens voor, een oude stad vol kleur, vol paleizen en drukte. Zo'n stad is Shusha. Daar speelde het verhaal van Esther zich af, midden in het enorme Perzische Rijk. De Bijbel beschrijft Shusha als de plaats waar koning Ahasveros regeerde en waar Esther een jong Joods weesmeisje koningin werd en haar volk redde van vernietiging. Het ligt in het huidige Iran, waar nu zoveel gaande is. Maar ondanks de pracht en praal van de stad leefde het Joodse volk er in onzekerheid, onder die machtige heerser die hen niet vanzelfsprekend beschermde. In het boek Esther lezen we hoe hun bestaan op het spel stond, want één invloedrijke man, Haman, wilde hen laten verdwijnen, het Joodse volk uitroeien. Maar terwijl die dreiging toenam, gebeurde er iets bijzonders en daar wil ik met jullie vandaag naar kijken. We lezen eerst uit de Bijbel Esther 2, vers 8 tot 10. Esther leeft aan het hof, omringd door mensen. Maar van binnen is zij alleen. Ze draagt een geheim dat ze niet kan delen. Haar geloof, haar afkomst, haar verbondenheid met God en zijn volk. Niet omdat ze zich schaamt, maar omdat openheid gevaar betekent. Zwijgen is veiliger dan spreken. En die eenzaamheid snijdt diep. Alleen zijn terwijl je er diep van binnen bij wil horen. Geloven, maar het niet kunnen laten zien. Vertrouwen op God, maar het nergens hardop durven uitspreken. En dan wordt het nog zwaarder. Niet alleen haar geloof, maar haar hele bestaan komt onder bedreiging te staan. En juist dan kan Esther zichzelf niet redden. Ze kan niet vechten, niet vluchten, niet alles uitleggen. Ze staat letterlijk alleen voor een keuze die haar leven kan kosten. Totdat Mordechai haar oproept om het Joodse volk samen te brengen. En ineens verandert er iets wezenlijks. Het volk gaat bidden en vasten. Het is niet langer Esther alleen, maar samen. En zij weet, ik sta hier niet op eigen kracht. Er is een gemeenschap die mijn naam noemt voor God. Die mijn angst draagt. Die mij vasthoudt in gebed. Ook al kunnen zij fysiek niets doen. Esther blijft dezelfde persoon in dezelfde gevaarlijke positie. Maar ze is niet meer alleen. En dat maakt haar moedig. Niet omdat de dreiging verdwijnt, maar omdat ze zich gedragen weet. Want er voor elkaar zijn geeft moed en kracht. En ook vandaag zijn er christenen die hun geloof niet openlijk kunnen belijden. Niet iedereen kan spreken, niet iedereen kan veilig zichtbaar zijn. Maar niemand is bedoeld om alleen te staan in vervolging. Vanuit Open Doors staan wij naast hen. In 1 Korinthe 12 schrijft Paulus over het lichaam van Christus. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Dat is geen beeldspraak, het is onze roeping. Wanneer een broer of zus vervolgd wordt, is dat niet ver weg. Nee, dan lijdt het lichaam. En juist dan worden wij geroepen om te doen wat Esther al mocht ervaren, gemeenschap zijn. We kunnen de situatie misschien niet veranderen, maar we kunnen wel bidden waar zij moeten zwijgen. Ons uitspreken wanneer zij geen stem hebben. Volhouden waar zij moe zijn. Naast hen staan, ook als zij zich verborgen moeten houden. Zoals Esther gedragen werd door het vasten en bidden van haar

hoofdstuk. Het leeft verder in de verhalen van vervolgde christenen vandaag. We maken een sprong van duizenden jaren, maar we blijven op dezelfde plek op de kaart. In datzelfde land, Iran, waar nu zo'n enorme strijd heerst, ervaren christenen vandaag enorme vervolging. Het staat op plek 10 van de ranglijst. En vooral christenen met een moslimachtergrond worden gezien als bedreiging voor de nationale veiligheid. Hun bijeenkomsten in huisgemeenten worden vaak binnengevallen. Ze worden gearresteerd, mishandeld en soms zelfs ter dood veroordeeld. Ook het dagelijks leven is zwaar met verlies van werk, sociale uitsluiting en voortdurende angst. En toch groeit de ongrondse kerk. Veel mensen komen tot geloof in Iran. Vaak door een droom, een visioen over Jezus. En veel christenen houden toch, ondanks alles, vast aan hun geloof.

0: Brandon Lake, je hoorde Gratitude in Levenswoorden, waar je net het verhaal hoorde van Esther.
1: Die dankzij het bidden en vasten van haar volk moed en kracht voelde, zich niet langer alleen voelde staan. Haar verhaal speelde zich af in Shusha, dat ligt in het huidige Iran. En precies daar, in dit land met zoveel druk en gevaar, waar je net als Esther moed nodig hebt om te geloven, leeft Somaye. Zij was eerst overtuigd moslim. En toch ging ze op een dag naar een ondergrondse kerk in Iran met het doel om juist het christelijk geloof te weerleggen. Ze voelde een overweldigende aanwezigheid van God. Ze voelde waar ze in haar gebeden naar had verlangd. Ze gaf haar hart aan Jezus en voelde zich als een vogel die uit een kooi was gevlogen. Maar ja, Iran staat op nummer 10 van de wereldwijde ranglijst van Open Doors. En bekering tot het christendom wordt gezien als een misdaad tegen de nationale veiligheid. Somaye's man, een gewelddadige en agressieve man, ontdekte haar geloof. Hij sloeg haar, hij scheurde haar Bijbel en zelfs haar geboorteakte kapot. Het was voor haar alsof haar identiteit werd verscheurd. Ze moest zo huilen die dag. En in haar verdriet hoorde ze een stem. Je naam staat geschreven in het boek des levens. En ze kon slechts één keer per maand naar de kerk en luisterde naar opgenomen preken. De geheime politie ondervroeg haar, maar vond niets. En haar man dreigde haar te vermoorden als ze het evangelie zou verkondigen. Maar Somaye kon hier gewoonweg niet over zwijgen. Haar man verhuisde het gezin naar een andere stad om haar van haar geloofsgemeenschap te isoleren. Somaye riep tot God, waarom is dit gebeurd? En God antwoordde, nou, ik wil hier in deze stad een kerk bouwen. Somaye kwam met enkele gelovigen in het geheim daar samen. En uiteindelijk groeide het uit tot een ondergrondse huiskerk met meer dan 30 leden. De huiskerkleden gebruikten codewoorden, schakelden telefoons uit en verwijderden batterijen om niet gevolgd te worden. Ze zagen wonderen gebeuren. En op een dag kreeg Somaye een dreigend telefoontje van de inlichtingendienst. We zien je binnenkort. Ze moest vluchten en liet alles achter, zelfs haar zoon, vanwege zijn militaire dienstplicht. Somaye woont nu met haar dochter in een ander land. Ze vond een Persisch sprekende kerk waar ze vrij kan aanbidden. Ze dient nu geheime gelovigen in Iran via een online bediening. Wat lastiger is, nu er strijd heerst en het internet moeilijk bereikbaar is. Ze volgt leiderschapstrainingen van Open Doors en deelt haar ervaring met anderen. En ze zegt daarover, ik ben gezegend om door te geven wat ik heb ontvangen, om anderen te zegenen. En ondanks alle vormen van verraad is God Somaye blijven versterken door visioenen, waarin hij zijn liefde laat zien aan haar. In een van haar donkerste momenten, toen ze in boosheid en wanhoop tot hem riep, sprak de Heer tot haar, zoek eerst mijn koninkrijk. En Somaye denkt terug aan die woorden van haar Heer. Die ochtend werd ze wakker met het woord koninkrijk, dat nagalmde in haar gedachten en in haar geest. God liet haar een visioen zien van twee werkelijkheden, licht en duisternis. Hij liet haar zien dat duisternis probeert onze harten te bezoedelen met bitterheid en haat. Maar wanneer zij haar hart vrij houdt van onvergevingsgezindheid en in plaats daarvan om een zegen bidt voor wie haar vervolgen, dan wordt de plaats van pijn juist een plaats waar Gods koninkrijk doorbreekt. En dit heeft haar veranderd en ze vertelt daarover, ik begon zelfs voor degene die mijn pijn deden om een zegen te binnen en ik sprak uit dat Gods koninkrijk ook toebehoort aan hen. Het is niet makkelijk, maar het is wel bevrijdend. Deze herinnering van God gaf Somaye de moed om anderen te blijven dienen, ondanks haar eigen verdriet. En terwijl ze zelf zoveel draagt, is Somaye tegelijk dankbaar dat ze gelovigen in haar thuisland mag bemoedigen. Onlangs werd ze benaderd door een bekende Iraanse artiest, wiens hart zich opende voor Christus. Wat valt je op als je dit verhaal hoort, na dat verhaal over Esther? Want Esther en Somaye laten beide zien dat geloof niet gebouwd is op individuele helden, maar op een lichaam dat elkaar draagt. En zoals Paulus schrijft, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Wanneer wij er zijn, voor hen die onder druk staan, wordt Gods kracht zichtbaar in onze verbondenheid. Want er voor elkaar zijn geeft moed en kracht.

Lef en Reijer. Je hoorde Armen om mij heen. Daarvoor de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Dat maakt het bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Bouillard naar Anthem Worship. I'll praise

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
16: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat er twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. Anderhalf jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. Het weer dan van weer online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, waar kun jij zelf een bemoediging bij gebruiken vandaag? Of is er iemand anders die jij een hart onder de riem wil steken? Hey, dat lijkt verdacht veel op een ander programma dat je vandaag bij Groot Nieuws Radio hoort vanaf 9 uur. Maar voorlopig, het is nog maar net 6 uur geweest, vroeg in de ochtend. Ik vraag het je gewoon. Waar kun jij zelf een bemoediging bij gebruiken vandaag? Of wil je iemand anders een hart onder de riem steken? En welk nummer hoort daarbij? Laat het weten via een appje naar de studio. Kijk ik wat ik voor je kan doen. Zometeen in de Nieuwe Morgen.
21: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 7 uur.
0: Ja, en soms gaat er dan wat mis in het programma. En dan kan ik zeggen dat ligt aan de computer. Maar niets is minder waar, dat ligt niet aan de computer. Dat ligt gewoon helemaal aan mij. Dus op het moment dat je nu iets hoort waarvan je denkt, ja, dat snap ik echt helemaal niks van. Nou, dat klopt dus, want dat ligt aan mij. Had ik dat al gezegd? Nee, niet helemaal. Maar weet je, de Nieuwe Morgen gaat zometeen wel gewoon beginnen. Althans, dat is de bedoeling. Ik ga dingen voor je klaarzetten en dan gaan we kijken of dat gaat lukken. Het gaat lukken.
25: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
26: De Nieuwe Morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.

0: Maria Zimmer en Symfonie. Om even goed bij wakker te worden. Ja, sommige mensen die kunnen dat gebruiken. Robin, goedemorgen. Dank, dank voor je aanmoediging. Je appt, we hoeven jou denk ik niet een hart onder de riem te geven. Geef de techniek maar de schuld. Dat durf ik dan weer niet, hè? Ik bedoel, ik kan wel zeggen, het ligt aan het systeem. Maar ik had gewoon een knopje niet goed gezet. Dus ja, wat dat betreft. Maar goed, ja. Hey, ben jij in ieder geval een beetje wakker?
1: Jazeker.
0: Oké, okay. Ja. Dat scheelt, want je bent onderweg.
1: Zijn weer onderweg naar Utrecht. Okay. Vanuit Balkbrug.
0: Oké. En ja. Hoeveel kilometertjes moet je nog?
1: 80, denk ik.
0: Oh, dat is aardig wat.
1: Maar ja, ik kan de route dromen, dus ik heb de navigatie niet aanstaan.
0: Oh, gelukkig. Nee, dat is mooi. Ja, maar het is, ik bedoel, hier spreekt een ervaringsdeskundige. Zelfs als je dingen al jaren bijna op de automatische piloot doet, blijven opletten, hè? Blijven opletten.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ja, dat even duidelijk is. Zeg Robin.
1: Voordat je het wist, voordat je het weet, dan mis je een paar minuten.
0: Nou, precies. Ja. En dan skip je zomaar het nieuws van 6 uur. Maar hey, jij onderweg. Goed om te weten dat de nieuwe morgen met je meereist. Inmiddels een bakje koffie, dus het komt helemaal goed hier. Heb jij nog iets nodig waarvan je zegt, nou, daar zie ik tegenop vandaag. Of daar kan ik wel wat aanmoediging bij gebruiken. Of zeg je, nou, ik heb het idee dat ik dat allemaal wel onder controle heb.
1: Ja, tot dusver heb ik alles onder controle. Maar nou, autorijden, het gaat altijd goed.
0: Nou, dat is mooi. Dat klinkt goed. Gewoon maar iets om wat energie voor de dag erbij te doen dan.
1: Ja, Rise with a
0: Roar. Ja, Rise with a Roar. Die heb ik net voor je klaarstaan.
1: Oh, ja.
0: Hey, Robin, fijne dag.
1: Doei. Fijne dag.
0: Rise with a Roar. Mozaïek.

0: Marcel, jij mag wel op de lijst van wakkere mensen. Ik zal mezelf ergens onderaan zetten. Het gaat al beter. Zeker met Rise with a Roar. Mozaïek en Kees Kreijnoord.
1: De dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin het gaat over elkaar aanvaarden en ondersteunen. En dan staat er in Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met de vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Toeleven naar Pinksteren, dat doen we. Romeinen 15, vers 13 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

Michael W. Smith en Be Still My Soul. Terwijl een heel aantal van jullie wakker is en zich wakker meldt in de app van Groot Nieuws Radio. Jan, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Esther, die is erbij vanaf opwekking. Straks weer de knutselwerkjes en snoepjes klaarmaken op het kinderplein. Ga zo door, Esther. Lekker bezig. Kees, die meldt zich vanuit zijn DAF-hotel. Marinela vanuit Zwolle. Jan, goedemorgen. John en Remco ook. Paul heeft nog 17 kilometer te gaan op de fiets. Ja, ik ben vanochtend ook op de fiets. Het is lekker weer, Paul. Marat en Harriet, klaar om te gaan werken. Zien uit naar het Pinksterweekend. Kijken naar hoe God de mens weer tot zich brengt. Nou, dat verwoorden jullie mooi. Nagali, goedemorgen, zeg ik. Tegen jou ook, Hendrik en Arjan. Lekker fotootje, zeg. Onderweg naar de golfbaan. Met de zon achter jou. Rosa, goedemorgen. Jaco, ah, wat leuk dat je je meldt. Goedemorgen, al even wakker op weg naar mijn eerste losadres in de Provence. Succes vandaag, dankjewel, kan ik gebruiken. Gert-Jan is erbij vanuit reizen naar de marinehaven in Den Helder onderweg. Dit keer ook een lekker zonnetje. Wens je een mooie uitzending. Dankjewel, geniet er ook van, Gert-Jan. En Martijn, ja, dat zijn ook geniale foto's, hoor. Die mooie truc in de zon. Vanochtend vertrokken vanaf mijn overnachtingsplek in Heek in Duitsland. Genieten van de zonsopgang. Nu onderweg met tarwe gries pellets naar Coevorden. De koffiepot vol, Groot Nieuws Radio aan. Dikke prima. Nou, zeg dat. Dikke prima. Dankjewel. Goeie reis.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.
2: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day.

0: Twyla Paris, He is Exalted. En daarvoor hoorde je Ik Wens Jou van Trinity. Het is 6:30 geweest. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Veel mensen hebben een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten, zegt de Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. Afgelopen jaar trokken die 13.000 mensen. Na de drugsvondst gisteren in fruit bij twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl en de politie denkt dat er een verband is. En in San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in de moskee. De schutters, 2 tieners, pleegden daarna zelfmoord. De politie beschouwt de zaak als een haatmisdrijf.
2: Groot nieuws update.
0: Hoe kun je als christen opstaan tegen vluchtelingenhaat? Het ND ging naar Loosdrecht en ontdekte dat, na de rellen, de een kaartjes verstuurde aan vluchtelingen en bestuurders en moedigde de anderen daartoe aan. De ander ging met een psalm op een spandoek de straat op. Zoals Helene den Otter van de ChristenUnie Hilversum-Weidemeren. Harde schreeuwers mogen onze democratie niet afbreken, zegt ze. Ouders ervaren steeds meer stress, net zoveel als tijdens de tweede coronagolf, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En ze geven vaker dan in voorgaande jaren aan zich zorgen te maken over de toekomst van hun kinderen. Blijkt uit het onderzoek Staat van Gezinnen 2026. Je hoort daar later in de uitzending meer over. Dezelfde krant meldt dat de Universiteit van Amsterdam met ingang van het nieuwe academische jaar stopt met het aanbieden van de studie Jiddisch. De oorzaak is niet een tekort aan belangstelling, maar de beëindiging van de financiering. Het Jiddisch is een Hebreeuws-Duitse mengtaal van onder meer Oost-Europese Joden uit het verleden en wordt nog steeds gesproken. En wat kunnen we leren van Groen van Prinseren, die vandaag precies 150 jaar geleden stierf? 5 lessen van deze orthodoxe activist, die je misschien vooral nog kent als straatnaam, op een rijtje gezet in Trouw, uitgebreid met een toelichting. 2 lessen noem ik hier. Ga discussies niet uit de weg. En een goede christen beoefent naastenliefde. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst nog zon, maar toenemende bewolking en vooral in de middag wat regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Ja, lekker hoor, Gert-Jan. Ook onderweg op de fiets naar het werk. Mooie foto's daarbij. En Jan, het filmpje dat jij stuurt van je dansende kleindochter. Op heerlijke muziek. Prachtig.
2: De Nieuwe Morgen

Prachtig, deze uitvoering van History Maker van Stu Jarrett en Josh Baldwin. We gaan zometeen samen uit de Bijbel lezen. Je kunt desgewenst Psalm 120 er vast bij pakken. Een pelgrimslied. Past wel mooi tussen hemelvaart en Pinksteren, de tijd waar we in zitten. Leven in een tussentijd. Na muziek van schrijvers voor gerechtigheid.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 120 tot en met 124 uit de Basisbijbel. Een pelgrimslied. Heer, toen ik bang was, riep ik u om hulp en u heeft mij gered. Heer, red mij van de mensen die leugens over me rondvertellen. Leugenaars, weet jullie wel wat het gevolg zal zijn van jullie leugens? De Heer zal jullie treffen met scherpe pijlen, met gloeiende kolen. Ik vind het vreselijk dat ik in een ver land moet wonen. In het land van Mesech, bij het volk van Kedar. Ik woon al veel te lang bij mensen die de vrede haten. Ik wil alleen maar vrede. Maar ik kan met hen niet over vrede spreken. Zij willen alleen maar strijd. Psalm 121, een pelgrimslied. Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij zal ervoor zorgen dat je niets overkomt. Je beschermer slaapt nooit. De beschermer van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op. Net als je schaduw is de Heer altijd heel dicht bij je. Hij zal je beschermen. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Tegen elk kwaad zal de Heer je beschermen. Hij bewaart je leven. De Heer zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat. Nu en voor altijd. Psalm 122, een pelgrimslied van David. Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden: laten we naar het huis van de Heer gaan. Nu staan we in je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, stevig gebouwde stad. Naar jou komen de stammen van Israël, de stammen van de Heer, om de Heer in zijn heiligdom te prijzen. Hier regeert de koning uit de familie van David. Hier spreekt hij recht over het volk. Bid om vrede voor Jeruzalem. Jeruzalem, ik wens je vrede toe. En vrede voor de mensen die van jou houden. Ik wens je vrede toe binnen je muren en welvaart voor de mensen in je huizen. Uit liefde voor mijn familie en vrienden wens ik je vrede toe, Jeruzalem. Uit liefde voor het heiligdom van onze Heer God wens ik je al het goede toe. Psalm 123, een pelgrimslied. Ik kijk omhoog naar u, Heer, naar u in de hemel. Net zoals knechten hun ogen aldoor gericht houden op hun meester en dienaressen hun ogen gericht houden op hun meesteres, om onmiddellijk te kunnen doen wat hun wordt bevolen. Zo zijn onze ogen gericht op u, Heer onze God, tot u medelijden met ons heeft. Heb medelijden met ons, Heer, heb alstublieft medelijden, want we hebben er zo genoeg van dat de mensen ons uitlachen en niets met ons te maken willen hebben. We hebben er zo genoeg van dat mensen die u niet gehoorzamen ons uitlachen en belachelijk maken. Psalm 124, een pelgrimslied van David. Als de Heer niet voor ons had gezorgd, laat Israël nu zeggen dat dat waar is, als de Heer niet voor ons had gezorgd toen we werden aangevallen, dan zouden onze vijanden ons helemaal hebben vernietigd. Het zou zijn geweest alsof ze ons levend hadden verslonden. Alsof een rivier ons had weggespoeld, alsof een wilde beek ons had meegesleurd, alsof de zee over ons was heen geslagen. Maar prijs de Heer, hij heeft ons gered. Ze hebben ons niet kunnen verslinden. We zijn ontsnapt, zoals een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvanger. Het net ging kapot en we waren vrij. De Heer helpt ons altijd. De Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Hungry and Falling on My Knees, het nummer ken je in deze uitvoering van Joy Williams. Mooi om je dag mee te starten, de dag die zonnig begint, later wat meer bewolking en wellicht ook een buitje. Maar dat mooie weer, opwekking, Pinksteren komt eraan en dat is echt iets om naar uit te zien. Dat doen onder meer ook Ineke en Piet, die vanuit Dordrecht zondag naar het terrein zullen komen. Alexander, die verheugt zich op opwekking, gaat vanaf donderdag kamperen. En zegt, we hebben er gigantisch veel zin in. Nou, wij ook bij Groot Nieuws Radio, het hele weekend live. Met live muziek. Onder meer Sander en Angela komen langs in de studio. Ja, dat wordt heel...

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
3: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating, de christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
15: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
17: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
22: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd.
23: Goedemorgen, wat een ochtend. Doe de gordijnen open, ga extra vroeg naar je werk. Kan je misschien nog een rondje lopen. Of beter nog, pak naar je werk de fiets, als dat mogelijk is. Vanochtend schijnt de zon in ieder geval. De nieuwe morgen is er. De dag is vol verwachting.
24: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
25: Gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
29: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
30: Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
32: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
33: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Westland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De Nieuwe Morgen.
11: Met Annemarie Biljart.
10: Het christelijke radiostation.

0: en Kristen Getty werkten kort geleden mee aan een congres over homeschooling, thuisonderwijs. Ze verzorgden daar een muzikaal intermezzo en daar wilden ze heel graag aan meewerken. En dat is ook niet zo gek, want ze doen regelmatig ook zelf aan homeschooling met hun dochters. En dat is dan ook weer niet zo gek, want ze zijn regelmatig op tour met het hele gezin. En ja, er moet tussendoor toch gestudeerd worden. Dus een beetje uit overtuiging, een beetje praktisch lijkt mij dan zo. Nou, die combinatie, daar is niks mis mee. Goedemorgen. Ook juist aan jou, als je de kinderen net wakker hebt gemaakt omdat ze op tijd op school moeten zijn. Lekker de deur uit zometeen. Zo kan het soms toch ook voelen, hè? Laten we eerlijk zijn. Dinsdagochtend op je radio betekent onder meer dat je straks de overdenking van Els van Dijk gaat horen. Ze neemt je mee in het thema kijken met je hart. En muziek heb ik voor je klaarstaan. Keith en Kristen Getty hoorde je net. Irma Dee ga je horen. Het prachtige Heart of Worship van Matt Redman en Martin Smith. En ik duik zometeen met jou in een cultureel fenomeen. Heeft ook met muziek te maken, want cultureel fenomeen, dat zijn ze intussen wel, het duo Suzanne en Freek. Met 400.000 bezoekers bij hun concertreeks in het Gelderdoom. En heel veel media-aandacht hebben ze een enorme impact op veel mensen. Welke hoopvolle snaar raken zij? Ik vraag het zometeen aan de jonge theoloog der Nederlanden, Nathan Troost van Dichelen.
1: Dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin het gaat over elkaar aanvaarden en ondersteunen. En dan staat er in Romeinen 15, vers 13: mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Want we leven toe naar Pinksteren. Romeinen 15, vers 13 is de dagtekst van vandaag.

0: Afgelopen weekend waren ze nog op het Strandheem Festival. Laudate hoorde je met Geef mijzelf aan u volkomen. Je hoort ze niet bij Groot Nieuws Radio, maar de kans is groot dat je tenminste één van hun liedjes wel kent. Suzanne en Freek. Momenteel zijn ze bezig met een concertreeks van 10 avonden in het Gelderdoom, volledig uitverkocht. Dat zijn maar liefst 400.000 bezoekers. Ze lijken geliefd door heel Nederland. Zelfs zo dat toen het nieuws kwam dat zanger Freek ongeneeslijk ziek is, heel het land in shock was. Welke snaar raken zij bij mensen? En is er iets van God te vinden in hun boodschap? Ik ga erover praten met jonge theoloog der Nederlanden, Nathan Troost van Dichelen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Past het een beetje in jouw straatje, de muziek van Suzanne en Freek?
1: Nou, ik moet toegeven dat het niet helemaal mijn favoriete genre is, maar mijn vrouw vindt het wel heel leuke muziek, dus ik luister het wel.
0: Precies. Samen met haar en jou dan ook heel veel anderen. Ze zijn gigantisch populair. Welke snaar raken zij bij veel mensen?
1: Ze zingen in het Nederlands, dus dat is sowieso denk ik een snaar die mensen raken. Ze zingen over thema's die iedereen wel voelt. Dus liefde natuurlijk, maar ook over liefdesverdriet. Andere persoonlijke thema's. En dat, op de een of andere manier zal dat mensen altijd in hun hart raken als het de juiste woorden zijn.
0: En toen Freek ook nog eens ongeneeslijk ziek bleek, sprak hij daarover, openhartig. Er kwam enorm veel aandacht voor. Hoe komt dat dan, dat dat zo binnenkomt?
1: Nou ja, kijk, ik hoop dat iedereen genoeg gevoel in zijn hart heeft dat als een jonge man aangeeft ongeneeslijk ziek te zijn en dan met een jong gezin op komst, dat iedereen daar verdrietig van is. Dat gun je niemand, zou ik zeggen. En dan heb je natuurlijk ook nog zo dat mensen die met een groot podium in Nederland, bekende Nederlanders, daar verbinden mensen ook deel van hun eigen leven aan. Dus het voelt alsof een vriend of als een familielid ziek is. Dus ja.
0: En ik hoor je ook zo even noemen van iets van verbinding. Dus zij leggen verbinding en die verbinding ervaar ik als luisteraar. Terecht zeg je ook nou het jonge gezin dat ze inmiddels zijn, want de baby is geboren. Hoe gaan zij vervolgens om met het lijden dat hen overkomt? Wat zegt dat over onze cultuur?
1: Nou, volgens mij, als ik het goed zeg, ik heb het ze niet zelf gevraagd, maar zit het een beetje in de sfeer van, zolang het gaat, willen we zoveel mogelijk halen uit dit leven. Mm. Willen we zoveel mogelijk plezier maken, willen we de dingen doen die we kunnen doen. En dat zegt wat dat betreft wat over onze cultuur, dat we graag zoveel mogelijk uit dit leven halen. Mm. Ik denk niet dat zij het zo snel zouden zeggen, maar het heeft een beetje wat weg van wat we vroeger zeiden, you only live once, YOLO. Zou ik dat ze niet toedichten hoor, want volgens mij is het een hele gezonde manier om zoveel mogelijk nog te doen zolang het kan.
0: Ja.
1: Maar dat heeft wel iets daarvan weg.
0: Ja, het leven vieren zonder de manier van doe maar wat of zo, maar gewoon op een hele mooie manier eigenlijk. Hoor of zie je daar ook iets van God in, van geloof?
1: Het leven is natuurlijk een geschenk. Dus het is helemaal niet gek dat je het leven viert. Ik moest ook even denken aan dat liedje wat Kinga Baan toen ook heeft uitgebracht van Leef met volle teugen.
0: Ja.
1: Het heeft een beetje diezelfde connotatie, hè, van het leven is een geschenk van God. En dat mogen we ook vieren.
0: En heeft de kerk daar dan nog iets aan toe te voegen? Of is dat een boodschap die op die manier alleen maar versterkt wordt eigenlijk?
1: Ik moest wel denken aan een uitspraak uit de hele vroege kerk. Je zou nog naar Rome gaan, of een andere plek waar vroeger heel veel christenen woonden, dan kun je op de oude grafzerken memento mori vinden. Hm? Memento mori is Latijn en het betekent zoiets als vergeet niet om dood te gaan. Gedenk te sterven is het wat plechtiger. En eigenlijk is dat onderdeel van een groter gezegde, memento mori carpe diem. Carpe diem kennen we wel.
0: Ja.
1: Pluk de dag. Maar die combinatie van die twee, dat is wat het zo krachtig maakt.
0: Ja.
1: Namelijk het feit dat je weet dat het ooit ophoudt, maakt dat je dankbaar mag zijn voor de dag die je gegeven is.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is het misschien wel goed dat ook als je zegt we vieren het leven, dat je dat doet vanuit een besef dat het ooit eindig is. Want het niet benoemen van leed of lijden of de dood, dat kan weer voor heel veel meer problemen zorgen. Want dan wordt het een soort van, ik wil het zoveel mogelijk vergeten.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een goede balans, denk ik, die je daarin kunt houden.
0: Ja. Mooie dingen zeg je daarover, over de verbinding, over het leven. Dat je mag vieren met al het lijden aanvaarden dat erin zit. Zonder dat aanvaarden zoiets soort van, help het overkomt mij. Maar eigenlijk op een hele mooie manier. En je noemt inderdaad muziek van King Gabaan en heel veel andere nummers die hier bij Groot Nieuws Radio te horen zijn. Die schieten ook door mijn hoofd. Want wat komt dit allemaal samen? Zeker ook muziek die wij veel Nederlandstalig draaien. Dankjewel voor deze toelichting. Nathan Troost van Dichelen, jonge theoloog der Nederlanden.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.
2: Vertel me.

0: Franstalig, verbindend, eerlijk, hoopvol. Sluit mooi aan bij het gesprek dat je net hoorde met de jonge theoloog der Nederlanden. Over waarom bepaalde muziek zo raakt. Het is 19:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks, en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Het moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond na spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten.
2: Grootnieuws update.
0: Hoe kun je als christen opstaan tegen vluchtelingenhaat? Het ND ging naar Loosdrecht en ontdekte dat na de rellen de een kaartjes verstuurde aan vluchtelingen en bestuurders. De ander ging met een psalm op een spandoek de straat op. Zoals Helene den Otter van de ChristenUnie Hilversum-Weidemeren. Harde schreeuwers mogen onze democratie niet afbreken, zegt ze. Ouders ervaren steeds meer stress, net zoveel als tijdens de tweede coronagolf, schrijft het RD naar aanleiding van het onderzoek Staat van Gezinnen 2026. Dezelfde krant meldt dat de Universiteit van Amsterdam, met ingang van het nieuwe academische jaar, stopt met het aanbieden van de studie Jiddisch. Oorzaak is niet een tekort aan belangstelling, maar de beëindiging van de financiering. Het Jiddisch is een Hebreeuws-Duitse mengtaal van onder meer Oost-Europese Joden uit het verleden, maar wordt nog steeds gesproken. En christelijke liedjes zijn anders dan andere muziek. In de podcast van Willy Wartaal en Freddy schoof Ilse de Lange aan. Het werd een interessant gesprek. Ze had het onder meer over christelijke muziek en dat die echt anders aanvoelt.
3: Ja, die hebben dan gewoon toch, die zingen toch voor een higher power of zo.
4: Zeker.
3: Voor een iets wat groter is dan zichzelf. Maar met een bezieling daardoor. Ja, het wordt niet alleen maar een liefdesliedje. Nee. Het is veel
4: gaat
3: groter.
4: Over meer. Hij houdt van mij, wordt een hele andere zin.
3: En dan straal je heel iets anders uit. Ja.
0: Willy Wartaal vraagt zich af, misschien houdt hij ook wel van mij. Het Grootnieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. De zon schijnt, met name in de ochtend. Vanmiddag zijn er wat buien mogelijk. Het wordt ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
5: Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17.
6: Annemarie Biljart.
0: Ja, je hebt het misschien wel eens tegen je kinderen gezegd. Kijken doe je met je. Maar in dit geval met je hart. Of de overdenking van Els van Dijk, die je straks gaat horen.
2: De Nieuwe Morgen.
6: Het Christelijke Radio.

Desert Song van Brooke Ledgerwood, die afgelopen vrijdag met het nieuwe album kwam. Eat, met daarop allerlei bijbelfragmenten die letterlijk zijn bezongen. Zoals dit nummer samen met Lauren Daigle. Prachtig, Watchmen.

Ja, wachters die uitzien naar de morgen. Ik zie uit naar de Heer. Psalm 130 wordt hier bezongen. En dat hele nieuwe album van Brooke Lichtenberg is dus vol met fragmenten uit de Bijbel. Dit is Selah, met Christus opgestaan.

0: Vela hoorde je. De podcast Preken en Overdenkingen. Wat vind je daar veel mooie, waardevolle bemoedigingen? Die je ook hoort in De Nieuwe Morgen. Op dinsdagochtend Els van Dijk. Kijken met het hart. Daar gaat haar overdenking over.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Antoine de Saint-Exupéry zijn beroemde verhaal De Kleine Prins. Als verzet tegen de explosie van technologische geweld, inclusief de atoombom en de efficiënte verwerking van miljoenen mensen in de doodsfabriek van Auschwitz. Het verhaal begint met een piloot die een noodlanding heeft gemaakt. De techniek laat hem in de steek en dat geeft hem de gelegenheid om de kleine prins te ontmoeten. Hij komt in de woestijn terecht. Een Bijbels beeld voor beproeving en loutering. We hebben, denk ik, allemaal wel van die woestijnervaringen. Levensomstandigheden die ons pijnlijk treffen. De dingen waarin we onszelf zo vreselijk tegenvallen. Het moeten dealen met onze eigen middelmatigheid, verbroken dromen enzovoort. En dan hebben we niet voornamelijk behoefte aan een intellectuele oplossing. Dan hebben we voedsel voor de ziel nodig. Kijk maar wat er gebeurt als zich rampen in deze wereld voordoen. Mensen steken kaarsjes aan, gaan naar een kerk. Je ziet dat zelfs bij begrafenissen van mensen die ronduit zonder God geleefd hebben. Woestijnervaringen zijn een uitnodiging om open te staan voor een andere manier van leven en kijken. In elk geval kan er ineens een prinsje op je afkomen, zoals bij de piloot in het verhaal. En dat prinsje is anders. Hij komt uit de hemel, van een andere dimensie. Tegenover de ratio en de techniek van de vastgelopen piloot vertegenwoordigt hij de ziel. Hij is een blond mannetje dat de kinderlijke verwondering, het spontane vertrouwen en de onbegrensde verbeeldingskracht vertegenwoordigt die de piloot als volwassene was kwijtgeraakt. Het verhaal kun je daarom ook lezen als een Christusverhaal. Aan het einde van het boek sterft het kleine prinsje. Maar de piloot is drastisch veranderd. Van het kleine prinsje heeft hij geleerd dat hij alleen maar met het hart goed kan zien. Hij kijkt nu met dezelfde ogen naar de sterren als de kleine prins. De sterren zijn niet alleen maar praktische oriëntatiepunten om de vliegkoers te bepalen, maar een bron van verwondering. Voortaan geeft niet alleen zijn toestel, maar ook de ziel hem vleugels. Ik hoop dat je het ook geleerd hebt. Kijken met het hart. Als antwoord op wat je ontdekt hebt in het hart van onze God en Heiland. En ik hoop dat je dat weet vol te houden. Want het is niet de vanzelfsprekende taal van deze wereld. Misschien is wel de grootste crisis van deze tijd dat Nederland zijn ziel heeft verloren. Je kunt pas met het hart kijken als je iets begrijpt van de ogen van God. Een paar Bijbelteksten daarover laat ik nu even voor zichzelf spreken. In Psalm 32 zegt God: ik geef je inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. En in Psalm 33: uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de stervelingen gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op alle die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. En 2 Kronieken 16. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Een Joods gezegde zegt het zo: als ik de dekens over mijn hoofd trek, dan is het God die mij toedekt.

0: Stretches to the sky.
1: Zo, dan kun je deze dag toch weer aan Psalm 36, bezongen door Third Day, Your Love, O Lord. Je hoort het na de overdenking van Els van Dijk. Haar volgende overdenking in het volgend uur De Nieuwe Morgen. En als, zoals gezegd, de podcast Preken en Overdenkingen beveel ik bij deze opnieuw van harte bij je aan. Want wat een schat aan bemoedigingen is daar te beluisteren.
2: En verder vandaag...
1: Straks tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke hoor je Kees van Ekeris. Hij schreef het boek De Magie van het Geloof. Een intrigerend boek waarin hij uit de doeken doet wat die magie dan is. En hoe dat samengaat met geloven. En waar geloof te vinden is. Een boeiend gesprek tussen 10 en 12. In Backstage bij collega Hans. Begin juli verschijnt A Night to Remember. Het live album van The Bowery. Dat is opgenomen tijdens hun tour. Het album heeft ook de single Call Me Thomas. En vanmiddag vertelt Rokers Maasland over dit duet samen met Tina Boonstra. Te horen in Backstage en dat dan weer tussen 2 en 4 hier bij Groot Nieuws Radio. Waar we toeleven naar opwekking en met ons vele anderen. Als ik in de app kijk, Dennis, jij op het medewerkersveld. Heel veel succes vandaag. Je bent

0: veilig bent.
1: Zondagmiddag 4 uur. Zorg dat je in de tent bent bij Groot Nieuws Radio op opwekking. Martijn Buwalda treedt dan live op.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
12: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
15: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
16: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
15: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
17: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
18: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
20: Groot Nieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open.
23: Sterk als je in de file staat. Goedemorgen als je aan je laatste werkdag of dagen bent begonnen van deze week. Want het Pinksterweekend komt steeds dichterbij. Goedemorgen zeg ik ook tegen alle medewerkers op veld E van opwekking. Daar staan al heel veel mensen. Want wat moet er veel gebeuren voordat opwekking echt kan gaan beginnen. De zon schijnt, hebt Trudy naar de studio. Hier over de velden, gisteren wat regen gehad. Maar het weer wordt steeds beter. Dankbaar dat we dit mogen doen. Wij op onze beurt ook dankbaar dat jullie dit doen. Opwekking, we komen eraan. Grootnieuws Radio zendt uit het hele weekend. We leven er naartoe.
24: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
25: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
26: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
25: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
29: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
30: Gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
33: Boost yourself.
34: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
35: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
36: Kia,
1: Movement that inspires.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
8: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De Nieuwe Morgen.
11: Met Annemarie Biljart.
10: Het christelijke radiostation. Groot.

0: natuur, dan krijgt schoonheid echt wel letterlijk een gezicht. Misschien wel door de weerspiegeling van de schepper. Maar voordat ik me echt op het vlak van kunstvormen begrijp en bijna dichterlijk word, laat ik het lekker over aan de professionals. Je hoort de Laura Story. Ze beschrijft en bezingt die schoonheid van de schepping in Indescribable. Goedemorgen. De planning voor deze week net ietsje anders dan andere werkweken. Ik bespeur wat onrust richting de donderdag, vrijdag. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe alle voorraadkasten eruit zien op dit moment. Helemaal afgetopt. Kun je het zo verplaatsen van je kast naar de auto? Of heb je een caravan? Ben je stiekem al bezig wat kastjes te vullen? Of denk je nog totaal niet mee bezig? Leven met de dag. Ik zie het donderdag of vrijdag allemaal wel. Nou, het goede nieuws, het Pinksterweekend komt vanzelf dichterbij. Dat vuurtje een beetje opstoken. Gaat deze ochtend heel best met muziek van onder meer Brian Dirksen zometeen. Lauren Daigle ga je ook nog horen. En collega Thijs schuift zometeen aan hier in de studio. Want tijdens het Pinksterweekend, maar ook op andere momenten in je gezin, opblijfavond. Wat kan je dan doen? Meer dan alleen maar voor de televisie hangen. Nou, je krijgt zometeen wat opblijfavond-inspiratie.
1: De dagtekst.
0: Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin het gaat over elkaar aanvaarden en ondersteunen. En dan staat er in Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met de vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Ja, dat is toeleven naar Pinksteren. Romeinen 15, vers 18 is de dagtekst van vandaag, vers 13. En dit is muziek van Adem Project.

0: Ademproject en alleen Jezus. Terwijl, even kijken, Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leggen Thijs, Martin ook in de studio.
2: Jawel, zeker.
0: Ja, deze week staat natuurlijk helemaal in het teken van opwekking. Een groot deel van Christelijk Nederland kampeert in Biddinghuizen. Maar hoe zit het met de huismussen? De mensen die komend Pinksterweekend gewoon thuis zijn. Als je kinderen hebt, kan het soms best een uitdaging zijn om te bedenken, wat ga ik nu met ze ondernemen? Onze collega Thijs maakte dat proces een beetje makkelijker. Kwam pas met het grote opblijf avondboek. Thijs, en dit is mijn neutrale mening. Het is een fantastisch boek.
1: Oh.
0: Het ziet er zo goed uit.
1: Nou, dankjewel.
0: Echt waar. 52 spellen, creatieve activiteiten, ninja-avonden, taartbakwedstrijden en nog veel meer. Thijs, je hebt wat inspiratie voor alle thuisblijvers van aankomend weekend, maar sowieso, wat doe je nou op opblijfavond? Heb jij nou altijd ideeën om iets met de kinderen te doen? Of denk je soms ook wel eens, jongens, naar bed, laat mij even op die bank.
1: Ja, dat dacht ik vroeger wel, maar dat zit er niet meer in tegenwoordig. Want ze beginnen vrijdagochtend al, pap, wat gaan we vanavond doen?
0: Geniaal. Ja,
1: en dan weet ik dat natuurlijk nog niet, maar soms roep ik dan iets, nou, zullen we vanavond dit of dat doen. En dan heb ik nog een paar uur om dat uit te werken. Maar ik had dat vroeger wel. En tegenwoordig, ze weten dat het een traditie is. Dus ja, vrijdagavond is opblijfavond.
0: Hey, en jullie gezin, 4 kinderen, best wel verschillende leeftijden. Die vinden dat allemaal leuk.
1: Ja, niet elke opblijfavond gaat iedereen evenveel van aan. Maar het leuke is dat die oudere kids, die kunnen ook wel weer helpen in de organisatie. Dus we hebben laatst de Wie is de Saboteur, een soort Wie is de Molavond gedaan. En dan heeft de oudste de rol van spelleider. En dan kunnen Jantien en ik gewoon meedoen. Dus dan zijn wij de deelnemers. En dan vindt zij die rol weer helemaal leuk.
0: Wat maakt die opblijfavonden nou zo waardevol voor jou?
1: Ja, het is wel echt gewoon die gezinsmomenten waar je inderdaad wat je zegt. Vroeger dan hing je voor de bank en dan ging je samen een serie kijken of iets.
0: Hey, en even, hier zit zo iemand die dat doet, hè? Dus op zich, je gaat nu toch zeggen, er is op zich niks mis mee, toch, Martin?
2: Hetzelfde. Ja. We hebben filmavond op vrijdag. Dat doen we.
0: Het is wel een goed begin, maar je moet de volgende keer een Wie is de Mol challenge doen.
2: Iets meer werken. Er is
1: op zich niks mis mee. Er zit zelfs een filmavond deluxe in het opblijfavondboek.
2: Gelukkig.
1: Nee, dat kan absoluut af en toe. Maar het is natuurlijk wel dat je denkt, je bent met elkaar naar een schermpje aan het kijken. En als het lukt om iets verbindends te doen, waar je connectie mee maakt en ook die talenten en alles voorbij komt, ja, dan is dat wel een plusje.
0: Hey, je hebt wat inspiratie meegenomen. Wat gaan we doen? Want er staan hier een aantal bekertjes klaar.
1: Ja, ik zat even te denken. Ik denk, het is leuk dat je niet alleen maar praat over die opblijfavond. Dus jullie het een beetje kunnen ervaren en luisteraars via jullie. Dus ik heb een stapel bekertjes voor jullie allebei meegenomen.
2: Oh,
1: dat zijn bekertjes waarmee je een bekerpyramide kunt maken. Dat is een studio-proof opblijfavond spel. Dit komt uit de Minute to Win It opblijfavond. Dat zijn 21 spelletjes, die doe je in dichte enveloppen. Die hussel je door elkaar. Dan mogen de deelnemers om zijn beurt een envelop pakken. En dan komen ze daar een opdracht tegen. En dit is een van de dingen die we in de studio kunnen doen.
0: Okay.
1: Je hebt een stapel bekers. Je moet een piramide van 5 verdiepingen maken. Okay. En daarna is het de bedoeling dat je hem weer terug afbouwt. En degene die dat als eerste heeft gedaan zonder dat de bekers vallen, dat is de winnaar.
0: Oké, jij mag je nu opstellen als echte sportverslaggever.
1: Ja. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja.
2: Let's go.
0: Dol op spelletjes.
1: Dol, ja. Je bent competitief to the max, Annemarie. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Handen bij de knoppen, wou ik zeggen. Maar handen bij de bekers. 3, 2, 1, go.
0: Yes. Oké, daar gaan we.
1: Kijk, ik ga een klein beetje verslag doen. Er begint meteen een basis. Oh, Martin is nu al met de 2e verdieping bezig. Annemarie is nog met de eerste. Je moet er 5 naast elkaar, Annemarie. Je hebt nu pas 4 op de basis. Oh, Martin zijn toren is al bijna klaar.
0: Hey,
1: je loopt oh, daar gaat hij. Hij stort in zijn toren. Ja, dan moet je opnieuw beginnen.
2: Moet hij opnieuw?
1: Ja, tuurlijk. Ja, je moet gewoon stort in.
0: Ja. Oh, kijk, er zijn mensen die doen iets met aandacht.
1: Heel goed, heel goed.
0: Dat loopt altijd.
1: Oh, jullie lopen, het is heel gelijk op. Ja, je moet weer afgebroken worden, hè? Dan pas ben je klaar.
2: Oh,
1: Martin heeft hem ook eindelijk klaar. Ja, en weer terug.
2: Oh, nee! Hey,
1: Marie!
0: Dames en heren!
1: Fantastisch. Oh.
2: Ik ben meer een bouwer dan een sloper.
0: Ik zal vertellen hoe ik me voel. het was gewoon. Ik heb me hier best wel lang op voorbereid. En het doet gewoon best wel veel met me. En ik wil mijn ouders bedanken, mijn kinderen bedanken, mijn man.
2: Oh, mooi. Ja, mooi.
0: Nee, maar dit is inderdaad. Je komt in ieder geval in actie, Thijs. Dus
1: dat is mooi.
0: Dit is onderdeel van die hele avond.
1: Ja, dit is een onderdeel van één avond. De Minute to Win It avond. Allemaal van die kleine spelletjes. Die meestal met van die dingen die je gewoon in huis hebt. Soms moet je een klein beetje voorbereiden. Maar dit is een avond lang plezier met je kinderen.
3: Kids.
0: Oké, okay, en jij hebt iets klaarstaan voor mensen die denken, nou, dit spel met de bekertjes en alle andere spellen voor die Minute to Win avond, dat lijkt me wel wat.
1: Ja, een klein pdfje, daar heb je dus een van de opblijfavonden, opblijfavond 27, ja, die kun je gewoon krijgen als je denkt, dit lijkt me wel wat met mijn gezin, of mijn schoolklas, of gewoon mijn familie, of wie dan ook. Even een appje sturen naar de studio, dan krijg je deze van ons gratis opgestuurd.
2: Ja. Zit er ook nazorg bij?
1: Nazorg die verzorgt Martin.
0: Okay, ja. Er zijn nog veel meer ideeën te vinden in het grote opblijfavondboek. Geniaal. Thijs, dankjewel. Martin, wil je even een beetje
2: We
0: kunnen nog een keer.
2: Nog een keer?
0: Je moet gewoon heel rustig ze neerzetten. Rustig. Dus rustig. 5 op een rij. En dan ga je dan. Ja. En dan goed op elkaar.

het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de regio.

0: Lauren Daigle. En daarvoor hoorde je Brian Dirksen met Everlasting. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden.
2: Grootnieuws update.
0: Het mes moet diep in de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk. Reken er maar op dat ze een derde kleiner moet, zegt voormalig kerkrentmeester Geert Benedictus in het Nederlands Dagblad. Bezuinigingen is bittere noodzaak in de PKN. Daar zijn leden en bestuur het over eens. Voorzitter Treini Bouw zei vorige week in het Fries Dagblad dat ze 4,5 miljoen per jaar wil gaan bezuinigen. In dezelfde krant, het Nederlands Dagblad, meldt dat de Universiteit van Amsterdam met ingang van het nieuwe academische jaar stopt met het aanbieden van de studie Jiddisch. Oorzaak is niet een tekort aan belangstelling, maar de beëdiging van de financiering. Het Jiddisch is een Hebreeuws-Duitse mengtaal van onder meer Oost-Europese Joden uit het verleden, maar wordt nog steeds gesproken. Wat kunnen we leren van Groen van Prinsterer, die vandaag precies 150 jaar geleden stierf? 5 lessen van deze orthodoxe activist, die je misschien vooral nog kent als straatnaam, op een rijtje gezet, in Trouw, uitgebreid met een toelichting. 2 lessen noem ik hier: ga discussies niet uit de weg en een goede christen beoefent naaste liefde. En christelijke liedjes zijn anders dan andere muziek. In de podcast van Willy Wartaal en Freddy schoof Ilse de Lange aan met een interessant gesprek. Ze hadden het onder meer over christelijke muziek en dat die echt anders aanvoelt.
3: Ja, die hebben dan gewoon toch, die zingen toch voor een higher power of zo.
4: Zeker.
3: Voor een iets wat groter is dan zichzelf, maar met een bezieling daardoor. Ja. Het wordt niet alleen maar een liefdesliedje, het is veel
4: gaat
3: groter.
4: Over meer. Hij houdt van mij, wordt een heel andere zin.
3: En dan straal je heel iets anders uit. Ja.
0: Willy Wartaal vraagt zich af, misschien houdt hij ook wel van mij. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst nog zon, maar later toenemende bewolking en er kan een buitje vallen vanmiddag. Het wordt ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
5: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech.
0: Heb jij wel eens een doorgeefcadeau gehad of gegeven? Een flesje wijn, badschuim, chocolaatjes. Niks mis mee, maar ook prima om door te geven. Ga ik het zo met je over hebben.
2: De Nieuwe Morgen

0: Joke Buijs en Abba Vader. Martin, jij wil het over cadeautjes hebben.
1: Ja, Annemarie, een paar gewetensvragen. Heb jij wel eens een cadeau gekregen waarvan je dacht, joh, dat had niet gehoeven?
0: Dat is sowieso een hele mooie reactie. Ook wel een beetje ondankbaar altijd. Had niet gehoeven. Het is, ik vind het wel leuk om een cadeautje te krijgen. Maar ja, wel eens dat je dacht, oké. Ja,
1: precies. En je bent je twijfelachtig van, ik weet niet waar dit vandaan
0: is
1: komt.
0: Is dat maar, iets voor
1: ja,
0: mij?
1: Precies. Ja. En heb jij wel eens een cadeau doorgegeven? Dus het product niet gebruiken, maar gewoon inpakken.
0: Ja.
1: Ik
0: heb dat wel eens met een bos bloemen gedaan.
1: Echt?
0: Ja, een hele mooie bos bloemen.
1: Dat zat de verjaardag er dicht op dan.
0: Nou, ja, ik weet echt niet meer. Het is gelukkig lang geleden, dus geen idee meer wie, wat, hoe. En anders zou ik het denk ik ook niet vertellen. Maar wel dat ik dacht, dit is echt een hele mooie bos. Ja, ja. Die heb ik toen doorgegeven.
1: Oh, wat goed zeg. Ja, nou, onlangs stond in het ND een artikeltje over re-giving. Het is een gekregen cadeautje hergebruiken als cadeau voor iemand anders. En ik vind het eigenlijk wel een mooi concept. Het is lekker duurzaam, het scheelt een hoop zoeken. Want ik weet niet hoe het jou gaat, maar ik zit toch bij elke verjaardag altijd weer, ja, wat ga je nou weer geven? Dan kom je toch weer op een envelop uit met wat erin. En ook een beetje suf. Dus ik dacht, ik zat er wat over na te denken. Ik zet een aantal tips op een rij en wilde even bij jou checken of je dat leuk zou vinden om te krijgen.
0: Oké, ja? Leuk.
1: Als eerste een boek waar ik van heb genoten.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: en dan, het is ook leuk om een boek te krijgen dat iemand anders wel echt gelezen heeft. En die zegt, ja, dit is echt mooi. Kun je het er later nog eens over hebben? Dus echt een soort dubbel cadeau dan.
1: Ja, precies. Ja, ik dacht zelf ook, dit is niet zo'n zelfhulpboek of een theologisch boek, omdat je iemand stiekem een boodschap wil meegeven. Dat gebeurt ook heel vaak.
0: Dit zou heel goed voor je zijn.
1: Precies. Ja, ja. Nee, gewoon een verhaal wat je geraakt heeft. Verhalen zijn wat mij betreft de prachtige cadeaus.
0: Ja, leuk.
1: Een andere, een stekje. Zo'n plantenstekje. Dat er zo'n stekje uit...
0: Die geef ik direct door aan mijn man. Okay. Ik heb totaal geen groene vingers. Mijn man wel. Dus die zou dat heel... Dus ik zou dankbaar aannemen en direct dan doorgeven in huis.
1: Ja. Ik zou er niet zoveel mee kunnen. Ik vergeet alles water te geven. Maar ik dacht, als je toch wat groen in huis hebt, waarom niet doorgeven? Een andere, deze is een beetje out of the box. Restjes uit de vriezer.
0: Als cadeau?
1: Ja.
0: Dat zou ik wel een beetje bijzonder vinden.
1: Ja, toch? Ja, ik neem je even mee. Het klinkt natuurlijk niet heel aantrekkelijk, maar als je er even over nadenkt, dit is toch briljant. Je gunt iemand een avondje zonder de stress van het koken. Wat tijd voor jezelf. Is er een beter cadeau? Ja, voorwaarde is natuurlijk wel dat je een beetje moet kunnen koken, anders dan is het een beetje suffig.
0: Ja, als cadeau zou ik dat... wel als leuk gebaar, maar echt cadeau.
1: Nee, precies. Nee. Oké, dan streep ik die toch door. En de laatste, de gordijnen waar je vanaf wil.
0: Gordijnen?
1: Ja, je zit er al maanden tegen aan te kijken. Je wil wat nieuws. Het past totaal niet bij de rest van je interieur. Ik zeg, haal ze eraf. Maak er desnoods een jurk of een vlag van. En pak ze leuk in. Kan je lekker daarna wat nieuws uitzoeken. Toch? Dat is toch een leuke...
0: Hoef geen gordijnen.
1: Nee, oké, dan streep ik die ook door. Nou, ik werk het nog wat verder uit. En sta open voor inspiratie. Dus heb vooral je tweedehands cadeautips naar ons via de Groot Nieuws Radio app, zou ik zeggen.
0: Gordijnen?
1: Ja, joh, weet ik veel. Ik verzin ook maar wat.
0: En puzzels. Die puzzels vind ik ook echt iets om door te geven.
1: Zet ik er even bij.

0: doe eens een beleving cadeau. Een concert bijvoorbeeld komt hier binnen via de app van Groot Nieuws Radio. Ja, dat is ook een mooi idee. Je hoort Paul Bellotte. Yes, we believe. Een concert van Paul Bellotte. Zou dat verwachten tot hij in Nederland komt. Tijd voor de overdenking in de Nieuwe Morgen krijg je op dinsdagochtend van Els van Dijk. Je bent het al de hele ochtend aan het doen. Het gaat over luisteren.
1: Vandaag begin ik maar eens met een doordenkertje die je eigenlijk nooit meer moet vergeten. Alleen woorden die door het zwijgen en de stilte zijn heen gegaan, kunnen veelzeggend zijn. Stilte is in onze tijd een schaars goed geworden. Voor sommigen is het een gat in het geluid dat je zo snel mogelijk moet opvullen. En stiltes in gesprekken ook zoiets. Velen ervaren dat als een ongemakkelijke stilte. Terwijl ik het juist vaak als heel leerzame momenten zie. Als je namelijk stilte laat gebeuren en je de ander ziet denken, kan je op een gegeven moment de vraag stellen: wat denk je nu? En dat brengt meestal het gesprek op een dieper en hoger niveau. Als je niet tegen de stilte kunt als je met een ander bent, is er sprake van onrust, denk ik vaak. De laatste tijd mag ik nogal eens spreken over het thema God spreekt in de stilte. En stevast komen er dan vragen over het hoe dan van de stilte. In deze overprikkelende tijd, met overvolle agenda's en een niet aflatende en niet te missen stroom van informatie en nieuws, en bijvoorbeeld een druk gezinsleven, is het zoeken en creëren van stilte toch een onmogelijke opgave. En toch, je hebt de stilte en het zwijgen nodig om te kunnen horen. Om daarna ook wat te zeggen te hebben. In het Bijbelboek Jesaja klinkt voortdurend de oproep van hogere hand om te luisteren. Om aandachtig te horen. Ik noem een paar voorbeelden waarin God zegt: zwijg en hoor mij aan, eilanden. En in bijvoorbeeld hoofdstuk 42, nadat de Heer zijn volk verwijt dat ze veel zien, maar niks onthouden, dat ze de oren open hebben, maar niks horen, zegt hij: is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? Hoofdstuk 44. Nu dan, luister, Jacob, mijn dienaar. 46. Luister naar mij, volk van Jacob, en al wat er van Israël nog over is, van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd, vanaf de geboorte. En 51. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Het is toch wat dat God ons onophoudelijk uitnodigt om te luisteren, aandachtig te luisteren. Want pas dan kun je woorden zeggen en zingen die inhoud hebben, die veelzeggend zijn. Ook daarvan een voorbeeld uit Jesaja. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier jullie God. En in hoofdstuk 50 lees ik de combinatie van luisteren en spreken. God de Heer scholde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, rust mij toe om als leerling te luisteren. Dus je moet zwijgen en luisteren, om vervolgens met des te meer gezag te kunnen spreken en toe te komen aan de missie die God voor je heeft. Deze: ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan het einde der aarde reikt. Tjo, wat een geweldige opdracht hebben we toch, hè? Zwijgen en luisteren, ook in het intermenselijke verkeer, om de taal van de stilte tot zijn recht te laten komen. Zoals in het volgende voorbeeld. Twee goede vrienden bleven maar ruzie maken. En een van hen ging raad vragen aan een wijze man. En nadat hij geluisterd had, zei de wijze: je moet leren luisteren naar je vriend. En die man die kwam een maand later terug bij de wijze man en zei: ik heb goed geluisterd naar alles wat mijn vriend heeft gezegd. En toen zei de wijze man met een glimlach: ga terug naar je vriend en luister nu ook naar elk woord dat hij niet heeft gezegd.

0: Blessing over him, brighter days.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Ah, misschien is dit wel zo'n dag, Tim. Goedemorgen.
2: Dat is mooi, hè? Brighter days komen eraan, met blessings sowieso. De allereerste blessing van vandaag, dat is wel even leuk. Die is voor de kerngroep van de hervormde gemeente Hardingsveld-Giessendam. Dus ik hoop dat ze alle, nou hoeveel zullen het er zijn, de hele club bij elkaar, dat ze allemaal klaar zitten. De blessing staat op scherp voor vandaag. Vraag is alleen nog, heb jij misschien nog een mooi lied in gedachten? Waarvan je zegt, maar die moet mee deze uitzending. Die kan echt een blessing zijn. Laat eventjes weten welke plaat dat is. Wat de blessing is rond die plaat. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
0: Te horen na het nieuws van 9 uur. Blessings.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
12: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding. Met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
19: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
23: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
24: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
25: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
26: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zoveel simpel kan het zijn.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer dan, van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kronborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
4: Dankjewel. En ja, zometeen een vliegende start met de blessings van vandaag. Vraag is, waar mag het radiosignaal naartoe? Waar kunnen we je bereiken? En in welke hoedanigheid treffen wij jou dan aan vanmorgen? App je luisterstatus even naar de studio. Check in bij de blessings. En ja, je wordt vandaag met de openingsplaten opgetild, als het ware. Ja, welke plaat zou dat zijn?
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
29: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
30: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
31: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
32: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
29: Pak je Grootnieuws Radiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
33: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
34: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
35: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
10: Blessings. Met Tim Hendricks.
11: Het christelijke radiostation.

De Amerikaanse Cela met You Raise Me Up. U bent groter dan de omstandigheden. U bent groter dan mijn vragen. U bent groter dan ik zelf ben. U tilt mij op boven alles uit. Yes, Marianne die checkt in vandaag en steunt Grootnieuws Radio. Laat dat even weten, fantastisch. Bart groet ons vanuit Antwerpen, gelost en nu onderweg naar Rotterdam om te laden voor Duitsland. Dat is mijn luisterstatus en ja, fijne dag iedereen. Veel succes ook met de voorbereidingen voor aanstaande Pinksterweekend. God zegen. Wim, die is even kijken. Die is het klompenpad? Of nee, lopenpad? In ieder geval lekker aan de wandel. Zonnetje erop, Grootnieuws Radio aan en ik voel me gezegend. Mariet is even tanden poetsen. Lekker bezig. Steven die checkt in vanaf de A2. Oma Maria die checkt in met kleinzoon Owen, die elke maandagavond hier slaapt en dinsdag bij ons is. Owen is net 3 jaar en we zijn nu samen koekjes aan het bakken en samen aan het luisteren naar de blessings. Dan de luisterstatus van Charlotte. Je zegt wat mij bezighoudt. Ik bid om wijsheid vandaag dat ik wel kan gebruiken voor het gesprek met school over een puberkind die op het moment niet lukt om naar school te gaan door onder andere donkere gedachten. We bidden mee, Charlotte. En Anita, die laat weten mijn luisterstatus. Wachten totdat ik straks door mijn zus word opgehaald voor een gastroscopie. En hopen op een positieve uitslag, zodat ze me van mijn klacht af kunnen helpen. En dan donderdag naar opwekking. Het mooie en fijne is dat onze 2 uit huis wonende kinderen daar ook kamperen. Ik voel me een gezegende moeder en aankomende oma. Ja, wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status op dit moment ook is. Dit zijn de blessings voor je van dinsdag 19 mei in het jaar 2026. En de eerste blessing, de eerste plaat draaien we voor. Kerngroep van de hervormde gemeente Hardingsveld-Giessendam. Jan en Tamara zijn de afzenders. Jan en Tamara van den Boogaard. En ze zeggen, ha, leuke gasten van kerngroep Hardingsveld-Giessendam. Wat kunnen wij, Jan en Tamara, toch van jullie genieten? Een aantal van jullie hebben de afgelopen weken examen gedaan. En we willen jullie met een lied op de radio een extra hart onder de riem steken. Jullie hebben gestreden. Jullie mogen het nu loslaten. Nu lekker genieten van de vrije tijd die je hebt. Met elkaar hopen we en bidden we voor jullie allemaal voor een goede uitslag. Deze is voor jullie. Christian Verwoerd met het liedje Ik wil u danken. Heel veel liefs van Jan en Tamara.

Christian Verwoerd met Ik wil u danken. En zo zijn we vertrokken met de blessings van vandaag. Eens even kijken. Een beetje je naam even kwijt. Dat is altijd lekker. Hè? Dan heb ik een berichtje en dan is de naam eventjes verdwenen. Nou, daar kom ik zo eventjes op. Donna die heeft werkoverleg. Succes daar. Amanda die loopt lekker door het park, rondje wandelen. En Wilco die is ook lekker aan het luisteren tijdens het voeren van de koeien. En zegt graag wil ik een blessing doorgeven aan mijn vader die een pees afgescheurd heeft van zijn bovenbeen. Lieve papa, we hopen op een goed herstel. Groeten van Wilco. En de volgende plaat, ja, die draag ik dan ook namens Wilco aan u op. We gaan luisteren naar een mooie uitvoering van Psalm 23. Still Waters, Leanna Crawford, die ga ik voor je draaien. En die draai ik ook voor Noor van der Leer uit Nieuw Lekkerland. Want Noor, je was gisteren jarig. En dus dacht Hadassa, ik ga een mooie plaat aanvragen. Gisteren jarig dus. Gefeliciteerd ook langs deze weg met dus speciaal een liedje voor je op Groot Nieuws Radio. Liefst van Hadassa.

0: Safe.
1: Leanna Crawford met Stillwaters, Psalm 23. We mogen iets moois vieren. En dat doen we graag hier in Blessings. Als er iets te vieren valt, dan zijn wij er graag bij. En vandaag Frits en Grietje Kooi uit Noordhoorn in het middelpunt van de belangstelling. Namens de kinderen, kleine en achterkleinkinderen, een blessing voor jullie. Want afgelopen vrijdag, 15 mei, was jullie trouwdag. En wat voor een 65 jaar zijn jullie nu getrouwd. Namens de kinderen, klein en achterkleinkinderen, lieve ouders, lieve schoonouders, wat zijn wij en jullie gezegend om dit zo met elkaar in gezonde en fitte omstandigheden te mogen vieren in Duinerel. Samen met 5 zonen, met 14 kleinkinderen, 7 achterkleinkinderen en aanhang. Dank aan onze hemelse Vader. Ondanks jullie hoge leeftijd, 87 en 88, staan jullie nog midden in het leven. En met het volgende lied willen wij jullie graag nog eens extra feliciteren en in het zonnetje zetten. Een danklied op zijn plek, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Misschien zijn het er wel meer. Hier is de opwekking band namens de kinderen, klein en achterkleinkinderen. Frits en Grietje Kooi uit Noordhoorn. Iedereen weet het nu. Van harte gefeliciteerd met het prachtige jubileum. 65 jaar getrouwd.

0: die app naar de studio. Standje hard, Tim. Heerlijk om de dag hiermee te beginnen. Gezegende uitzending, iedereen. En bij Rianne gaat het helemaal vanzelf. Het is haar biologische klok die haar vertelde dat ze precies om 9:03 de radio aan moest zetten voor de blessies van vandaag. Fijn dat je er weer bij bent. Danielle, goedemorgen. John, goedemorgen. En Ria de Mul die draagt na 12 jaar in de gemeenteraad van Sliedrecht het stokje over aan Noek. Die vandaag haar zogeheten maiden speech mag uitspreken. Haar eerste officiële toespraak dus. Visitekaartje die ze zal afgeven. En Noek, Ria, die geeft je een blessing mee. Met een plaat die we voor je mogen draaien. En deze persoonlijke boodschap, luister even mee.
1: Hallo lieve Noek. Een blessing voor jou op de dag dat je waarschijnlijk je maiden speech mag uitspreken in de gemeenteraad van Sliedrecht. Ik bid je zegen toe vanavond en op de tijd die komt. Dat je door God gezegend wordt en dat je tot zegen mag zijn voor ons dorp, samen met de rest van de mooie SGP ChristenUnie-fractie. Heel veel plezier vanavond ook. Hele lieve groet, Maria.

0: naam is Ria, voor jou, Noek. Deze blessing voor de functie die je gaat bekleden in de gemeenteraad van Sliedrecht. Brian en Jen Johnson, For The One. Ja, geef mij uw liefde. Met open armen liefde hebben en dat door te geven op alle mogelijke manieren. Wij doen dat hier in Blessings vandaag ook. En de volgende plaat ook een en al liefde. Ik ga draaien Meer Dan Een Wonder, Kinga Baan. Dat is een liedje van Kinga Baan. En ik heb aan de telefoon Mirjam. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het liedje Meer Dan Een Wonder van Kinga. Dat doet vermoeden dat het tijd ook voor Beschuit Met Muisjes is.
1: Beschuit Muisjes. Nou, inmiddels is kleine Lucas al een paar maandjes oud. En moeders gaat weer naar de universiteit. En ik ben super trots op zijn moeder en zijn vader. Dat ze net voor elkaar boksen. En ik mag vandaag oppassen.
0: Wat goed, hè?
1: Ik heb Lucas zelf de wereld geholpen. Ik was bij de bevalling.
0: Nee, joh.
1: Ik ben kraamverzorgende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat bijzonder, hè?
1: Van de verloskundige mocht ik het opvangen. Dus ik heb mijn kleine achterneefje opgevangen. Waar ik super trots op ben.
0: Ja.
1: En vandaag is de dag dat ik voor het eerst mag oppassen.
0: Wat goed, wat leuk. Nee, heel eventjes kort. Als een kindje ter wereld komt, je bent daarbij. Wat gaat er door je heen? Ja, zeker als het dan ook nog een achterneefje is.
1: Heel veel. Eén keer denk je, ik moet professioneel zijn. Ik moet het gaan doen. En de andere keer denk je, ik ben nu tante geworden. Dit is mijn achterneefje. Dit is mijn niet. Daar gaat van alles door je heen. Het is vooral heel erg bijzonder. En dan s'nachts, je kan de hele nacht niet slapen.
0: Nee.
1: Je bent euforisch, dagenlang.
0: Oh, wat goed.
1: Echt cool.
0: Mirjam, we genieten mee. We gaan dus het liedje draaien, Meer Dan Een Wonder, Kinga Baan. Misschien leuk als jij dan eventjes verder de nummer aankondigt en jouw boodschap doorgeeft.
1: Nou, lieve mensen, Kinga Baan van Meer Dan Een Wonder voor onze kleine Lucas. Want het is echt een wonderkind en hij is zo mooi, zo knap. Hij is gewoon keigoed gelukt. Voor de vader en moeder van Lucas.

Mooi hoor. Mooi, het liedje krijgt vandaag extra betekenis met onze persoonlijke verhalen erbij. En het is een heel mooi bruggetje naar de geboorte van Jeditja Bakhuizen uit Boskoop. Het is wel interessant, het contrast in de muziek, want je gaat muziek van Stryper horen. Ik leg het allemaal uit. Claudia hier, die spreekt namens alle broers en zussen. En Claudia zegt, lieve broer, toen jij geboren werd, riep papa ons aan tafel om vol trots jouw naam aan ons bekend te maken. Jullie broertje heet Jeditja. En wat een liefde bracht jij met je mee als laatste in de rij van 11. Dank voor alle geschonken trouw, liefde en zorgzaamheid in de jaren dat je naast pap en mam mocht wonen. Je viel in slaap op de tonen van Stryper uit de kamer van je broers en ook vandaag. Op je 40ste verjaardag zal de muziek van Stryper klinken. Het nummer Always There For You. Een sterke tekst die je als een gordel van het geloof om je heen kunt slaan in alle rouw en gemis. Wat we blijven voelen, is God ons zeer nabij. Van harte gefeliciteerd met jouw 40ste verjaardag. Jeditja, deze is voor jou, van je broers en zussen. Ja, Stryper dus, Always There For You, hier in Blessings voor op Groot Nieuws Radio. En nou, nu is het al duidelijk waarom het juist deze plaat ook moest zijn vandaag.

0: Oh, ja, Hans die komt binnenlopen. Ik krijg een plusje. Ja, heb ik het goed gedaan, Hans?
1: Fijn lied.
0: Ja, nee, er werd hier ook al geroepen. Hans moet eigenlijk deze plaat instarten. Hans is dikke Striper-fan.
2: Ja, maar jij kan dit.
0: Ja, maar jij komt nu de uitzending kapen. Maar dat is niet de bedoeling.
2: Nee, maar ik wil gewoon zeggen dat ik het een fijn lied vind.
0: Ja, Jacco vindt het ook fijn. Die zegt, vakman Tim. En Edwin, die zegt ook, heerlijk die gitaren. Nee, dus fijn. Ja, mooi verhaal. Jiritsja, we draaiden hem voor jou. 40 jaar geworden. En ja, je viel dus als baby in slaap op de tonen van Striper. Striper die uit de kamer van zijn broers kwam. Met z'n elfen thuis. Dus mooi verhaal. We gaan verder. Hans, ga jij ook lekker verder?
2: Ja, lekker verder.
0: Even kijken, Loper op het water, opwekking 789. Die zijn gevraagd voor Gerrit en Tieneke van de Brink uit Stavoren. Tom en Bea die zeggen, lieve Gerrit en Tieneke, van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk. Een hele fijne dag en Gods liefde en nabijheid voor de toekomst. Hij is bij jullie, liefs van Tom en Bea. Zo luidt de blessing met de mooie woorden en de heerlijke muziek op je radio.

0: Gerrit en Tineke van den Brink uit Stavoren, gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk. En daarom deze plaat vandaag. Thijs, hoe is het?
1: Nou, ja, op zich goed.
0: Op zich goed.
1: Maar ja, maar ik heb wel een beetje die laatste stresspuntjes.
0: Zo richting opwekking, hè?
1: Ja.
0: Er moet heel veel gebeuren. Die hele studio die moet daar naartoe.
1: Ja.
0: Programma's, inhoud, de opwekking top 100 hebben we.
1: Ja, en we zelf ook nog, hè? Want dat ging vorig jaar.
0: Je eigen spullen moet ook nog mee, bedoel
1: je? Ja, je eigen spullen. En vorig jaar had ik gewoon 4 uur de tijd genomen.
0: Ja.
1: Voordat ik moest werken. Ik denk, nou, dan ben ik ruim op tijd.
0: Ja.
1: En toen was het echt die monsterfile.
0: Oh.
1: Nu beweren ze allemaal dat het dit jaar is opgelost. Maar ja, kan ik daarop vertrouwen?
0: Omdat we 2 aankomstdagen hebben, hè? Donderdag en vrijdag.
1: Ja. Maar ik vraag me een beetje af. Misschien kunnen de luisteraars even laten weten. Ga je donderdag of ga je vrijdag?
0: Oh, en dat we het even afstemmen op elkaar.
1: Even kijken of het echt.
0: Ja, dan doe ik een Excelletje en dan.
1: Ja, jij het even bij.
0: Ja, hou ik het even
1: heel
0: bij.
1: Fijn.
0: Hey, helemaal goed, joh. Laat het lekker los. Het gaat zoals het gaat. En dan wel met de opwekking top 100 op je radio. Want we zijn er dus en donderdag en vrijdag met die opwekking top 100. Maar straks nog een heerlijke Thijs en Jorieke. En jij hebt een mooie gast.
1: Ja, hele mooie gast. Kees van Ekeris, die spraken we eerder over zijn jaar als theoloog der Nederlanden. Heeft gespeurd naar de magie van het geloof. En dan kwam het op de plekken tegen waar je het misschien niet verwacht. In de AI, bij de migratie. Nou, echt van die thema's die in deze tijd spelen. Die ga ik vanochtend opnieuw laten horen. Het was een zeer inspirerend gesprek. En ik heb er eigenlijk alweer zin in om hem zo meteen aan te zetten.
0: Mooi, mooi, mooi. Dat is zo meteen. Ondertussen gingen mijn gedachten eventjes naar wat kijk aan op opwekking.
1: Oh ja.
0: Ik zat te denken, we hebben natuurlijk hele mooie t-shirts van Groot Nieuws Radio.
1: Ja,
0: ja, ik weet niet of dat nog lukt voor opwekking. Misschien niet. Ja, maar grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Bestel het Groot Nieuws Radio t-shirt. We hebben 3 hele mooie. Kies er 1 uit. En op eentje aan de voorkant staat Blessings. Een suggestie.
1: Ja.
0: Zou heel goed passen.
1: Je mag zelf kiezen, maar ik zou
0: bij dit programma. Ja. Hey, we gaan nog een laatste plaat draaien voor we dus richting Thijs en Jorieke gaan. Gebed voor de werkdag. Hij is voor jou namens Corina. Corina vraagt hem voor je aan als je misschien op kantoor bent, op de werkplaats, bouwplaats, in het ziekenhuis misschien, in het onderwijs. Misschien ben je thuis vandaag aan de slag. Zorg je voor de kids, voor een ieder. Een gebed voor deze werkdag. Met de muziek van Sela. Een mooie dag, hè? Bedankt voor het luisteren.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio T-shirt.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. Het weer dan van Weer Online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Uitharde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur.
21: Zometeen
22: Thijs en Jorieke.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
25: Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
24: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
27: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
28: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
27: Oh ja, natuurlijk. Campingletniden.com.
24: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
29: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
30: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
31: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
32: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
33: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
34: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
35: Dat wordt genieten.
32: Ja, dus. Aldi.
36: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
37: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
36: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
38: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
36: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
39: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
40: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
41: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: deze live versie van Adonai hoort van Paul Weerber. Je luistert een beetje door je oogharen heen. Ja, dan ben je eigenlijk al op zo'n heerlijk conferentieterrein.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen, leuk dat je erbij bent. Ja, ik merk dat ik toch al behoorlijk met dat soort vragen bezig ben, hoor. Die voorbereidingen voor de opwekkingconferentie. Komt ook een beetje door de gesprekken die ik afgelopen zondag had bij de koffie. Hoeveel dagen gaan jullie? Welke tent neem je mee? Heb je al dagkaarten? Ja, dat soort gesprekken worden veel gevoerd. En ja, zelf zijn we natuurlijk ook druk bezig met de voorbereiding voor de Pinksterconferentie. Gisteren met twee groepjes bij elkaar gezeten om na te denken over de bijdrages tijdens de conferenties. Ja, de live muziek moet natuurlijk goed geregeld worden. Waar praat je over met die toffe artiesten die bij ons langskomen? En ja, wat zou de leuke bijdrage zijn voor de live verslaggever? Zaterdagochtend bijvoorbeeld, als iedereen aan het wakker worden is, waar moet je dan in ieder geval even langs gaan? Nou ja, dat soort voorbereiding, daar zitten we middenin. Maar er is ook nog een ander stukje voorbereiding en daar kan ik nog wat hulp bij gebruiken. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zouden aanpakken. Want ik mag tijdens de conferentie naast het werk voor Groot Nieuws Radio ook twee workshops geven voor kinderen. En er moeten nog een paar handouts voor geprint worden. En natuurlijk niet saaie zwart-wit printjes, maar full color, wat stevige papier. Ja, je begrijpt, het is wat aan de late kant. Zijn er mensen die ervaring hebben met copyshops? Het was een tijd dat ik daar veel gebruik van maakte. Dat ligt al wat langer achter ons. Maar is dat nog haalbaar op deze termijn? Of zeggen jullie, ja, toch een spoedje via de online kanalen? Ik ben benieuwd welke mensen daar ervaring mee hebben. En toen we het daarover hadden thuis, toen zeiden mijn kinderen, pap, moeten wij niet aan een kleurenprinter? En alle verslagen, alle werkstukken die wij nog moeten maken met elkaar, zou dat niet veel voordeliger zijn? Nu hebben we thuis zo'n zwart-wit laserprinter. En ik ben benieuwd hoeveel duurder is een kleurenprinter. Misschien kun je me daar ook even mee helpen. Nou ja, ik hoop dat ik je niet te veel lastig val in je eigen voorbereidingen. Praat lekker mee in deze mooie ochtend. En dat kun je ook doen met het gesprek dat we daarna gaan luisteren. Want geloof is overal op de Zuidas. In de politiek, in het theater, in de sport, migratie, kunstmatige intelligentie. Op al die plekken wist theoloog des Vaderlands Kees van Ekeris geloof te vinden. Wat hij daar ontdekte, welke bezieling, welke betovering van het geloof die daar tegenkwam, dat hoor je later vandaag. We gaan naar Eline en Rijen luisteren. En je kunt je dus even melden in de WhatsApp als je ervaring hebt met copyshops, printen, last minute drukwerk. En als je zegt, je bent wat laat met de voorbereiding, dat kun je daar ook gewoon kwijt. Als je denkt, WhatsApp van Groot Nieuws, waar vind ik dat? grootnieuwsradio.nl/WhatsApp.

Dankjewel, lieve luisteraars. Ik weet dat jullie mij nooit teleurstellen. Altijd klaar als vraagbaak voor dingen waar ik zelf niet helemaal uitkom. Sonja die zegt, wij hebben een Epson printer met zo'n eco-tank. Geen spijt van. Je kunt zelfs via je telefoon printen. Dat vind ik ideaal, want dat lukt me thuis nog niet. Dan moet ik allemaal via de laptop dingen naar jezelf heen en weer sturen. Vullen is ook gemakkelijk, dus dat is blijkbaar eentje die je kan bijvullen. Dan moet ik nog even verder induiken. En Kimberly zegt, een kleurenprinter in de basis is niet duur. Het is de inkt die je duur maakt, maar je kunt prima voor de goedkopere replica cartridges gaan. Nou ja, dat zijn mooie tips, daar kan ik mee aan de slag. Dan gaat het in ieder geval goed komen met de laatste voorbereidingen voor opwekking. Ja, en ja, ik hoop dat je het al gehoord hebt. We gaan gewoon 2 dagen lang genieten van die opwekking top 100. We gaan gewoon 200 prachtige opwekkingsnummers draaien. En we hebben wat campagne gevoerd in dit programma. Een paar mensen gevraagd om wat opwekkingsnummers te adopteren. Onder andere opwekking 777. Ik geef u alle eer. En ik heb goed nieuws. Dankzij jullie, lieve luisteraar, is deze terechtgekomen in die opwekking top 200. We hadden er wel 200 nummers voor nodig, moet ik zeggen. Anders was die er nog net buiten gevallen. En ook het nummer waar Jorik en ik zo enthousiast over waren, Hinema Toffe Manahim, ook dat nummer is in deze lijst terechtgekomen. Dus dank als je daarop gestemd hebt. En sowieso dank voor die prachtige lijst die we mogen gaan draaien met elkaar. We gaan er 2 dagen lang van genieten. Maar dat is pas donderdag. Zometeen eerst Kees van Ekris.

0: prachtige soundtrack van de House of David project Lauren Daigle en The Wonder Project You Lead Me.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Geloof is overal op de Zuidas, in de politiek, in de sport, in het theater. Maar het loopt ook dwars door de grote onderwerpen van onze tijd heen, zoals migratie, kunstmatige intelligentie. En in het jaar dat hij theoloog des vaderlands was, trok Kees van Ekeris kriskras door het land en speurde overal naar de bezieling, naar de betovering van het geloof. En zijn ontdekkingen schreef hij op in het boek De Magie van het Geloof. We spraken hem daarover en Jorieke wilde van Kees weten. Toen je gevraagd werd als theoloog des vaderlands, tegenwoordig heet dat theoloog der Nederlanden, wist je toen meteen hoe je deze functie wilde gaan invullen?
3: Nou, al wel snel, want ik zag ook tegenop, omdat je loopt het risico dat je de wijsneus van het vaderland wordt. Hè, dat je over allerlei soorten thema's een mening moet hebben. En dat wilde ik niet.
4: En dan gewoon een soort mooie theologische mening.
3: Ja, maar ook wel over de oorlog, over ethische vragen. En ik hou niet van theologen die doen alsof ze overal verstand van hebben. Dus ik dacht, ik moet de regie hebben. Ik moet iets gaan doen waar ik zelf zin in heb. En als ik er dan geweest ben, dan kan ik er iets over vertellen. Dus ik dacht al wel snel, ik moet een plan ontwikkelen waar ik zelf ook echt heel veel plezier in heb.
4: Want hoort er eigenlijk een bepaald takenpakket bij?
3: Nee.
4: Oh.
3: Ik ben helemaal vrij.
4: Je mag helemaal zelf invullen?
3: Helemaal zelf invullen.
4: Ah, toen dacht je, anders overkomt het me allemaal.
3: Ja.
4: Met alles wat er in de wereld gebeurt.
3: Ja.
4: Dus ik pak zelf de regie.
3: Ik zag het niet zitten om 's morgens om 10:30 gebeld te worden. Wil je vanavond in een talkshow zitten en praten over dit en dit onderwerp samen met Gerard Joling en een defensieminister en dan opeens allerlei wijze dingen moeten zeggen? Daar hou ik echt niet van.
4: En omdat je... Waarom hou je daar niet van?
3: Nou, omdat als ik daarnaar kijk, denk ik heel vaak... jullie praten erover, maar je hebt er amper verstand van. En ik heb van sommige dingen best verstand, maar van een heleboel dingen ook niet. En als je aan zo'n tafel gaat zitten, word je ook gevraagd... wat vind jij daar dan van? En dan opeens moet je een mening hebben daarover. En dat wilde ik niet.
4: Nee, dan moet je gaan leveren, hoe ze dat zeggen.
3: Ja, en verstand van... ik wil dat daar kenners zitten. En dat ben ik niet op ieder vlak.
4: Dus je had een plan.
3: Ja.
4: En wat was je plan?
3: Mijn plan was 10 plekken waarvan ik denk dat het echt typische plekken zijn voor onze cultuur. Dat daar iets uit te zoeken is. En dat mensen van onze tijd daar ook allemaal iets mee hebben.
4: En hoe heb je dat vervolgens aangepakt?
3: Het ging een beetje van het een kwam het ander. Het leuke was, ik zei af en toe in een interview, ik ga erop uit, nodig me uit. Ik kreeg 60 uitnodigingen. Dus ik kon kiezen. Je moest natuurlijk een beetje variëteit hebben. En ik wilde, mijn eigen interesse speelde ook een rol. Dus op een gegeven moment, ik begon in het stadion. En daarna kwam Mirjam Bikker met de Tweede Kamer. En zo ging het van het een van het ander.
4: Ja, dus je had een plan, maar toch kon je een beetje kiezen en kijken van, hey, wat past nu? Je zegt, je hebt een jaar van mens tot mens geleefd.
3: Ja.
4: Wat doe je daarmee?
3: Ja. Dus ik heb geprobeerd om niet in meningen te denken en te leven, maar gewoon te zeggen, oké, ik lever me uit aan jou. En vertel mij, wat zie jij op deze plek? Hoe is deze plek? Help mij kijken naar een bank, naar artificial intelligence. Zonder dat ik al mijn mening daarover vast had staan. Dus van mens tot mens is... Ik leer mij kijken naar hoe jij de werkelijkheid ziet.
4: En hoe doe je dat? Want onze mening is vaak zeer aanwezig. Hoe liet jij hoe ging jij er onbevangen in? Hoe liet jij je mening achterwege?
3: Nou, ik deed eerst een interview. Dus ik ging dan bij iemand langs en ik praatte 2 uur. En dan vroeg ik altijd, wat voor muziek luister je? Noem eens een boek dat ik kan lezen over jouw wereld. Wat lees je zelf? Wie ben je? Is er een interview over je te lezen? En zo kreeg ik een soort profiel. Hetzelfde als ik nu bij jullie. Hè? Dus je probeert eigenlijk enig grip te krijgen op wie is deze mens.
4: Mm-hmm.
3: En daarna trok ik een dag op met die persoon. Het liefst van ontbijt tot de borrel. Maar dat lukte niet altijd. Maar wel een hele dag met iemand mee. En kijken. Gewoon kijken.
4: En wat hoopt je dan te zien? Te ontdekken?
3: Ik hoopte te ontdekken... neem nou in de Tweede Kamer. Wat is het om een politica te zijn? Wat gebeurt er dan allemaal? Met wie lunch je? Waar word je boos door? Wat maakt je bang? Wat is de stress? Hoe doe jij dit eigenlijk? Hoe krijg je dit voor elkaar? Je hebt misschien ook nog wel een gezin of een moeder die dementerend is. Hoe krijg je dat nou allemaal bij elkaar? En dat op elke plek.
4: Ben je als theoloog ook ergens geroepen om juist ook op die plekken waar je komt ook iets te brengen?
3: Nee, ik was in dit geval een beetje een ambassadeur van theologie. Dus ik was niet echt dominee of evangelist of zo. Dus dat heb ik eigenlijk ook, dat wilde ik ook niet zijn. Maar wat ik wel meebracht is mijn taal en mijn eigen blik. En dat was het leuke. Ik ging ook tegen de persoon waar ik mee optrok zeggen: ik zie dit. Zie jij dat ook? En hoe zie jij dat dan? En zo kwam mijn taal, de theologische begrippen waarmee ik denk, die bracht ik in bij die ander. En dan,
4: wat is zoiets dan? Want dat kan natuurlijk nog vaag klinken voor mensen. Wat is dan een theologisch begrip of taal wat jij dan inbrengt?
3: Ik was bij een psychiatrische kliniek. En daar deed iemand een therapie in een crisissituatie met 4 mensen. En dat is voor een deel gewoon, dat was een SPV'er, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, die doet haar vak. Maar ik zag ook iets van het heilige. Ik zag mensen er helemaal doorheen zitten. En ik zag een ander mens die hielp om hen wat terug te brengen in het land der levenden. Dus ik zei tegen haar: in mijn taal doe jij bijna iets scheppends. Zoals in de schepping God het duister wegduwt, zo zie ik jou eigenlijk vechten met het duister in die mensen.
4: Mm.
3: Nou, en dan zegt zij, kijk ze maar aan, zegt ze: ja, ik zou het zo nooit zeggen, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. En eigenlijk komt het wel heel dichtbij bij hoe ik het ook voel. Dus nou, dan kijk ik en ik moet zoveel mogelijk recht doen aan wat ik zie, maar ik breng ook iets in van mijn taal. En ja, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk leuk om dan te zien dat die taal van theologie en Bijbel herkend wordt door mensen in het concrete leven.
4: Die helemaal niet per se gelovig zijn.
3: Nee.
4: Je boek kreeg de titel De Magie van het Geloof. Wat versta je daaronder?
3: Ja, magie. Het is een beetje modern taalgebruik in mijn omgeving. Als mensen iets heel gaaf vinden en mysterieus, maar ook heel goed, dan zeggen ze: het is magic, het is magisch. En ik hou van die taal. En ik zag dat te denken: kan ik het geloof zo beschrijven dat het magisch is in de zin van een mysterieuze kracht in ons leven die echt sterk is, maar ook moeilijk te grijpen, maar wel die je goed doet of zo. En ik dacht, ja, eigenlijk is geloof ook, het is niet alleen een rationeel iets en niet alleen een handelen, maar er zit ook een X-factor in ons leven, geloof, wat magisch is. Het was een poging om het geloof met een soort frisse, mysterieuze taal te benoemen.
4: En dat op al die plekken eigenlijk te ontdekken.
3: Ja, ik denk dus, dat is mijn conclusie, dat ik weet niet of het geloof is, maar in al die levens en op al die plekken zag ik een X-factor. En die X-factor heb ik geprobeerd te benoemen. En dat kunnen dus ook mythes zijn, moderne mythes. Dat is niet per se geloof of christelijk geloof, maar wel die X-factor.
4: Maar je hebt het in je boek inderdaad veel over die moderne mythe. En daarbij denk ik dan aan een verhaal uit oude tijden dat me iets duidelijk moet maken. Wat bedoel jij dus inderdaad met moderne mythe?
3: Ja, dat is niet zo eenvoudig. Dus ik heb het hele boek erover gedaan om te proberen het een beetje. En dat klopt dus ook wel met mythe. Tolkien, de schrijver die ook The Lord of the Rings schreef, een soort mythisch verhaal, die zei: wij hebben in de moeilijke taal, alle mensen hebben ethos, logos en mythos. Logos is je logica, dat is je denken. Ethos is je handelen, je doen. Maar er zit ook een andere X-factor in ons leven, en dat is dat wij verhalen kunnen maken. Fantasie, verbeelding. En die X-factor, die is eigenlijk heel belangrijk in ons leven. Alleen in onze cultuur hebben we het vooral over logica en over moraal. Maar ik wilde juist die moderne mythes. Ik denk dat een heleboel invloed in levens van mensen juist op dat andere vlak zit. Technologie, erotiek, sport, amusement, ideologie. En dat vormt ons heel erg. En dat zijn moderne mythes.
4: Terwijl we daar niet bewust veel aandacht aan geven.
3: Nee, undercover zijn ze. Als die mensen een enquête zouden invullen en zeggen: geloof jij of niet? Zeggen ze heel vaak nee. Terwijl als ik gun mij een dag met hun op te trekken, dan zal ik aanwijzen waarin eigenlijk allerlei aspecten in jouw leven zitten die niet per se rationeel zijn, maar eigenlijk religieus of mythisch.
4: En dan kom je al snel meer dus op dat spirituele ook.
3: Ja.
4: Terwijl we dan denken van nee, we zijn heel erg met onze brein en logica bezig. Je hebt het dan wel, als je het over de mythe hebt, dan kan het een beetje twee kanten uitwerken. Je hebt het over de bezieling en de betovering die mythe kan uitwerken.
3: Ja.
4: Wanneer zit je aan de kant van de bezieling?
3: De bezieling is als het jou meer mens maakt, meer persoon. En betovering is als het juist minder mens maakt. Dat je juist in de macht komt van een groter verhaal dat jouw ik doet oplossen.
4: Kan je dat nog iets meer uitleggen?
3: Het beste voorbeeld is in de sport. Dus je kunt sport als spel, waar je plezier en lichaamontwikkeling en vriendschap, daar word je eigenlijk meer mens van. Mm-hmm. Maar sport kan ook zo macht worden dat het jou opeist. Dat het jou dwingt tot dit of tot dat, tot het beste van het beste. Of juist tot geweld en tot agressie. En dan zie je dat die macht eigenlijk veel te groot wordt en ook je onmenselijk maakt.
4: Is dat, en dat zie je dus eigenlijk bij al die verschillende mythes waar je het net al over had. Zie je dat gebeuren? Dat kan je meer of minder mens maken?
3: Je hebt hetzelfde met seksualiteit. Seksualiteit is een prachtig spel en dat maakt je mens en geeft je vreugde. Maar het kan ook een macht worden. Een macht die jou opeist en die ook je dingen laat doen die je misschien helemaal niet wil. Of die jouw beloftes doet, dat het echte geluk uiteindelijk in de extase van de... Dan is het bijna theologie aan het worden en verlossing. En bij al die moderne mythes zit er iets gaafs in. Techniek, gaan we het nog over hebben. Mm-hmm. Maar er zit ook een heel groot risico in. En dat wilde ik heel erg benoemen. Want ik denk dat onze cultuur juist op dat vlak betoverd kan zijn.
4: En hebben we invloed? Of we bezield of dan wel betoverd worden?
3: Ja, jij stelt altijd van die goede vragen. Dat is de vraag. Hoe breek je nou de betovering? Als iets in jou in de macht heeft, hoe breek je dat? En dat is... Ik heb die vraag niet echt opgelost in mijn boek, omdat ik het ook een heel moeilijke vraag vind. Maar dat is volgens mij de vraag van het geloof. Dus misschien ga ik nou te snel, maar dat in de buurt van Christus leven en waken over de geboden, dat maakt jouw mens. En dat kwijtraken en je uitleveren aan andere moderne mythes, dat zou wel eens jou bespookbaar kunnen maken.
4: We gaan zo het eerste thema bespreken. En dat is namelijk migratie na IMD en Scars.
5: Waking up to a new sunrise. Looking back from the other side. I can see now with open eyes.

0: In zijn jaar als theoloog des vaderlands pelgrimeerde Kees van Ekeris door het land om overal te speuren naar wat hij de magie van het geloof is gaan noemen. Want het mythische van het geloof is overal te ontdekken. Ook als je het hebt over thema's als migratie, AI en muziek. Hij schreef erover in het boek De Magie van het Geloof. Theologie over bezieling en betovering. Want het kan je juist meer mens maken, maar het kan je ook minder mens maken. Kees, had je meteen helder, migratie is zo'n groot thema, daar wil ik zeker induiken.
1: Ja.
0: Oké, helder. En waarom?
1: Nee, de kabinetten zijn erover gevallen. De kranten staan er vol van. De agressie in de tijd gaat over dat thema. Dat is een van de grote thema's van onze tijd.
0: En waarom kies je voor de migrant als moderne Odysseus?
1: Nou, omdat ik zag in het gewone taal, in de Tweede Kamer en in de krant, daar zie je dat de mythe gebruikt wordt in hoe je naar dingen kijkt. Dus als de migrant genoemd wordt als een barbaar. Barbaar is eigenlijk een mythische term. Dus je hebt de beschaving, wij zijn de beschaafde mensen. En de barbaar, dat is de vreemdeling van buiten. Die is gevaarlijk, die gaat dit doen en die gaat dat doen. Oeh, wat gaat er gebeuren? Dus je ziet dat die mythische termen, die functioneren gewoon in hoe mensen politiek bedrijven en hoe mensen de kranten volschrijven.
0: En die hebben heel veel kracht, die woorden.
1: Exact, want het heeft effect op hoe je gaat kijken. Dus dan zie je een migrant in jouw dorp of in jouw stad, en denk je, oh, dat is een barbaar. En dat is iemand die wil eigenlijk hele donkere, duistere dingen. Dan zie je de mythe al functioneren. Dat wilde ik ten eerste verhelderen. Dus als je zo gaat praten, ga je ook zo kijken. Zonder dat je die mensen ooit nog ontmoet hebt. Ik bedoel, voor hetzelfde geld is het een Iraanse chirurg die christen is geworden en die hier in Nederland dolgelukkig is dat hij, maar jij denkt, is een barbaar. Dus ik dacht, laat ik eens het experiment doen dat ik een andere verbeelding voor de migrant maak. En toen dacht ik aan een oud verhaal uit de mythologie, de Odysseus. Dat is de reiziger. Die moet allerlei tegenslag overwinnen. Die wordt heel inventief, maar die is ook een beetje gewond, want hij is zijn dromen kwijtgeraakt. Als je nou eens dat beeld gebruikt, dat is eigenlijk een heel mooi beeld over een mens die gevlucht is of die een reis gemaakt heeft, dan krijg je nieuwsgierigheid naar die mens. Dan denk je, oh, wat heb je allemaal doorstaan? En vertel eens. En wat heeft het je gekost? En wat kan ik van je leren? Nou, dat is een heel ander beeld dan de barbaar.
0: Ja, je voelt meteen dat je totaal andere gedachten daarbij krijgt.
1: En dat mythische in ons, dat wordt dus aangeraakt of ten kwade of uit nieuwsgierigheid en ten goede.
0: Samuel Lee pleit voor de term migrantenkerk in plaats van internationale kerk. Daar schrijf je over. Waarom is dat onderscheid belangrijk voor hem?
1: Nou, bij Samuel hoorde ik de trots op de term migrant. Ik was bij een lezing van hem en daar legde hij uit dat, kijk, internationale kerk is veel kekker natuurlijk. Hè, dat iedereen is dan geïnteresseerd en een beetje mondiaal enzovoort. Mm-hmm. Hij zei, nee, ik wil graag migrantenkerk en migrant blijven. Want ik wil aan mijn kinderen die reis kunnen vertellen die ik afgelegd heb. En wat het me gebracht heeft ook. En welke levenservaring daarin zit. En hij is ook theoloog. Hij heeft een project gestart waarin die de Bijbel, alle migratiegeschiedenis in de Bijbel op een rij heeft gezet.

0: gezet. Nou, als je dat leest, ben je echt zo onder de indruk van hoe voortdurend in de Bijbel mensen een duw krijgen om te gaan reizen. Geroepen worden of door een ballingschap uit hun land verdreven worden. En wat hun dat ook geestelijk gezien allemaal brengt. En Samuel zei, dat moeten wij eigenlijk in het geestelijke leven erkennen.
1: De Bijbel is een boek over migranten.
0: Ja.
1: En wij zien bij migranten het beeld barbaar.
0: Ja.
1: En als je het dus verandert, denk je, wauw, dit zijn reizigers die met vallen en opstaan hun weg gaan.
0: Bereisde mensen hebben heel vaak verhalen te vertellen. En mensen die altijd statisch zijn gebleven, die vertellen één verhaal. En die zijn bang om dat verhaal kwijt te raken. En dat kan geestelijk gezien ook stagnatie geven. Terwijl de reiziger, die kan ook misschien een ander helpen die ook zijn dromen is kwijtgeraakt. Dus het geeft ook een geestelijke kracht.
1: Zijn we als christenen veel meer geroepen om migrant te zijn dan vaste inwoner?
0: Nee, ik bedoel dus niet per se dat je hoeft te gaan reizen. Want dat is, het hoeft niet fysiek reizen te zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat het. Ik vind het vreemd als je in je leven nooit een keer een duw hebt gekregen of een knauw, of dat er iets van je afgepakt is of afgevallen is en je moest je heroriënteren. Dat is ook een term uit het reizen eigenlijk. Hè? Dat doet pijn en dat is ook soms een tijd van woestijn of ballingschap. Maar door die woestijn heen, dat zijn de Bijbelverhalen toch ook, door die woestijn heen word je rijper en sterker en vind je misschien God ook op een nieuwe manier. Dus dat daar bang voor zijn, vind ik niet zo'n gezonde geestelijke houding.
1: Dus terwijl we als mens waarschijnlijk het meest prettig vinden om lekker ergens te wortelen.
0: Ja.
1: Hoe dieper, hoe beter misschien. En daar lekker te zitten. Moedig toch wel dus de Bijbel aan. En wat we dus kunnen leren van migranten. Van hé, maar heroriënteer je.
0: Ja, ik weet niet of je het echt zelf op kan zoeken. En wortelen is volgens mij ook echt een kracht. De plek waar je woont, die ook kennen en daar zijn. Dus ik geloof echt dat het gaat mij niet om een soort onrust die moet. Alleen het leven is vreemd en raar. En de dingen die trek je nogal eens los. En daar bang voor zijn en dat ten alle kosten willen voorkomen, dat herken ik niet als de kracht van het geloof.
1: En dat is wel iets wat je nu natuurlijk best wel veel ziet in onze samenleving, in onze cultuur. En daarom wilde je ook die plekken bezoeken en met die mensen praten. Want onder christenen leven ook dus heel veel opinies rondom migranten. Hoe beschouw je dat nu zelf? Dat dus ook wel christenen dus ook wel vaak nog met dat beeld misschien zitten van barbaar, om het maar even zo hard te zeggen.
0: Nou, voor de goede orde, ik wil niet ontkennen dat er ook een heleboel ervaringen zijn rondom migratiegeschiedenissen die ergerlijk zijn en die verschrikkelijk zijn. Wij krijgen ook mensen om ons heen die van de kaart zijn en die duistere bedoelingen hebben. Dus het gaat mij niet om dat te ontkennen. Alleen een kerk die bang is voor mensen en die eigenlijk niet ook ziet dat het een mens is die aan ons gegeven is. En ook misschien wel een mens waarin wij iets kunnen delen over Christus of iets kunnen ontvangen over Christus. Als een kerk dat niet meer heeft, maar vooral angst heeft, dan gaat er bij mij altijd een soort alarmbelletje branden. Denk ik, waarom die angst? En waar ben je zo bang voor? En waarom is die ander zo'n bedreiging?
1: En wat denk je? Wat zou het antwoord zijn op die vragen?
0: Nou, dat zou te maken kunnen hebben met dat wij soms zo vast willen houden wat wij hebben en de wereld zoals wij die kennen, dat die moet blijven zoals die is. Dat alles wat daar een beetje anders in wordt of een inbreuk in is, dat we dat willen afweren. En dat lijkt heel erg op onze cultuur. In die zin is de kerk die bang is, precies als onze cultuur die bang is. Want onze cultuur is bang om rijkdom te verliezen en de overzichtelijkheid en de manier waarop wij dachten dat het leven in elkaar zit. Maar in de kerk zijn wij wat minder bang, denk ik. En bovendien, het zijn broeders en zusters heel vaak. En dat is voor ons primair. Ik vind het echt kwalijk als een christen eerst denkt in termen van barbaar en niet in termen van, ja, maar jij bent ook gedoopt en christen en je hebt wel een andere huidskleur. Als we dat niet eens meer kunnen, dan zijn we te klein geworden.
1: Je schrijft dan ook in dit hoofdstuk, als je bang bent, je quote aan iemand, als je bang bent voor morgen, maak je van gisteren vaak een heel mooi gepolijst verhaal waar je heimwee naar koestert.
0: Ja, je gaat idealiseren. Je gaat een schuilplaats zoeken voor de moeilijke tijd van nu. En dat is dan vroeger. En het moet blijven zoals het vroeger was. Ik heb het zelf ook een klein beetje migratiegeschiedenis in mijn eigen biografie. Dus mijn opa en oma die woonden in Canada. En die kwamen terug naar Nederland. Maar Nederland moest wel blijven zoals het was. Zoals zij dachten dat het was. En dat was altijd teleurstellend. Want wij als kinderen waren natuurlijk niet de kinderen waarvan zij hoopten dat Nederlandse kinderen waren. En de kerk was niet meer hetzelfde. En dat geeft zoveel frustratie door hun idealisering.
1: Want wat hadden zij nodig dan? Wat zei dat dan over jouw familie?
0: Zij hadden vroeger nodig. Dus zij waren in de jaren 50 uit Nederland weggetrokken en ze woonden in dat verre Canada. Maar ze hoopten als ze terugkwamen dat ze nog in het Nederland van de jaren 50 kwamen. Want dat was hun verlangen naar vroeger. En dat was er niet meer.
1: En wat zei dat verlangen dan? Waar verlangden ze dan naar? Is dat een soort veiligheid? Een soort...
0: Veiligheid. Dus die heimwee heeft ook iets van... In de psychologie noemen ze dat wel eens regressie. Hè? Dus je keert terug naar een periode in je leven die er niet meer is, maar die je nog wel nodig hebt. Ja, ik denk dat het een soort instabiliteit is die je niet aan kunt. En dan moet je terugkeren naar een wereld die wel stabiel is. Voor veel mensen functioneert de kerk zo. Dus de wereld wordt vreemd en moeilijk en raar. Maar de kerk moet dan heel veilig en cozy zijn bijna. Maar ik weet niet of dat nou het geestelijke leven is wat we in de kerk met elkaar hebben. Wij moeten juist moed genereren voor deze tijd om met elkaar mens nu te zijn.
1: En niet bang voor de toekomst.
0: Nee.
1: Je zegt ook populisme is een expressie van een verlieservaring.
0: Ja.
1: Wij ervaren in onze cultuur veel verlies.
0: Ja.
1: En dan wil je dus terug naar alles wat onbekend is wil je weg. En alles wat fijn voelde van vroeger wil je weer hebben.
0: En nogmaals, ik praat daar niet makkelijk over. Want wij verliezen zoveel met elkaar. Hè. Boeren verliezen het respect voor hun vak en voor hun land. Wij verliezen ook een beetje het idee van het verleden. Dat Nederland eigenlijk een hele prettige, goede natie was. Die amper iets verkeerd deed in deze geschiedenis. Mm-hmm. Wij verliezen soms dat we nadenken over manieren van eten of manieren van reizen. En wij verliezen eigenlijk zoveel. En dat doet pijn in een samenleving. En ik sta daar middenin en ik doe er absoluut niet makkelijk over. Alleen de oplossing is niet denken dat we vroeger weer kunnen herstellen. Dat kan niet.
1: En dat het echt zoveel beter was.
0: Ja, precies. Ik denk wel eens terug aan mijn eigen vader. Die heeft geen diploma's gehad. Die is opgegroeid in de oorlog. En daarna moest hij in Indië vechten. En die heeft zijn hele leven lang op zijn tenen moeten lopen. Om mee te kunnen doen met die tijd van toen. Dat was helemaal geen makkelijke tijd. Op zijn brommertje om 7 uur naar Wageningen. En dan 's avonds om 6:30 dood moet thuiskomen. Ja, dat was echt niet allemaal mooi en goed hoor.
1: Wat we dus van migranten kunnen we hier dus heel veel van leren. Als we dus met de beeld en de taal dus kijken van dat zijn reizigers die al veel verlieservaringen hebben meegemaakt.
0: Ik hoopte zo dat ik duidelijk kon maken dat we van elkaar kunnen leren midden in die verlieservaring. Dus we staan allebei eigenlijk met breuken in de handen. Laten we daar nou samen met elkaar over hebben. En niet vervreemdend naar elkaar kijken, maar meer bijna contact zoeken.
1: En daarvoor trok je naar de Bijlmer.
0: Ja.
1: Wat trof je dus daar hierin?
0: Ik trof daar een migrantenpastor, Rev Osman. En die is ooit naar Nederland getrokken. Heeft als een verslaafde over de straat gelopen. Is tot geloof gekomen. En die heeft een veerkracht in zijn leven ontwikkeld dat hij als dominee later op de plekken durfde komen waar niemand meer durfde te komen. De garageboxen waar gehandeld werd en waar geweld was. Maar hij had moed ontwikkeld in zijn leven. En hij werd daar dominee in die garageboxen. En dus ik liep met hem mee. Ik dacht, wat een durf en kracht zit er in jou. En wat ben ik bangig. Wat ben ik bangig.
1: Ja.
0: En ik vroeg aan hem nog, wat vind jij nou van de Bijlmer? Hè? Toen zei hij, ja, for me, this is the city of God. Want hier gebeuren wonderen. Nou, toen dacht ik, geef mij iets van die moed. En dat ik niet alleen maar bang ben over wat wij verliezen als kerk en als samenleving, maar dat ik midden in deze tijd kan staan zoals hij staat.
1: In het nu en zien wat God wel, hoe God daarin is.
0: Ja, in de kracht van Gods geest niet heimwee hebben naar andere tijden, maar midden in het nu staan en kijken hoe ik hier mens van Jezus kan zijn.
1: En hoe kunnen we dat doen?
0: Wat heb ik van Rev daarover geleerd? Hoe kunnen we dat doen? Nou, misschien dat die heimwee en die angst om dingen te verliezen, dat die wel heel erg een obsessie met jezelf veroorzaken. En dat je daardoor ook dat de angst toeslaat. Terwijl wat ik bij hem zag, is dat hij daaraan voorbij was. En dat hij zei, ik weet niet of ik lang leef of dat ik kort leef, maar ik heb veel van God ontvangen en dat wil ik delen met de mensen waar ik mee leef. Dat is eigenlijk heel, je zou bijna zeggen, heel bazaal. En dat heb ik van hem geleerd, denk ik. Dat je, kijk, als je het wat zwaarder aanzet, dat wij, als wij geloven, dan geloven wij in Christus. En dan zijn wij niet, dan zijn wij een beetje, ook een beetje gestorven aan wat wij nog allemaal zouden moeten in dit leven. Mm-hmm. Dat kun je een beetje loslaten. En daarmee word je beschikbaarder voor anderen.
1: En kan je, dat klinkt heel bevrijdend eigenlijk.
0: Ja, dat is het.
1: Je hoeft niet meer iets krampachtig vast te houden. Of ook niet per se dus heel angstig te zijn, maar.
0: Ja, een beetje,
1: nu.
0: Een beetje bij de dag. Een beetje vanuit. This is the day that the Lord has made, zei hij. En het eerste wat hij zei toen ik er bij hem binnenkwam. Ze hebben daar zo'n klein mooi centrum in de Bijlmer. Zegt hij: heb je al gegeten? Wil je eten? Ja. Laten we eerst eten. Dat was de enige plek waar het zo gastvrij was.
2: Al dus Kees van Ekeris. We spraken hem in zijn hoedanigheid als theoloog der Nederlanden. Tegenwoordig is hij natuurlijk scriba bij de Protestantse Kerk in Nederland. Het volgende uur hoor je hem ook nog over waar hij geloof vond in de AI en in de muziek. Heel graag tot zo.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks, Bo.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
12: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
13: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne 2-persoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
18: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? kinderopvangkoala.nl.
1: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
5: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
23: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
25: Grootnieuws Radio.
26: Het christelijke radiostation.
25: Het ANP-nieuws van 11 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het Commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. Het weer dan van Weer Online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
25: Grootnieuws Radio Verkeer.
28: ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur.
29: Zometeen
25: meer Thijs en Jorieke.
29: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
30: Oh, wat betekent dat voor mij?
29: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
30: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
29: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
30: En moet ik verder nog ergens op letten?
29: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
31: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
33: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
32: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
32: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
34: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
35: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstra Bakkeveen.nl.
34: Welk sprekerstype ben jij? Doe
0: Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
7: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
12: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Don Moen, Your Love Never Fails.
1: Thijs en Jorieke.
0: Ja, leuk dat je erbij bent deze ochtend, waar we zitten in het gesprek met theoloog des Vaderlands, zo heette het toen nog, tegenwoordig theoloog der Nederlanden, Kees van Ekris. Hij pelgrimeerde door het land heen om overal te speuren naar wat hij de magie van het geloof is gaan noemen. Want het mythische van het geloof is overal te ontdekken, ook als je het hebt over thema's als migratie, AI en de muziek. En bij die AI waren we aangeland. Een technologische ontwikkeling waar veel over te doen is. En Jorieke wilde van Kees weten, wat maakte nou dat jij wilde gaan onderzoeken waar in de AI ook iets van het goddelijke te vinden was?
2: Nou, hetzelfde als bij migratie. Voortdurend gaat het over ChatGPT, artificial intelligence, wapentechnologie, medische technologie. Dat zit heel erg in de haarvaat van onze samenleving.
3: Dus je dacht, het kan niet anders dat ik daar mee moet.
2: Ja.
3: Hoe sta je van nature tegenover technologie?
2: Nou, ik kom nog uit een tijd waar geen mobiele telefoon was. Dus die op mijn middelbare schooltijd. En zelfs toen ik studeerde, was dat er niet. Dus ik ben er in die zin iets minder vatbaar voor. Omdat dat gewoon niet in mijn jeugd zit. Ik ben ook echt een man van muziek en van natuur en van lezen. Dus ik ben aan de ene kant. Maar dat is, kom er steeds meer achter. Dat is ook niet eerlijk. Want als ik naar de tandarts ga, dan wordt er van mijn kies een 3D-foto gemaakt. En binnen een half uur is er echt hele erge kiespijn, is weg. Ik heb in Indonesië gewoond. Ik heb mensen gekend die 4 maanden met een rotte kies hebben rondgelopen. Dus ik vind ook een beetje, wij Westerlingen, iedereen die ook kritisch is op technologie, die moeten eens heel goed nadenken welke zegeningen van technologie wij echt dagelijks allemaal hebben.
3: Ja, dus je zegt van, omdat je niet mee bent opgegroeid, denk je van, nou, ik heb niet zoveel met technologie, maar misschien ben je ook gewoon niet echt een gadgetman.
2: Precies, dan. Precies.
3: Maar als je even denkt van waar het allemaal voor wordt gebruikt,
2: exact.
3: Ben je blij dat jou binnen een half uur jouw kies.
2: Het zou flauw zijn als ik alleen maar kritisch ben, want ik heb er ook heel veel profijt van.
3: Maar dat betekent dat je van nature misschien dus meer kritisch bent.
2: Ja.
3: Omdat?
2: Omdat, en dat zit al een beetje in die vragen, het heeft het risico dat het je vervreemdt van een heleboel dingen. Dus van contact, of van zelf nadenken, of van creativiteit. Dat je zo in een technische wereldbeeld komt dat je iets kwijtraakt. Daar heb ik wel echt, en dat heb ik nog steeds, daar moet je heel erg op letten.
3: Moest je deze mening dan ook dus even achter je laten voordat je dus de dag inging om meer hierover te leren?
2: Ja, dit was extreem. Omdat ik ging bij iemand op bezoek. Die heeft een groot artificial intelligence bedrijf. En die heeft een applicatie ontwikkeld waarin je AI en big data kunt gebruiken in het analyseren van handgeschreven sollicitatiebrieven. Dus je hebt een sollicitatiebrief en je laat daar een analyse op los, zonder dat je die persoon nog ooit gezien hebt. En je krijgt een profiel van die persoon, van wie en wat de sterke punten zijn, de ontwikkelmogelijkheden en de zwakke punten, zonder een gesprek. Dus dat was vooraf. Dus ik dacht, nou, als je een voorbeeld wil hebben van hoe het uit de hand kan lopen,
3: dacht je, dat is dit.
2: Dan is dit.
3: Daar kwam je wel een beetje van, terug. Dan kan ik het wel leuk, komen zo op. Want voordat je die dag inging, vroeg jij ook om huiswerk. Hè? Je wilde je goed inlezen. Je vroeg om huiswerk, dus om je gesprek met die AI-expert voor te bereiden. En las over de 2 breinsystemen die ons bestuderen.
2: Ja.
3: Wat is dat en hoe werken die?
2: Nou, zij attendeerde mij op een Nobelprijswinnaar, Daniel Kahneman, een Joodse Amerikaanse denker. Is inmiddels overleden. Grote wetenschapper. En die heeft een boek geschreven, 2 boeken. In ieder geval 1. En een heleboel mensen die een beetje in bedrijfsleven en zitten. En management. Dat heet volgens mij Fast Thinking and Slow Thinking. En daar heeft hij de Nobelprijs mee gewonnen. En dat is een analyse van hoe ons brein werkt. En hoe wij mensen besluiten nemen. En fast thinking is intuïtief snel denken. Op impulsen en op hoe iets voelt. En slow thinking is argumenten bij elkaar halen, overwegen en de beste optie kiezen. En volgens mij is zijn stelling ongeveer, wij denken dat wij rationeel zijn en slow thinking en de beste argumenten voor iets hebben. Maar het blijkt dat wij heel vaak intuïtief met vooroordelen en met allerlei niet echt belangrijke argumenten toch voor iets kiezen. Dus ons brein is lui, zegt hij. Wij zijn niet rationeel, wij zijn lui. Want die fast thinking neemt eigenlijk niet de tijd om beter na te denken over wat beter zou zijn.
3: En dan zegt hij ook, we fool ourselves.
2: Ja, we houden onszelf voor de gek. Dus wij denken rationele, hij heeft dat ook ontwikkeld naar de economische overwegingen. Waarom kiezen mensen voor een bepaald product? Dus je zou dan zeggen, nou, daar denk je over na. Wat is de beste ingrediënten? Wat is het beste voor mij? Wat is het beste? Gewoon marketing. Wat voelt goed? Wat is de belofte van de marketing over wat dit product geeft? En wij zijn verleidbaar en lui.
3: Omdat we lui zijn, kiezen we voor de gemakkelijke weg, snelle weg. Ja. We hebben vooroordelen, het hangt er af hoe we ons voelen.
2: Ja.
3: En we denken dus, we doen het heel rationeel.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk doen we dus onbewust hoe we helemaal zijn gevormd en wat tot ons komt.
2: Ja.
3: Maken we eigenlijk allemaal beslissingen. Dus eigenlijk is het een beperking hoe wij denken.
2: Nou, het boeiende is dat daar komen die sollicitatieprocessen weer om de hoek kijken. Ik dacht altijd, een sollicitatiegesprek is redelijk eerlijk. Want je ziet iemand in de ogen, je kunt dus een gesprek voeren, je leert iemand een beetje kennen. En dan komt uiteindelijk misschien wel de beste kandidaat tevoorschijn. Terwijl de wetenschappers die die processen bestuderen zeggen, ja, dat is fast thinking. Dus er is een kandidaat die houdt ook van zeilen, of die is ook christen of juist niet. En toevallig degene die hem interviewt ook, en de cv past een beetje en je lijkt een beetje op ons team.
3: En de ene dag ben je misschien met het gesprek lekker opgestaan.
2: Precies.
3: De andere dacht je, oh, je had net een beetje ruzie achter de rug of gedoe. Dat neem je dus allemaal mee.
2: Er zijn onderzoeken die laten zien dat het tijdstip waarop je een sollicitatiegesprek hebt, dat wezenlijk invloed heeft op de keuze. Dus als het om 1:30 na de lunch is en iedereen kakt wat in, heb je echt een wezenlijk minder kans dan om 10:00 's morgens. Dus dat fast thinking, dat regeert. En dus zegt zij, als sollicitatieprocessen echt eerlijk willen zijn, heb je andere middelen nodig die met je meedenken. En dat is voor haar die AI-app. Dus dat vond ik heel boeiend. Zij zegt dat AI mag nooit het menselijke vervangen. Maar een mens heeft heel veel blinde vlekken. En die blinde vlekken kan ik je laten zien door deze applicatie.
3: En die blinde vlekken maken ook wel dat wij best wel een geïdealiseerd zelf- en mensbeeld hebben.
2: Ja, dat had ik dus ook. Ik dacht, in een sollicitatiegesprek van goede willen komt er ongeveer de kandidaat uit die het beste past. Maar op allerlei vlakken is dat zeer de vraag. Alleen al bijvoorbeeld bij het opstellen van het profiel van wie je denkt nodig te hebben. Soms is dat zo intuïtief gedacht. Terwijl als je goed gaat analyseren wat heeft onze afdeling precies nodig voor persoon, met wat voor talent. Ik had aan haar gevraagd, stel je voor dat jij de klus zou krijgen om een kabinet samen te stellen. We hadden toen net kabinet Schoof 1 met al die wonderlijke figuren.
3: Ja.
2: Ze zegt, ja, mijn handen jeuken natuurlijk. Want ik zie nu al dat er een team samengesteld wordt wat niet gaat werken. Dus technologie kan je misschien soms ook behoeden voor een jaar lang incompetente ministers.
3: Om die blinde vlekken dus te laten zien. Jij bracht dus in het gesprek ook de profetische blik in. Waar zit de overeenkomst met AI?
2: Ja, ik viel dus voor een deel echt bijna van mijn stoel. Want ik was de mensen waar ik tegen zei, ik ga haar interviewen over dit en dit thema. Nou, die waren allemaal met gefronste wenkbrauwen. En dat zal wel zo'n nerdachtig type zijn die denkt dat technologie alles over moet nemen. Het eerste wat ze zei is dat ze haar kinderen verbiedt om op social media te zitten. Dus ze was helemaal niet van de kaart van wat social media allemaal geeft. En het tweede, toen ze eenmaal begon te vertellen, bij haar zat zoveel wil tot rechtvaardigheid. Ze vindt het zo erg dat sommige mensen geen kans hebben tijdens sollicitatieprocedures, omdat ze niet uit de goede families komen of met de goede opleidingen zijn. En ze wil dat eerlijker maken. En haar manier om blinde vlekken te laten zien. Mijn promotiestudie ging over profetische speeches. Die doen eigenlijk hetzelfde. Die laten de blinde vlekken van een samenleving zien. Die wij niet willen zien. Dat doen profeten. Die zeggen, kijk, wij zeggen allemaal dat we zo en zo zijn. Maar hallo, dit en dit en dit dan. Dus toen in dat gesprek dacht ik, ja, wacht even. Eigenlijk ben jij ongeveer met hetzelfde bezig. Alleen op een iets andere manier.
3: Je laat allebei laten zeggen, zien, jongens, jullie houden jezelf voor de gek.
2: Ja. Zij zei bijvoorbeeld, als een bedrijf zegt, wij zijn duurzaam. Hè, dat staat op de website en op de slogans van het bedrijf. Zij heeft een applicatie ontwikkeld waarin ze dat hele bedrijf kan doorlichten. Hoe gaan jullie om met ziekte? Hoe gaan jullie om met competitie? Met winstcijfers? Heeft een app gemaakt waarin ze kan laten zien hoe duurzaam je bent. En soms blijkt dan dat je slogan zegt dat je heel duurzaam bent, maar de feiten zeggen iets heel anders. Nou, dat is bijna het profetische. ik laat je zien hoe het echt in elkaar zit.
3: Maar dat is ook, want dat schrijf je ook in het hoofdstuk, dat ze ook bedrijven kan natuurlijk helemaal kan doorlichten of op zoveel verschillende dingen, bijvoorbeeld ook op functies. En dat dan opeens blijkt dat de hoogpief vrij weinig inbrengt. Maar die mensen die op een hele andere rol hebben, dat zij het eigenlijk dragen. Dan voel je al, ja, die mensen willen toch helemaal niet dat dit gebeurt.
2: Nee, maar heerlijk toch, hè? Dat er een applicatie zou kunnen zijn die laat zien dat de conciërge op een middelbare school van wezenlijke invloed is op het welzijn van jonge mensen. En dat wat ook tot uiting zou moeten komen in de beloning en in de erkenning van de conciërge of de huismeester, het is mooi hoe je het me noemt. Ja, ik vind dat echt. Ik vond dat zo interessant om je. En dat is dus mijn jaar geweest. Hè? Ga praten met mensen. Hou je niet alleen maar bij je ideeën die je hebt, maar ga praten met kenners en je hoort nieuwe dingen.
3: Dan had je dan misschien daarvoor meer misschien een klein vooroordeel van technologie. Dat is enkel betovering. Het maakt je minder mens. En dat je dan nu meer ziet, oh, het kan ook bezieling geven.
2: Het complexe is dat ik dat nog steeds denk. Ik denk nog steeds dat technologie een van de grote moderne mythes is.
3: Dus, die betovert?
2: Ja, die betovert. Dus er is een onderzoek gedaan naar de technologische ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar. En iets van 80% heeft te maken met het overwinnen van het lijden of het uitstellen van de dood of de belofte dat we nu als wereldsamenleving, doordat we kennis delen met elkaar, nu werkelijk vrede. Dat zijn allemaal theologische beloftes die met technologie meekomen. Dat denk ik nog steeds dat zo is. Dus wij vechten tegen de dood met een heleboel medische technologie. Omdat we hopen dat we de dood kunnen overwinnen. Dat is theologie.
3: Mm-hmm.
2: En dat is betoverend. Want je zult als mens onder ogen moeten komen dat wij sterfelijk zijn. En elke theologie die je betovert en zegt, nou misschien niet, hè? Misschien niet. Dat is geen goede. Dat is afgoderij.
3: Ja, want wat doet dat uiteindelijk?
2: Ja, je ontkent dat je sterfelijk bent. En dat je zult moeten verantwoorden over je leven. Dus daarom is het ook. Kijk, ik vind het ook heel kwalijk, zeg maar. Het is ook soms echt. Het gaat in tegen wat wij geloven over wat mens zijn is en wat leven is. Dus betovering heeft voor mij ook iets met kwade machten te maken. Het trekt je weg bij de echte vragen en bij de echte antwoorden.
3: Want wat maakt je echt mens?
2: Nou, gek genoeg dat je aanvaardt dat je sterfelijk bent, dat je zondaar bent, dat je genade nodig hebt. En dat je de geest ontvangen hebt om in dit leven mens van Jezus te zijn. En als je denkt, ik moet mijn leven maximaliseren en misschien word ik wel 130 jaar oud en misschien hoef ik daar helemaal niet over na te denken, dan trekt dat je weg bij de echte vragen.
3: Misschien kan ik wel onsterfelijk worden,
2: ja,
3: bijna.
2: Ja.
3: Want dat is wat de betovering van technologie en wat het allemaal mogelijk kan maken.
2: Er is een heel beroemd citaat. Hij staat ook in het boek van Ray Kurzweil, de mytholoog van Google, geloof ik. Die vroegen ze ooit, geloof je dat God bestaat? Waarop hij antwoordde, nog niet. Met andere woorden, wij zijn goden aan het maken. Wij zijn zelf goden aan het worden. Dat is diep anti-goddelijk eigenlijk.
3: En waarin zit dan toch misschien een stukje bezieling in de technologie? Los van je kies?
2: Dat is een goeie. Er is iemand die heeft eens nagedacht over, stel je voor dat 2 eeuwen geleden mensen zouden kunnen kijken naar ons leven nu. En ze zien waar wij allemaal mee kunnen leven. Hoe mobiel wij zijn geworden en hoeveel informatie wij kunnen verwerken. En ook wel hoeveel mogelijkheden er tot contact is. En ik denk dat er ook wel een soort waarheid in zit. In hoeveel. Neem nou gehandicapte zorg. Of neem nou zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dat wij zo knap zijn geworden dat we antidepressiva kunnen ontwikkelen, waardoor het leven wat draaglijker wordt dan wanneer je hele leven lang gewoon in die donkerte moet zitten. Daar heb je exact het punt, hè? Terwijl ik het zeg, weet ik dat het ook bijna mythisch is om te denken dat wij de depressie kunnen overwinnen. Want dat kan heel vaak niet. Maar we kunnen het wel iets verzachten en iets meer inzicht krijgen. In Indonesië heb ik het veel meegemaakt dat mensen met een depressieve of een ander soort aandoening, dat die ook in een taboesfeer zaten. Omdat ze, nou heb je het weer, mythisch gezien werden als de vreemdeling. Dus de ontwikkeling van wetenschap en technologie heeft ook iets goeds in zich, denk ik. Dat het leven leefbaarder wordt. En ook weer niet, snap je? Volgens mij kom je daar niet uit. En zal het gaan om wijsheid.
3: En ook hierin kan je natuurlijk niet van de komen waar we het zojuist over hadden, dat je alleen maar nu gaat denken, dat jij mijmerend over vroeger, Ach, mijn middelbare schooltijd zonder mobiel. Wat was dat heerlijk. Want dan wil je ook weer terug naar vroeger, omdat je bang bent voor wat de technologie weer gaat doen.
2: Ja. Ik denk dat we een bepaalde nuchterheid ook moeten hebben. Ik weet nog heel goed toen mijn jongste tijdens coronatijd en iedereen zat in die gekke huizen alleen, dat hij een game speelde en met zijn vrienden diezelfde game speelde en ik hoorde ze met elkaar praten en lol hebben, dat ik dacht, jullie doen exact hetzelfde via een game wat ik vroeger op het pleintje deed bij de lantaarnpaal. Dat contact en die plezier en die vriendschap, die gebeurt ook door technologie heen. Een beetje nuchter ook.
3: Er wordt veel voor gevaren en denk ook terecht gewaarschuwd. Misschien is deze gedachte dan wel mooi, want jij wijst er dus dan op dat we vooral moeten letten op wie wij als mensen door de technologie kunnen worden. Dus we kunnen heel erg bezig zijn met de technologie, maar dit gebeurt nou eenmaal. We zitten hier middenin. Hoe kunnen wij opletten hoe wij als mens worden door die technologie?
2: Ik vind het ook een bepaalde troost dat wij als samenleving collectief eigenlijk zeggen, we moeten die social media en die technologische invloed op onze jonge mensen, die moeten we een beetje beheersen en daar moeten we een beetje in ingrijpen. Dat is eigenlijk best wel een breed gevoel in onze cultuur. Dus wij zijn ook met elkaar in staat om dat ook weer te disciplineren. Dat is goed. De grote macht zit meer bij die techbedrijven die steeds weer nieuwe dingen genereren. En daar zullen we met elkaar alert op moeten zijn.
3: Laat je niet betoveren.
2: Nee.
3: En door het idee van onsterfelijkheid of geen lijden.
2: Nee, dat blijft, vind ik, echt de grote bijdrage van de kerk en van ook het geloof. Wij hebben te dealen met het sterfelijke en met het moeilijke. En zie dat onder ogen en zoek de bronnen op die je daarin helpen. En niet die net doen alsof dat niet hoeft te bestaan.
3: We gaan straks nog zoeken naar het mythische in de muziek. Daarvoor ben je opgetrokken, onder andere met Peter Dijkstra van Cela. Waarom dat zo is, dat horen we zo.

0: We vonden het wel toepasselijk om ook het thema muziek erbij te pakken. Omdat wij natuurlijk als Gronings Radio heel veel muziek draaien. En daarvoor ben je op pad gegaan met Peter Dijkstra, de drummer van Celen, wat we zojuist ook hoorden. En alleen dat hoofdstuk begin je met een wereldberoemde DJ, Avicii. Die zichzelf van het leven heeft beroofd. Toen hij 28 jaar was. Wat hebben Avicii en Peter Dijkstra gemeen?
1: Ze hebben heel veel niet gemeen, maar ze hebben ook wel iets gemeen. En dat is het podium. Het zijn muzikanten op een podium. En wat doet het podium aan een mens die muziek maakt? En muziek, ik ben een beetje, natuurlijk, ik zie overal het mythische. Muziek komt ook van de muze. En de muze is een oud woord voor de inspiratie. Waar komt de inspiratie vandaan? Waarom heb je opeens inspiratie? En waarom niet? Nou, die mysterieuze vragen, die zijn niet logisch en ook niet ethisch, maar eigenlijk mythisch.
0: Mm.
1: Dus de muziek is bij uitstek een terrein waarin mensen nadenken over dat mysterieuze van de inspiratie. En wat dat aan je doet.
0: En waar dus die inspiratie vandaan komt.
1: Ja.
0: Heb je daar een antwoord op gekregen?
1: Nee, dat is
0: het mythische.
1: Ik wantrouw ook ieder antwoord die daar. Kijk, ik heb heel lang predikanten getraind. En predikanten leven ook niet alleen van studie en van inzicht, maar ook van de inval. Dus je bent een preek aan het voorbereiden en plotseling heb je een idee. En opeens ga je schrijven. En daar denken wij aan de ene kant over in termen van geest en heilige geest. Maar je kunt dat ook organiseren. Hoe de inspiratie, er is heel veel onderzoek naar gedaan, hoe die gebeurt. Maar ik was in dit geval vooral geïnteresseerd in het podium. Wat doet het podium, wat doet de roem aan je, wat de mythe van de ster.
0: En waarom begint dan inderdaad jouw hoofdstuk over muziek met het verhaal van Avicii?
1: Omdat je op alle terreinen zag ik dat terugkeren. Een muziek is iets prachtigs. Een mens met talent die gitaar kan spelen of kan zingen. Whitney Houston die in een gospelkoor zingt als meisje van 16. En iedereen denkt, oh, wat heb je een heerlijke stem en wat loof je God. Maar we zien ook steeds gebeuren dat het stardom, het ster zijn, de roem, het geld, de middelen, de druk van al die sterren eigenlijk, dat het iets kapot maakt. Juist het mooie van het spel. En daar staan wij meer middenin. Dat is echt onze tijd. Mensen cancelen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Omdat ze zo'n ster zijn. Omdat wij ze zo'n ster hebben gemaakt. Mm. Omdat wij idolen maken. Dat doen wij met z'n allen, voortdurend.
0: En waarom maken wij zo graag die idolen?
1: Calvijn zei, ons hart is een idolenfabriek. Dus wij maken voortdurend grote. Wij maken het schepselmatige maken wij goddelijk. Dus dat wat gewoon goed is, dat maken wij veel groter dan het is. Dus wij maken idolen, denk ik, omdat wij hechten aan machten die groter zijn dan wij. En dat willen we zien.
0: En waar we ons misschien een beetje aan kunnen laven of aan op kunnen trekken?
1: Spiegelen, projectie, ja, dat zit er allemaal in. En het podium is dus in die zin een hele riskante plek. Want je gaat daar staan, het spotlicht valt op jou. Je krijgt de adoratie en je krijgt de contracten. Wat doet dat aan je? Dat wilde ik weten.
0: En bij Avicii zie je dus wat dat gedaan heeft.
1: Sorry, ja, Avicii, je kunt op Netflix de documentaire zien. En echt, het is zo erg om naar te kijken. Je ziet een jonge gast, die gewoon een Zweedse jongen, die op zijn 13e een beetje. Het is electronic dance music. Dus die zit een beetje achter zijn computer te pielen en die krijgt een paar mooie deuntjes. En langzaam wordt het groter en groter. En hij gaat naar de festivals, krijgt de contracten. Hij gaat gebruiken, de druk wordt te groot. Je ziet hem mager worden. Goede jongen. Talentvolle jongen die uiteindelijk eindigt op een hotelkamer ergens in het Midden-Oosten en niet meer wil leven.
0: Dat is het wat die macht en krachten kunnen doen.
1: De macht, enorme macht in de muziekindustrie die jou onmenselijk maken, die jou uitputten. En dat, nogmaals, dat zien we voortdurend gebeuren in deze moderne tijd.
0: Dat het betovert.
1: Ja, en dat het mensen slachtoffer worden, offer. Zij zijn een. Ja,
0: ze zijn onze idolen.
1: Ja, exact.
0: En dan. En we offeren ze eigenlijk.
1: Zodra zij niet blijken de goden te zijn die wij willen dat ze zijn, fakkelen we ze af en kunnen zij niet meer leven. Het is een hele bittere dynamiek, vind ik.
0: Maar dat is wel, als ik dat ook in het boek zie, bij bijna alles van die mythes, op welke plek je het ook vindt, of de politiek, de sport, theater, muziek, migratie. Wij zoeken een soort van dus die idolen
1: ja.
0: Die ons kunnen Ja, eigenlijk toch zijn we altijd op zoek naar een soort messias, een soort verlosser.
1: Ja, die ons kunnen redden. Die ons even de magie geven van dat het leven goed is en mooi en toekomst heeft. Die ons even in vervoering brengt, ja. En dat zie je op het podium, bij uitstek.
0: Alleen dan valt het op een gegeven moment tegen, of mensen voelen dus die idolen, die bezwijken eigenlijk daaronder.
1: Ja, en er zit dus iets in die machinerie, daar zit iets heel duisters in. Daar ben ik van overtuigd. Daar kan geen mens bijna tegen bestand zijn.
0: Je beschrijft in het boek de parabel van het heilige lied, dat je kan worden toevertrouwd. Het ontbreekt ons aan de tijd om die hele parabel te vertellen. Lukt het om misschien de strekking ervan te zeggen?
1: Ik ben heel erg geïnteresseerd in verhalen die juist op dat mythische iets goeds willen uitwerken. Dus je kunt heel veel kwade dingen doen op dat mythische, maar je kunt ook mensen stimuleren tot het goede. Dat is een verhaal over een jongen die niet kan zingen en die dan een lied krijgt op een mysterieuze manier. En dat lied, dat werkt ook echt, maar hij krijgt één voorwaarde. Je mag het nooit voor jezelf gebruiken, alleen voor grote momenten. En die jongen gaat dat lied denken dat het ligt aan zijn talent en aan zijn kracht en aan zijn goedheid en grootheid. En dan wordt het lied hem weer afgepakt. En dat vind ik een prachtig verhaal over hoogmoed. Dat als jij talent hebt gekregen, dat je denkt, dat komt door mij. Want ik kan dat goed en ik ben ook bijzonder en ik ben dit en ik ben dat. En voor je het weet gaat het over jou en niet over dat heilige lied wat je hebt.
0: En wat gebeurt er dus als het dan wordt afgepakt?
1: Dan zakt hij in elkaar en dan komt hij tot inkeer. Hopelijk, het verhaal eindigt daar. Maar je zou tot inkeer kunnen komen en zeggen, inderdaad, de voorwaarden waren dat ik het lied ten dienste van anderen zong, maar ik heb het toegeëigend als iets van mezelf. Ik moet nadenken over mijn hoogmoed.
0: En is dat iets een vraag wat we ons allemaal kunnen stellen ergens op een bepaald gebied?

0: Nou, kijk, als het geloof en de kerk, als dat in de handen komt van marketingmechanismes, dat wij als gemeente zo bijzonder zijn, of dat onze dominee zo'n hele begaafde spreker is, of omdat wij zo'n fijne gemeente zijn, dan gaat het steeds meer over ons en onze kwaliteit en niet zozeer om het heilige lied van Christus en van het evangelie. Dus die spanning, denk ik, voel je wel in onze tijd. Dat het kan verschuiven naar de kwaliteit van ons of van de worship band of van noem maar op. Dan gaat er iets fout.
1: En dan kan er dus ook echt vaak wel iets goeds fout gaan.
0: Ja.
1: Waardoor het stuk kan gaan juist.
0: Dan wordt de kansel in mijn taal het podium. En dan wordt het podium een plek om te shinen voor degene die zingt of die spreekt. En dan gaat het om mij. Dan is het eigenlijk een hele wereldse plek geworden.
1: En dan spelen ook weer die krachtendynamiek gaat dan ook dus spelen. Wat jij net noemde, wat best wel duister kan zijn.
0: Precies. Dan is de projectie op de voorganger was heel groot. Want die moet ons redden en die moet ons dicht bij God brengen. En dat is natuurlijk ook gewoon maar een mens. En die maakt ook een keer een fout. En dan duwen we iemand van het podium af. En zijn we allemaal teleurgesteld. En valt de gemeenschap uit elkaar.
1: Ja, maar je hebt ons niet verlost.
0: Nee.
1: En waarom is juist op dat podium, wat je net zei, dat daar juist dat duister ook is?
0: Het is voor ieder mens een riskante plek, denk ik. Dus wat het aan ons doet, dat wij zo opgehemeld worden. Ja, als je er eenmaal op let, dan is alle taal eigenlijk
1: leuk,
0: zo.
1: Ja, ik heb het door, ja.
0: Dat wij zoveel aandacht krijgen. Ja, dan die idolenfabriek in ons, die gaat dat geloven. En die gaat daarna leven en die gaat zich daarna gedragen. Dus de nederigheid van een gemeenschap en van een voorganger, maar ook van iemand die zingt of speelt, die is cruciaal in de christelijke kerk, denk ik.
2: Je luisterde naar Kees van Ekris, hij is scriba van de PKN. En we spraken hem vorig jaar in zijn hoedanigheid van Theoloog der Nederlanden. Het hele gesprek met Kees is terug te vinden op ons podcastkanaal. Zoek dan even naar Thijs en Jorieke. Kees van Ekris, speuren naar het geloof.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Ik dank u voor het leven. Je hoorde de Psalm Project, Daan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is weer tijd voor, ja, je weet wat eraan komt.
2: Dilemma voor Daan.
0: Het kan natuurlijk alleen maar te maken hebben met dat Pinksterweekend waar we allemaal zo lekker naartoe leven. Ja. Ik dacht het volgende. Het is altijd een beetje een dilemmaatje. Ga je zelf op je campingtoestelletje een lekkere maaltijd koken of sluit je aan bij 3 kwartier wachten voor een of andere snelle tent? Waar ga jij voor?
1: Ik sta niet met mijn tentje, maar...
0: Nee, maar stel.
1: Oh, 3 kwartier, dat is wel erg lang.
0: Dat zijn de wachttijden.
1: Mijn vrouw kookt heerlijk, zelfs op een campingpitje. Ik blijf bij de tent.
0: Gewoon bij de tent?
1: Ja.
0: En het wordt warm, hè? Dus dan sta je lang te bakken in...
1: Nee, zeg. Ja, het wordt mooi weer, hè? Dus,
0: zonnebrandjes.
1: We gaan nu niet klagen, hè?
0: Zometeen de lunchroom. Nee, we klagen niet. Nee, dat zou echt Nederlands zijn.
1: Toch?
0: Nee, dat doen we niet. Nee. Dit is Matt Redman, Life and Breath.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: jouwdrukker.nl.
1: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markerszoer. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten zijn uitlatingen aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
14: We kunnen er in ons leven nog wel eens een, potje van maken. Of zelfs een puinhoop. God wil ons vergeven, hoe vaak en hoeveel dan ook. Daarover gaat straks dit lied. 'Cause you know

0: bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
15: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
16: De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Casting Crowns. Goedemiddag. Ja, ik zei het gisteren al even. Het is een beetje een rare week. In de zin van voor velen geen normale volledige werkweek. In verband met het Pinksterweekend dat eraan komt. Er worden heel wat tenten van zolders gehaald. Caravans uit stallingen gehaald. Koffers erbij gehaald. Nou, hè, lekker weekendje weg met z'n allen. Maar wat misschien nu wel even lekker is, om nu gewoon even niks te doen. Hè? In al jouw drukte, gewoon even een stoeltje pakken hier in onze lunchroom. Kopje koffie, tosti, kommetje soep, salade. Nou, gewoon even niks. Even genieten. Welkom in de lunchroom die ook vandaag weer tot 2 uur geopend is. Yeah.

0: Zo'n 30 jaar geleden kwam het lied Testify to Love uit. En een jaar geleden dacht Marielle Madern van dat lied, sterk lied, wil ik iets anders maken met dit mooie resultaat. Voor nu en voor altijd. Ja, en hij was ook te horen. Ralf van Manen.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Romeinen 15, vers 13, waar staat: mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en met vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. De dagtekst van vandaag, Romeinen 15, vers 13.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de

0: Hoop en troost bieden, mensen redden en genezen. Daarover werd gezongen in dit lied van We the Kingdom. En nee, het ging natuurlijk niet over ons, maar Jesus does. Het is 2:30. Half één. Half één. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bui en Radar. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en valt op steeds meer plaatsen wat regen. Meestal weinig. Zuidenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. Het wordt 16 graden in Zeeland tot 19 in Groningen. Morgen dan start de dag bewolkt. Enkele buien, later breekt de zon door. En ook dan zo'n 16 tot 19 graden.
1: De lunchkaart.
0: Dat is allemaal aangenaam, hè? Ja, rond die 20. Heerlijk. Even kijken, hier heb ik de kaart voor vandaag. Klopt dit, jongens? 19 mei?
2: Ja.
0: Wat zeg je?
2: Ja.
0: Oh, 19 mei. Ja, muzikale lunchkaart ligt hier voor me. Elke dag een keuzemenu. De keuze is aan jou. Het is heel simpel. Welke gaan we straks uitserveren? A of B? Dus gewoon even opletten. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Hope's Gonna Find You. Hartvol lof. En deze.

0: Zeg het maar, lunchroom, vrienden en vriendinnen.
1: Daan Hartgers.
0: Wat gaat het worden zo dadelijk helemaal? Is dat A of is dat B? Zet er even bij waarom. Dat is wel zo leuk. Dus welk menu wil je straks helemaal horen? En waarom? A of B?
2: De lunchroom.

0: wat eerder in dit uur over een lied van ruim 30 jaar geleden. Nou, dit lied, Revine's Fire, is er ook zo eentje. Om precies te zijn, vierde dit lied 2 jaar geleden zijn of haar 35ste verjaardag. Ter ere van dat feestje werd dit lied toen opnieuw opgenomen. En wel door de man die aan de wieg stond van dit lied ooit. Het was zijn kindje, Brian Dirksen. In dit geval samen met Mission House.
1: De lunchkaart.
0: Zo, we gaan al niet naar huis. Nog langer niet. Nog langer niet. Dank voor de bestellingen, want ik moet even nog een minuutje uitserveren. Jullie kozen massaal, kan ik wel zeggen. Ja, een paar A-stemmers, maar het was massaal B. Mirjam die zegt, ja, ik hoop gewoon dat menu A nog eens een andere keer voorbij komt. Willy stemde erop en ook Carla. En Tom en Jerry. Jerry is groot fan van Lauren Daigle. Jannie stemde erop. Arend, Astrid, Belinda zegt... het is heerlijk meezingen met die drie liederen. Gerrit zegt, nu is even geen Eline. Eline zat in menu A. En Lisbeth zegt, ja, Amy Grant gaf voor mij de doorslag. Nou, dit zijn ze. Let It Be a Hallelujah, Kom Verras Ons... en Somewhere Down the Road. Dit is Amy Grant.
2: De lunchkaart.

0: niet zo heel gek, hè, dat hier de meeste stemmen voor binnenkwamen. Man, man, man. Wat mooi. Menu B met daarin Somewhere Down the Road, Kom Verras Ons en Let It Be, Hallelujah. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
11: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
13: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
14: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
15: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Pak je Grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperen-in-worken.nl.
20: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
26: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
25: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
27: Groot
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
3: Na een zwaar en toch ook mooi snoeiproces schreef Christian Verwoerd een paar jaar geleden dit lied. En dat hoor je hier over een paar minuten.

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
8: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je. Met plannen en plaatsen, zonder gedoe. Keukendesign.nl.
7: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
10: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. De Lunchroom.
12: Met Daan Hartgers.
11: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Christian Verwoerd. Het is vandaag 19 mei. Misschien ben je vanmorgen al even bij hem of haar langs geweest. Misschien voor de zekerheid, hè, voor iets kleins. Of misschien maak je wel ernstig zorgen, dat kan natuurlijk ook. Heb je iets van, nou, eerst maar eens even aanzien, hè, een beetje zelf googlen. Of maak je snel en makkelijk een afspraak. Nou, ik heb het over een bezoek aan de huisarts. Die willen we vandaag, die huisarts, even in het zonnetje zetten op deze dag van de huisarts. Nou, we willen natuurlijk het liefst niet naar hem of haar toe, maar ja, soms dan moeten we wel, nietwaar? Jouw huisarts, is dat een goeie? En waar zit hem dat dan in? Wat heeft hij of zij ooit voor jou gedaan of betekend, waardoor je zegt, nou, ik zou geen andere willen? Laat het ons weten. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio-app. Dus jouw huisarts, is dat een goeie? En waar zit hem dat in? Wat heeft hij ooit voor jou betekend of gedaan? We horen het graag via onze Groot Nieuws Radio-app.

0: Hier in onze lunchroom hebben we altijd de zeer aangename zender Groot Nieuws Radio aanstaan. Met zeer gevarieerde muziek van goud van oud, zou ik maar zeggen, tot heerlijk nieuw materiaal. Zoals dit, Jesus All Along, van de Amerikaanse Franny Cash. Dat is geen familie van Johnny, nee, maar wel familie van haar vader. Dat is Ed, en dat is een goede muzikant.
1: Opwekking Top 100.
0: Afgelopen vrijdag sloten de Opwekking Top 100 stembussen. En er zijn dit jaar zoveel stemmen uitgebracht dat we dit jaar ook fors gaan uitpakken. Zo gaan we vanaf overmorgen geen 100 opwekkingsliederen achter elkaar draaien, maar 200. Je kunt ook doorslaan. Jacco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij mocht op maximaal 20 liederen stemmen. Ja, iedereen trouwens. En je dacht, dat laat ik me niet nog een keertje aanbieden, zeg maar.
2: Nee, ik heb er wel iets werk van gemaakt deze keer.
0: Ja. Dit is wel een klusje, Jacco.
2: Ja, ik vond het wel heel goed doen, ja.
0: Wanneer was een lied wat jou betreft oké om erop te stemmen?
2: Ja, ik heb het gewoon een paar keer over alle nummers een beetje langs gegaan. En eigenlijk had ik zoiets van, als ze niet bekend voorkomt, dan
0: hoef
2: je ook niet te stemmen. Nee, dus dan kom je vanzelf op de meest bekende eigenlijk, laat maar zeggen.
0: Ja. Ik heb eens even gekeken, dat lijstje ligt hier voor me. Een paar wat oudere opwekkingsliederen, zal ik maar zeggen. Maar vooral wat recenter materiaal. Mag ik er eentje uitpakken voor jou draaien?
2: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Dat is het lied God Maakt Vrij. Wat heb je met dat lied, Jacco?
2: Ja, ik vind het gewoon, zeker van de oude ritten, wel echt een hele mooie. Het is toch, min of meer een gebed. Ik weet niet, ik vind het altijd echt super mooi om te horen. En als ik het hoor, wil ik eigenlijk graag meezingen.
0: Oh, gaan we dat live doen, Jacco, of denk je nou?
2: Nee, ik denk dat het beter is dan niet.
0: Het begint heel mooi met dat gitaartje, zo'n beetje U2-gitaartje. Geniet ervan, Jacco.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.
0: Doei. In the night.

0: Speciaal voor Jacco, hij stemde op dit lied. En die opwekking top, nou ja, niet alleen maar 100, maar het zijn er nog eens 200 geworden. Al die liederen zijn te horen vanaf donderdag en dus ook vrijdag hier op Groot Nieuws Radio. Het is 1:30, bijna, op een minuutje na. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag raakt het overal wat bewolkt. Er valt er op steeds meer plaatsen regen, maar het is weinig. Zuidenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. 16 graden in Zeeland, 19 in Groningen. Morgen dan start de dag bewolkt met enkele buien. Maar later breekt de zon overal door. Temperatuur die legt ook morgen tussen de 16 en 19 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is vandaag de dag van de huisarts. Jouw huisarts, is dat een goeie? En waar zit hem dat in? Wat heeft hij voor jou gedaan of betekent? Laat het ons weten via onze app.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Je hoorde in onze lunchroom Cela, daarvoor Jordan St. Cyr.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is vandaag 19 mei. Ja, en ik zei al, misschien heb je vanmorgen al wel een bezoekje aan hem of haar gebracht. Maar misschien ook wel niet. Google je eens eerst even een beetje naar, wat mankeer ik? Moet ik naar de huisarts? Ja, een bezoekje aan de huisarts. We willen het liever niet, maar soms moeten we wel. Ik vroeg aan jou, is jouw huisarts een goeie? En waar zit hem dat dan in? Wat heeft hij of jou ooit... Hij of haar ooit voor jou betekent, ooit voor jou gedaan. Nou, laat het ons weten. Nou, dat heb ik geweten. Daar gaan we. Jan-Peter die zegt, we hebben een fijne huisarts. Ik heb een gedraaide darm en ik wacht nu op een operatie. Hij stuurde me door en hij vroeg of hij ook voor mij mocht bidden. Fijn dat ik mijn geloof ook met mijn huisarts mag delen, aldus Jan-Peter. Marianne die zegt, ik heb gisteren ben ik even bij mijn huisarts geweest. Ze is erg goed, heeft een goed inlevingsvermogen, is altijd vriendelijk, stelt altijd de juiste behandeling voor. En ik vertrouw haar gewoon. Marianne, dankjewel. Volkje die zegt, ik zet graag Walter de Vries in het zonnetje. Hij is heel veel jaren huisarts geweest in De Bilt. En met heel veel liefde voor mensen in zijn praktijk. Hij wilde graag zijn werk als kind van God delen van Gods goedheid. En ik was verbonden aan zijn praktijk als assistente. Aldus Volkje. Timo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een goede huisarts?
2: Ik heb een goede huisarts, ja.
0: En waar zit hem dat in, Timo?
2: Nou, ik heb ooit een psychose gehad. Mm-hmm. En toen heeft hij me geholpen met het herstel, zeg maar, daarvan.
0: Ja, daar zit een wereld achter, Timo.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Kun je nog herinneren wat er op dat moment gebeurde? Is dat lang geleden?
2: Iets van 3 jaar nu ongeveer, ja, bijna.
0: Dat is nog niet zo lang geleden dus.
2: Nee, klopt.
0: Want ging het slecht met jou? Of?
2: Ja, het ging heel slecht met mij, ja. Klopt.
0: Maar ik bedoel daarvoor al?
2: Daarvoor ging het ook niet allemaal heel goed. Want ik had eigenlijk gewoon te veel aan mijn hoofd.
0: Ja.
2: En ja, dan kreeg ik dat.
0: Ja. En was er in dat voortraject, zal ik maar zeggen, al een moment dat je dacht, ik ga eens even naar de huisarts?
2: Nee, dat was het toen niet.
0: Nee. Waar zat dat in voor jou?
2: Omdat het, ik dacht dat het allemaal wel goed ging.
0: Ja. Nou goed, toen heb je een afspraak met hem gemaakt. Of met haar, met hem.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Hoe ging dat?
2: Ja, dat ging wel goed. Dus ik kreeg ook wel de hulp die ik nodig had. En medicatie en zo daarvoor.
0: Ja.
2: En.
0: Ja. En het was niet met één gesprek klaar, Timo?
2: Dat werd het was niet met één gesprek klaar, nee. Dat klopt.
0: Nee. Hoe ging dat verder?
2: Verder ging toen naar een GGZ-instelling. Mm-hmm. En daar daarna. En toen... Toen ongeveer 2-3 maanden, toen was ik wel hersteld van de psychose zelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar had ik er nog wel het nadeel van, zeg maar. Ja. Dus dat, ja.
0: Is er iets waarvan je achteraf zegt, en misschien ook wel tegen mensen nu die luisteren, waarvan je zegt, nou, dat wil ik mensen meegeven als het gaat om een huisarts?
2: Je kunt toch gewoon alles mee bespreken wat je tegenaan loopt.
0: Ja.
2: Wel goed zijn.
0: Ja. En je zegt eigenlijk, doe het gewoon.
2: Ja, doe het gewoon, ja.
0: Ja, al is die drempel nog zo hoog en al schaam je misschien, denk je, het gaat wel goed. Of...
2: Ja.
0: Gewoon doen, zeg je, Timo. Ja.
2: Zeker.
0: Hoe gaat het nu met je? Mag ik dat vragen?
2: Ja, nu gaat het wel goed. Ik ben inmiddels weer volledig hersteld.
0: Tjoh,
2: sinds ongeveer 1,5 jaar.
0: Ja.
2: Aan het werk en zo.
0: Mooi, man.
2: Dat,
0: Mag ik je feliciteren, Timo?
2: Ja?
0: Ja, want je moet er zelf ook hard voor werken, toch?
2: Zoals absoluut, ja. Absoluut, ja.
0: Gewaardeerd, jongen. Dank voor je eerlijkheid.
2: Geen probleem.
0: Doei.
2: Doei.
3: Het Christelijke Radiostation.

0: 35 jaar geleden gaven ze voor het eerst hier in Nederland concerten. Daar genoten wij volop van. En die koorleden zelf ook. Zo werden ze in Nederland, na verloop van jaren, werd dit Nederland eigenlijk hun tweede thuisland. En ze komen hier nog steeds. Ook in het najaar weer. 23, 24 oktober. Ik heb het over het Oslo Gospel Choir. Aansluitend Cody Carnes. En weer aansluitend Hans. Het is 10 voor 2, man.
1: Gezellig.
0: Gaat snel, hè?
1: Lekker, hè?
0: Ja.
1: Backstage zit eraan te komen.
0: Zeker.
1: En we gaan even contact leggen met de Rokers Maasland. Oh. Want de Bowery komt binnenkort met een live album. Ja. En daarvan is het eerste lied nu als single vrijgegeven. Dus we willen even weten wat de plannen zijn.
0: Die heb je toch wel bij, Hans, die single, neem ik aan.
1: Die single, die gaan we natuurlijk horen.
0: Natuurlijk.
1: Die zat al afgelopen vrijdag in Voorstel Vrijdag.
0: Zeker, maar ook vandaag weer mij.
1: Vandaag, tuurlijk, joh. Ja. Ik sleep alles
0: heel
1: met
0: goed.
1: Me mee.
0: Heel goed. Rokers, altijd mooi. Veel plezier, Hans. Goedemiddag. Verder.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Gek op lage prijzen?

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De kook zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch-winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
3: Over een aantal weken verschijnt het live-album van The Bowery. Ik ga er rond 2:30 over in gesprek met Rokus Maasland. Natuurlijk de zanger van de band. We gaan eerst luisteren naar muziek van Ellie Rickert. Met een wens. Geef ons vrede.
4: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen
10: van Albert Heijn.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer. Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
19: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
10: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
24: Backstage.
25: Met Hans van Vuren.
24: Het christelijke radiostation.

0: als Vrede, Dona Nobis Pacem. Worden Ellie en Rickert.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En ik heb zo de indruk dat we een hele mooie uitzending gaan beleven. Want ik zie heel veel leuke liederen. Ik noem de namen van Steven Curtis Chapman. Ik noem Eline, Jolien Damsma en ook Toby Mac. Dan hebben we natuurlijk een gesprek met The Bowery. En dan vervolgens verderop in het uur nog muziek van Andrew Rip. Kortom, het wordt een feestje. Dit is Toby Mac, Heaven on My Mind.

0: Heaven on My Mind, dat was Toby Mac.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, we hebben dit lied al een aantal keer gedraaid, maar ik voel geen enkele gêne om hem gewoon weer eens een keer bij te pakken. Want wat is hij mooi, de nieuwe single van Jolien Damsma. Een lied over gemis. Het heet Mist. En ja, Jolien heeft een drukke maand. En dat, daar houden ze van, muzikanten. Die gewoon, willen gewoon lekker op een podium staan. En afgelopen weekend was ze op het Strandheem Festival. En komend weekend is zaterdag te gast op het Amazing Grace Festival in Onstwedde. En zondag zal ze een aantal keer acte de présence geven tijdens de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Ja, en vandaag zit ze hier in de uitzending, want hier is het lied Mist.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Another in the Fire worden Hillsong United.
1: Backstage Classic.
0: En voor deze Backstage Classic gaan we naar het jaar 2003. Toen verscheen het liefdesalbum All About Love van Stephen Curtis Chapman. En als je hem een beetje volgt op de socials, of je hoort hem in interviews, of je hebt hem gevolgd de afgelopen decennia, dan weet je dat hij enorm enthousiast is over Mary Beth, zijn echtgenoot. En ik heb de indruk dat zij ook een absolute grote rol heeft gespeeld in veel van de liedjes die op deze plaat zijn gekomen. En daarin geeft hij woorden en hoe hij ook het huwelijk ziet. En natuurlijk zitten er ook liedjes tussen dat hij denkt, oh, ik snap deze vrouw echt niet meer. God geef me de inzicht over hoe ik haar echt goed kan begrijpen. Maar er zit ook echt een wilsbesluit in. En dat is bijvoorbeeld in het lied dat we nu gaan horen, We Will Dance. Het is een voornemen. Ja, we blijven dansen. Ja, we blijven elkaar in de ogen kijken. Ja, we blijven elkaars hand vol vasthouden. Ook als het regent. Ook als de zon schijnt in die stromende regen. We zullen blijven dansen, terwijl een zacht briesje zich ontwikkelt tot een enorme storm. Ook al stormt het in het leven, wij houden elkaar vast. En we will dance.
1: Backstage Classic.

0: Door en door goed. Ja, je weet nooit helemaal zeker welke versie het nou is. Is die van Eline of is die van de Opwekking Band? Maar op het moment dat er dan iemand begint te zingen, dan weet je, dit was Eline zelf.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, afgelopen vrijdag hebben we het er al over gehad. In Voorstel Vrijdag, nieuwe aandacht voor de nieuwe single van The Bowery. Die heet Call Me Thomas en is een voorbode op een live album dat gaat verschijnen. En dat gaat begin juli gebeuren en dat album heet A Night to Remember. Iemand die er veel van weet is Rokus Maasland, de zanger van The Bowery. Zanger-gitarist van The Bowery. Rokus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, jij weet er alles van, denk ik, van die platen.
2: Best wel veel, ja.
0: Je kunt hem
2: ja.
0: best wel dromen ook, behoorlijk, denk ik.
2: Inmiddels wel, ja.
0: Hey, voordat we naar 4 juli gaan kijken, want 4 juli is een belangrijke dag in het verhaal, laten we even voor de chronologie even terug naar afgelopen weekend. Want jullie speelden op het Strandheem Festival. Hoe was het?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat was heel tof. Ik vind Strandheem sowieso een hele leuk festival. Heel gemoedelijk, ja.
0: En wat heb je gespeeld?
2: We hadden een soort samenwerking met de Vierde Musketier. Dus er was een seminar met praatjes van Team en Westerduin. En wij hebben, dat was alleen voor mannen. En wij hebben geprobeerd om die mannenharten te raken met muziek.
0: Oké. Okay. Ja, en betekent dat je andere liedjes zou kiezen als dat het een vrouwenbijeenkomst was geweest?
2: Nou, dat niet per se. Al is het wel bijzonder. We hebben bijvoorbeeld één liedje gespeeld waarbij de mannen het refrein meezingen. Mm-hmm. En dat krijgt dan toch wel een beetje Urkenmannenkoor vibes.
0: Oh,
2: dat is wel heel leuk.
0: Gewoon lekker massaal meedoen.
2: Ja, lekker brullen.
0: Ja. Hey, nou zag ik dat jullie ook komend weekend weer het festival opzoeken. Jullie gaan naar Opwekking.
2: Ja, dat klopt.
0: Wanneer gaat het gebeuren?
2: Vrijdagavond doen we weer zo'nzelfde seminar. Dat is dan weer voor mannen om 8:45 in de seminartent. Maar vrijdagnacht, dat is iets nieuws van Opwekking. Om 12:00, als alles verder klaar is, zeg maar, dan is er een kampvuurconcert. En dat is op het Zing-in-terrein. En daar gaan we ook spelen. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. En dan hebben we zondagmiddag nog, volgens mij 12:00 of 1:00 in de Compassion Tent.
0: Oh, kijk.
2: Dus je kan ons niet mislopen.
0: Nee, dat is, tenzij je alleen de zaterdag gaat. Maar voor de rest moet het gaan lukken.
2: Ja, dat moet je dus niet doen.
0: Nee, niet op zaterdag gaan. Of niet alleen op zaterdag gaan. Yo, ik laat dat verder los. Mensen moeten vooral doen wat ze zelf willen. Maar je hebt meerdere mogelijkheden om de Bowery te zien. Dus zorg dat je dat meepakt. En anders kom je uit bij 4 juli. Want dan gaan jullie het allerlaatste All You Rary concert spelen. Zag ik in het tourschema op de website. En dat klinkt heel dramatisch, maar het is eigenlijk ook een hele mooie feestelijke agendapunt.
2: Ja, want eigenlijk is die tour al lang afgerond, zeg maar. Die hebben we vorig jaar al afgerond. En je merkt gewoon, ik kreeg heel veel vragen van, joh, komt dat nog terug, dat programma? En toen dachten we zelf, ook omdat die liveplaat eraan komt, van waarom pakken we dat niet gewoon heel groot aan en zeggen we van, nou, dan doen we niet alleen een liveplaat release, maar dan doen we op diezelfde dag gewoon nog één keer dat programma. Omdat we, ja, wij vonden het zelf ook ontzettend gaaf. Het is denken, nou ja, als ik voor mezelf spreek, is het echt het mooiste wat ik gemaakt heb, waar ik super blij mee ben, trots op ben, dankbaar voor ben. Ik dacht, dus het is een afscheid, maar het voelt heel feestelijk om het nog één keer te kunnen doen.
0: Ja. Betekent dat je dat allemaal nog in de vingers hebt? Of heb je hier toch wel even weer een paar repetities voor nodig om even de puntjes weer op de i te krijgen?
2: Dat denk ik wel. Maar het leuke is wel dat ik ben natuurlijk de afgelopen maanden heel druk geweest met het live album. Mm-hmm. Dus ik heb alle liedjes tot in hun treuren voorbij horen komen.
0: Ja.
2: Dus ze zitten nog wel redelijk in het systeem.
0: Ja. Nou heb je afgelopen vrijdag een nieuwe single gepresenteerd. Een duet met Tina Boonstra, die ook al eens een keer op jullie kerstalbum te horen was. Die hoort ook bij die plaat, begrijp ik?
2: Ja, klopt. Klopt. Dat is het lied Call Me Thomas. En dat is de eerste single van de plaat.
0: Ja, ja, maar hebben jullie die tijdens de tour destijds ook gedaan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Oké, want die staat niet op het schijfje zelf. Of in ieder geval niet op het album, toch? Ja, wel niet op het oorspronkelijke All You Rary album, of wel?
2: Nee, Nee, niet op de EP inderdaad. En in de tijd dat die EP uitkwam, werd ik door Tina gebeld. En toen vertelde zij van, hey, ik heb een lied uitgebracht, dat heet Call Me Thomas. En ik zou daar ook graag een keer een duet van maken. En toen hebben we dat duet voor een EP van Tina hebben we dat een keer opgenomen. En toen was ik het programma aan het schrijven voor de All You Wear Tour. En toen dacht ik, ja, een lied wat over de ongelovige Thomas gaat, dat paste zo naadloos, zo mooi in die tour.
0: Ja.
2: Dus toen hebben we hem toegevoegd.
0: Ja. Ja, want even voor mensen die het niet meer helemaal helder hebben, de All You Wear album, of de EP zoals je hem noemt, dat is een verzameling liederen over personages die van alles meemaken in hun leven. En daar past Thomas prima bij.
2: Ja.
0: Want het is een lekker gemêleerde gezelschap en mensen.
2: Ja, en het is ook, het gaat onder andere op die EP is er een liedje wat echt over geloofstwijfel gaat. Dus dat was ook een onderwerp op de avond.
0: Mm-hmm.
2: En Call Me Thomas gaat juist over, waarin in het liedje schrijft Tina eigenlijk erover van, hey, ik voel me heel vaak de ongelovige Thomas. En ik zou zo graag wat meer de Maria zijn die de voeten van Jezus wast.
0: Ja.
2: Dus dat is het verhaal. Ja.
0: Dat is het verhaal. Hey, even terug naar het album. Dat wordt die avond ook gepresenteerd, begrijp ik. Is het een verslag van de tour zoals die was? Of zitten daar nog meer liedjes in die je alleen gehoord hebt als je erbij was? Laat ik het zo zeggen.
2: En er zitten inderdaad nog een aantal liedjes in die je alleen hebt gehoord als je erbij was.
0: Hmm.
2: Waaronder, ik heb bijvoorbeeld een liedje vertaald van Mensenkinderen. En er zitten nog een aantal liedjes bij die ik echt speciaal voor die tour heb geschreven.
0: Oké. En die komen dan ook op dit nieuwe live album?
2: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Dus dat is wel goed om te weten. Want je hebt natuurlijk enorme, de Bowery fans, die gaan gewoon zo'n album beluisteren. Maar er is ook een groep mensen die zegt, hey, er moet wel wat nieuws op staan. Maar dat is dus echt het geval.
2: Nou, die worden ook goed verzorgd. Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hey, lijkt me mooi als wij daar tegen die tijd nog eens even wat uitgebreider over in gesprek gaan. Maar voor dit moment gaan we gewoon lekker luisteren naar dit lied van Tina en de Bowery, Call Me Thomas. En jij hebt veel plezier komend weekend op de Pinksterconferentie.
2: Dankjewel.
0: En ik kan je niet mislopen, begrijp ik. Dus tot dan.
2: We gaan elkaar zien. Leuk.
0: Call Me Thomas.

0: Living Hope, dat was Phil Wickham. En daarvoor een lied over geloofstwijfel, Call Me Thomas. En dat verlangen van de Bowery en Tina Boonstra, die zeggen eigenlijk wil ik Thomas niet zijn. Laat mij maar Maria zijn die de voeten van Jezus wast.
1: Dagtekst.
0: Wij lezen vandaag in Romeinen 15, vers 13. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Dan gaan we nu luisteren naar een lied van Marcel en Lydia Zimmer. Aan uw voeten, Heer. Ook een lied dat te vinden is in de opwekkingbundel, lied 462. Ja, de vraag is erop gestemd? Staat hij in de opwekking top 100? Of anders, in de opwekking top 200? Want de opwekking top 100 duurt vandaag deze week 2 dagen. Donderdag en vrijdag. De 200 liederen waar het meest op is gestemd. Misschien deze. Marcel en Lydia.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro. Nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
18: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
19: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
20: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Grootnieuws Radio.
28: Het christelijke radiostation.
27: Het ANP-nieuws van 3 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen twee vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn twee rijstroken dicht.
3: Ik kan niks beloven. Dat is de titel van de nieuwe single van Ashwin Matthijs. Wat hij daarmee precies wil zeggen, dat gaan we ontdekken. Want rond 4:30 ga ik met hem in gesprek. Ook aandacht voor het nieuwe album van Kirsten Alting. Maar eerst even een meezingen met Joke Buijs. Omdat hij leeft.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
30: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
31: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
32: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
33: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
34: christencoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
35: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
36: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
37: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
38: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
39: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
40: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
39: Oké, we gaan.
41: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
42: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
43: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. Backstage.
8: Met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Omdat hij leeft, we hoorden Joke Buijs.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir & Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Ik heb zo de indruk dat ik gewoon alvast even moet vertellen dat we over een minuutje of 40 een leuke backstage classic hebben van de band Legend 7. Het was al lang geleden dat die in het land waren. 92, 93 was dat, maar altijd mooi. Zeker als je de band kent, daar wil je even op wachten. Dus even geduld. In de tussentijd hebben we hele mooie dingen hoor. Anne-Michel en Maaike van Putten natuurlijk, met dat prachtige Veilig in mijn armen. Michael W. Smith komt voorbij. Ik ga bellen met Ashwin Matthijs, Natalie Grant gaat voor ons zingen. En we hebben hier de nieuwe plaat van Kirsten Alting. Anderhalve week geleden is die officieel gepresenteerd. Hij is een mooi concert in Emmen, waar ik goede verhalen over hoor en waar een van de liederen horen. Het album heet Tell It Like It Is. En dit is Keep On Moving.
5: Nieuw uit Nederland.

Greatest Eye. Faithfulness worden Michael W. Smith. En daarvoor muziek van Kirsten Alting. Keep On Moving staat op haar nieuwe country album Tell It Like It Is. Ja, en zij kijkt natuurlijk vol verwachting uit naar komende zomer. Dat ze een aantal weken in de Verenigde Staten mag zijn, waar ze ook een aantal concerten zal geven. Nou, als countrymuzikant is dat natuurlijk wel redelijk the place to be. Maar ook in Nederland gaat het vast de goede kant op. Over een aantal minuten ga ik bellen met Ashwin Matthijs over zijn nieuwe single Ik Kan Niks Beloven. Is nu ongeveer anderhalf week uit. Nou, daar hoort een verhaal bij. En het is niet zomaar een verhaal. Dat kan ik je alvast vertellen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor dit lied. Veilig in mijn armen is geschreven voor de actiemaand van Compassion eerder dit jaar. Al-Michel en Maaike van Putten waren toen ook hier in de studio om daar zelf hun gedachten bij te delen. En we gaan luisteren naar het lied. Veilig in mijn armen.

0: Palmer, All in All, was al een prachtig lied toen Janis Jernigan het maakte. Maar als Natalie Grant het gaat zingen, wordt het in mijn beleving toch nog net iets mooier. Het lied daarvoor heet Veilig in mijn armen, is een duet van Al-Michel en Maaike van Putten. En ik wilde toch eens even daarop terugkomen. Want Maaike was natuurlijk samen met Anne in maart in de actiemaand van Compassion te gast hier in Backstage. Toen was zij hoogzwanger, stond op de punt te bevallen. En ik dacht, daar ben ik helemaal niet meer op teruggekomen. Want zij vertelde in die uitzending dat zodra de baby er zou zijn, zij samen met haar echtgenoot, Peber en Maaike, met een lied voor hun kind zouden komen. En nou, het zoontje is inmiddels geboren en het lied is ook daar. En het lied heet Lieve Baby, staat op de platforms. Dus daar kun je het even beluisteren. Maar ik denk, ik ga dat toch even noemen. Wat ik heel bijzonder vind, is dat terwijl zij dus eigenlijk nog volgens mij naar zwangerschapsverlof zit, zij wel alweer te vinden was op het podium van het Strandheem Festival. Dus Maaike, die ga je ervoor. En dan nu aandacht voor nieuwe muziek.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is begin van het radioseizoen, zou je het kunnen noemen, dat ik met Asje en Matthijs in gesprek ging over de single Altijd Gebleven. Maar er is nu een hele goede reden om toch weer even contact te leggen, want er is een nieuwe single en die heet Ik Kan Niks Beloven. En die heeft alles te maken ook met het werk dat Ashwin in de dagelijkse praktijk doet. Ashwin, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en daarmee heb ik al een klein beetje verklapt dat daar een link ligt. Want nou, daar komen we uiteindelijk uit. Maar jouw bericht is ook eigenlijk dat het te maken heeft met jouw werk als psychomotorisch therapeut. En ik dacht, laten we daar nou eens beginnen. Goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag.
0: Wat is een psychomotorisch therapeut? Wat doet hij?
2: Een psychomotorisch therapeut, dat is iemand die vooral bezig is met het herstel van je contact met je eigen lijf. En je lijf geeft heel veel signalen af, grenzen bijvoorbeeld, of van wanneer iets nog wel of niet kan. En een psychomotorisch therapeut die doet eigenlijk heel veel ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapievormen. Om te zorgen dat je eigenlijk weer leert luisteren naar je eigen lichaam. Leert waarderen wat hij te zeggen heeft. Om bijvoorbeeld burn-out klachten, depressie of traumatische ervaringen aan te kunnen. Dus vooral bedoeld om je veerkracht te vergroten daarbij.
0: Ja, en wat is daarmee het meest gangbare probleem tussen aanhalingstekens wat je tegenkomt? Want je hebt nu een paar voorbeelden gegeven. Burn-out hoor je natuurlijk veel, maar...
2: Ja, dat hoor je heel veel. Maar meestal is het een samenloop van verschillende dingen. Maar waar mensen het meeste mee bij mij komen is chronische vermoeidheid en chronische pijn.
0: Oké, en dat en dan een combinatie daarvan?
2: Kan een combinatie zijn, kan zeker. Kan ook afzonderlijk. Maar vaak is het interessante juist daarin van... Hey, wat maakt nou dat jouw klachten blijven bestaan? Wat maakt nou dat je die last houdt? Terwijl dat eigenlijk normaal gesproken door jouw lichaam... allemaal wel te boven moet zien... hoe zeg je dat goed? Te boven kan komen. Je lichaam kan niet te boven komen. Stel je breekt een been, dan herstelt dat ook.
0: Ja.
2: En wat er ook gebeurt, je lichaam die heeft een herstellend vermogen. En er zijn heel veel redenen waardoor dat herstellend vermogen eigenlijk niet lekker gaat.
0: Nee.
2: Waaronder stress bijvoorbeeld of gewoon emotieregulatieproblemen.
0: Okay.
2: En daar richt ik me dan op.
0: Kun je mensen altijd helpen? Of zijn er ook situaties die gewoon buiten hunzelf liggen... waar het lijf dan maar aan moet wennen of zo?
2: Nee, dat is best wel een lastige. Kijk, je kan niet iedereen van de klachten afhelpen. Wat wel altijd kan, of wat ik in elk geval altijd probeer... en tot nu toe ook wel steeds lukt... is dat iemand leert om er op een andere manier mee om te gaan. Dus met meer rust en met meer acceptatie... in plaats van ik continu in die vecht... modus van dit is niet oké en dit kan niet en dit wil ik niet, dit moet anders, dan leer je wel iemand om daar op een andere manier mee om te gaan, waardoor diegene wel weer meer kwaliteit in zijn leven kan hebben, ondanks dat de klachten niet weg zijn.
0: Ja, oké. Okay.
2: Soms inderdaad wel, wat je zegt, ligt het buiten jezelf.
0: Mm-hmm.
2: Dat klopt. Ja, er zijn ook gewoon situaties die heel schrijnend zijn en waar je ook niet altijd iets aan kan doen.
0: Nee.
2: En dan wil je diegene vooral steunen.
0: Ja. En dan kan je eventueel advies geven hoe daar mee om te gaan.
2: Precies, ja.
0: Ja. Oké. Nou ben ik in mijn programma gebruikelijk in gesprek met de muzikanten. Het is goed om dit therapeutisch gedeelte even te benoemen, want dat heeft wel een rol in jouw nieuwe lied. Vanwaar die link voor jou? Kun je uitleggen waarom jou je werk, zeg maar, in je hobby ingesleept hebt?
2: Ja, dat is een goeie. Nee, ik vind het gewoon een prachtig iets om te doen. Kijk, een van de mooiste dingen, ik hou van muziek maken en van zingen, van gitaar spelen. Ik vind het fantastisch. Maar mijn werk vind ik ook prachtig. En denk, ik wil die twee dingen gewoon heel graag combineren. Juist met een, nou ja, een soort liefdevolle en bemoedigende boodschap. Ja, verpakt in een lied, in een nummer. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Van, hey, van waar wil ik eigenlijk over zingen? En toen lag dit toch wel heel erg op mijn hart. Van, hey, hier wil ik wel iets mee. Ja. Om dit te verpakken in een lied.
0: Oké, want wat we gaan het lied straks natuurlijk horen. Maar kun jij in een paar zinnen samenvatten wat het is wat jij wil communiceren?
2: Nou, wat ik vooral wil communiceren is dat het binnen onze zorg, überhaupt binnen de geestelijke gezondheidszorg, het heel belangrijk is om iemand gewoon te zien. En ook daarbuiten ook. Hè. Dus als het gaat om gewoon vriendelijk contact, iemand dat je in alle openheid en eerlijkheid gewoon met elkaar ergens over kan hebben. Dat je het niet hoeft te kleineren, niet hoeft te relativeren, maar dat alle dingen er gewoon mogen zijn. Dus als er pijn is, als er verdriet is, als er moeite is, van hey, het mag er gewoon zijn en ben er dan voor elkaar. Dus en zorg dat je er gewoon voor diegene ook kan zijn als er iets is. Niet altijd komen met oplossingen, niet altijd komen met gelijk hapklare dingen en vaardigheden. En oh, als je dit doet, dan wordt het beter. Mm-hmm. Dat soort dingen, daar blijf ik altijd graag buiten. Maar eerst maar gewoon dat menselijk contact, er zijn, luisteren. En van daaruit komt de rest.
0: Ja. Voor wie is dit lied vooral? Want zoals je het nu uitlegt, lijkt het vooral voor de mensen rondom de cliënt.
2: En ook voor de cliënt zelf. Ja. Het is inderdaad, zoals ik het nu uitleg, vooral mensen rondom de cliënt. Van, hey, denk eraan dat menselijk contact en er voor iemand zijn zo waardevol is.
0: Ja.
2: Maar het is ook voor de cliënt zelf van, hey, we kunnen je niks beloven. Ik kan ook niks beloven aan jou. Ik kan niet beloven dat bepaalde situaties beter worden. Ik kan niet beloven dat het leven anders gaat lopen dan dat het loopt. Maar hey, wat er is en wat het met je doet, dat verdient wel aandacht en dat mag er zijn. Hey, je stelt je niet aan, het is gewoon wat het is en daar mag aandacht voor zijn. Dus dat is ook de boodschap naar de cliënt of naar degene die hulp nodig heeft zelf.
0: Ja, en in dat geval, daar heb je dan een boodschap voor gemaakt. Daar heb jij de vorm van een lied voor gekozen. En ik begreep dat in de afgelopen anderhalve week je daar ook al heel wat reacties op hebt gekregen.
2: Ja, best wel, ja.
0: Verrast je dat?
2: Ja, verraste me wel wat, ja. Ja, het was inderdaad de regio krant meer, om het zo te zeggen, die nam contact op, Radio 5. Het werd lekker opgepakt, dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja, en is dat dan vooral omdat ze het interessant vinden omdat je daar een lied over hebt gemaakt, of omdat ze je gewoon ook als muzikant heel erg tof vinden?
2: Ik hoop natuurlijk allebei, maar ik denk vooral dat eerste. Hey, vooral denk ik omdat de link met de GGZ, kijk, het is best een actueel onderwerp, hè? Mm. Als je het hebt over de wachtlijsten en hoe schrijnend de situatie soms is binnen de GGZ. Ja, die staat ook onder druk en de mensen die er werken staan ook onder druk. Hè? Daar ben ik zelf ook eentje van. En je wil er zijn. Je wil gewoon die tijd maken om er te zijn voor iemand. En dat kan in de praktijk niet eens altijd. En dat vind ik zo je doel missen. Dat vind ik eigenlijk zo zonde. Ja. Dus ja, ik denk dat die actualiteit met dat thema, dat vooral opgepakt wordt. En misschien dat ze de volgende release oppakken omdat ze me zo tof vinden. Dat zou ik leuk vinden.
0: Ja, dat is goed dat je die even noemt. Want ik zag dat er al wel eentje is aangekondigd, een derde single. En die gaat niet over de gezondheidszorg.
2: Nee, die gaat niet over de gezondheidszorg. Nee, die, ik zei altijd, een EP is niet compleet zonder liefdeslied. Maar deze gaat over het gevoel van thuiskomen bij iemand. En dan met mijn vrouw in mijn achterhoofd. Maar ik heb hem gemaakt samen met producer Gerrit of Adam Dekker, moet ik zeggen. Mm-hmm. En dat nummer, ik vind het prachtig. Maar het sluit ook heel erg aan op hoe het voelt om gewoon thuis te komen bij Jezus. Om echt dat contact te hebben van, hey, jij bent voor mij de rust. Jij bent voor mij die veilige haven. Ik wil het licht uit de hemel halen en hier laten schijnen voor jou. En dat zijn even grepen uit de tekst. Maar ja, dat sluit natuurlijk ook heel erg aan op die relatie die je wil hebben. Dus met name in eerste instantie voor mijn vrouw. Maar toen die klaar was, dacht ik, hey, verrek, wacht even. Dit is ook zoals ik een relatie met Jezus voor mij zie.
0: Ja, je noemt even de term EP. Wanneer wil je die compleet hebben?
2: Einde van de zomer.
0: Dat is al bijna.
2: Ja, zeker, ja.
0: Dus, ja. En dan staan er 4, 5, 6 liedjes op?
2: En dat zijn er 5 liedjes uit.
0: Ja. En als ik kijk, en die anderen die er nog komen natuurlijk niet. Maar als ik je nu even beoordeel op wat er nu ligt, denk ik dat er niet per se een rode lijn in ligt. Behalve onderwerpen waar jij, die jij belangrijk vindt om onder de aandacht te brengen.
2: Ja, er zit wel wat overlap in sommige. Maar dit zijn vooral inderdaad onderwerpen die mij aan het hart gaan.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook het meest puur. Weet je, ik kan echt iets schrijven vanuit wat ik belangrijk vind en waar mijn hart naar uitgaat. Mm. En dan mist er misschien een beetje een lijn in de liedjes, maar het is wel waar ik het over wil hebben.
0: Ja, en een lijn is soms helemaal niet nodig. Soms kan een liedje prima op zichzelf staan. En ik vind het fijn dat je even de tijd hebt genomen om hier een toelichting op te geven. We gaan het lied luisteren. Succes met het afmaken van de andere nummers. En,
2: hartelijk bedankt.
0: Wij gaan luisteren naar Ik kan niks beloven. De tweede single van Ashwin Matthijs.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

Break Every Chain. Dat waren Shane en Shane. Vorige week vrijdag kreeg ik een belletje vanuit de Verenigde Staten. Het management van Natalie Lane was benieuwd of ik wist of iemand interesse had in een concert van Natalie Lane in later dit jaar in Nederland. Ja, interesse natuurlijk altijd. Moeten we even iemand vinden die dat organiseren wil, maar... Het is tof om te zien dat ze in Europa is. Of ze naar Nederland komt, ik ga je op de hoogte houden. In dat geval zeggen wij all joy.

0: van Vrede, een lied van Cela, daarvoor All Joy van Natalie Lane. Ik heb nog één lied voor je. Het is een backstage classic van het eerste album van de band Legend. Later gingen ze door het leven van als Legend 7, omdat er al te veel Legends rondliepen. Ze zijn twee keer in Nederland geweest, in ieder geval op het podium. Eén keer op het Springrock Festival 1993. En één keer op het Flevo Festival, dat was ook 93. En dat was voor rockliefhebbers een mooi jaar, want ook Novella, Undercover en Guardian waren dat jaar op het Flevo-podium te vinden. Nou, genoeg even met de herinneringen. Wij gaan samen genieten van dit mooie lied. Het heet Lead Me Back. Morgen in Backstage een gesprek met Sierra Noah. Dan praat ik met haar over de nieuwe single. Straks natuurlijk de dag van vandaag. Veel plezier daarbij. Doei!
1: Backstage Classic.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
5: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
10: Mijn internet is traag, maar ik wil dat
11: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
12: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
11: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ik wil sneller dan snel.
14: All the colors in the rainbow.
11: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging. Daar staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk.
21: Goedemiddag, we mogen weer een nieuwe middagshow zo meteen op je radio. En ik begin met een track van The Casting Crowns. Mark Hall, de zanger van de band, die schreef dit lied omdat hij een beetje ongemak voelde bij de worship die hij zelf aan het zingen was op het podium. Hij dacht, ja, heel mooi dat ik hier voornamelijk op zondag die liedjes aan het zingen ben, maar ja, hoe gaat het dan daarna, in de rest van de week, als ik gewoon weer aan het werk ben, noem het allemaal maar op. En toen dacht hij, ja, ik wil eigenlijk een lied schrijven wat als het ware, nou ja, dat beschrijft. Dus hij zei, het leven moet eigenlijk als het ware een live song voor God zijn. Live song, hoor zo.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
24: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
26: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
27: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
28: Hey buurman.
29: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
28: Stef?
29: Ja?
28: Waar bel jij nu mee aan?
29: Je Ring videodeur. Ah, ja.
30: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
31: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio T-shirt.
32: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
33: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
32: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
34: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
35: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
36: Klopt, minstens 2 dagen per week.
35: En jij?
36: Ik meestal maar 1 keer per maand.
35: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
36: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
35: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
34: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
7: Groot Nieuws.
6: De dag van vandaag.
7: Met Laurens van der Kraats.
6: Het christelijke radiostation.

0: De Kens New Crowns op Groot Nieuws. Je hoorde Live Song. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Het is 12 minuten over 4.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je een fijne dag achter de rug hebt. De WhatsApp-box die staat hier helemaal open. Dus als jij het leuk vindt om even in te checken, vinden we altijd leuk, hè, om een beetje een inzicht te krijgen in wie er allemaal verbonden is met de middagshow. Dus meld je even als vriend van de middagshow als je nu aan het luisteren bent. Altijd leuk. Zometeen gaan we naar de top 1008. Ja, die bestaat ook nog. Je zou het bijna vergeten met alle opwekking top 100 verhalen. Maar we zijn hem niet vergeten, hoor. Want er zijn heel veel mooie nieuwe opwekkingsliederen uitgebracht. En die cd gaat ook weer verschijnen. Maar ik vraag me wel af, luisteren mensen nog cd's? Ik heb niet eens een cd-speler in mijn auto zitten meer. Thuis
2: nee,
0: niet.
2: Ook niet. Nee, nou ja, maar toch is het wel echt een fenomeen, hè, die opwekkings-cd's. Elk jaar weer nieuwe. En dit is dit jaar echt de 50ste, dus echt een jubileum-editie. We hebben hierboven, zag ik al een paar liggen stiekem. Maar hij ziet er wel weer mooi
0: het
2: uit.
0: Het ziet er wel mooi uit. En ja, ik vind het wel, je hoort wel de laatste tijd dat dan ook zeker onder de Gen Z-generatie dat ook die LP's en zo weer helemaal terugkomen. Vinyl. Het is wel leuk dat je gewoon iets tastbaars hebt, weet je wel. Het doet wel iets met de feel en de beleving van de muziek, vind ik.
2: Ja, ik ben het wel eens met die LP's. Dat vind ik dus ook. Ik ga binnenkort dus trouwen. En ik heb dan ook echt een platenspeler gevraagd. Dus ik ben wel heel benieuwd.
0: Misschien heeft opwekking dat eigenlijk op een LP?
2: Misschien zouden we dat moeten aanbevelen.
0: Voorstellen.
2: In plaats van die opwekking CD's, een nieuwe opwekking LP.
0: Misschien moeten we het zelf uitbrengen.
2: Nou, dat vind ik nog een goed idee.
0: Ik ga even voor die model.

0: Chris Tomlin, I Will Rise op Groot Nieuws Radio. Maakt het 7 minuten voor 4:30. En daarvoor, voor Chris Tomlin, hoorde je net ook nog de Opwekking Band met Hoe Trouw U Bent. Met een van, ja, dat is ook echt een van de nieuwste weer van hun cd. Die uitkomt ook dit Pinksterweekend. En nou, dat checken best wel een hoop gezellige mensen in bij de middagshow. Dat is leuk om te zien. Jacob bijvoorbeeld, die zegt, ik check in vanuit Dordrecht, onderweg naar Koudekerken. Dus 5 kwartier verbonden met jullie. Leuk dat je erbij bent. En er komt hier ook de vraag binnen of wij dit weekend eigenlijk ook nog aanwezig zijn om radio te maken. Nou, goede vraag.
1: Goede vraag. Het antwoord daarop is ja.
0: Volmondig.
1: Volmondig. Ja, wij zitten samen in de stand van Groot Nieuws Radio om daar de finale van de Opwekking Top 100 te maken.
0: Superleuk. Die komt dit jaar dus ook inderdaad gewoon vanaf het terrein. Dus vrijdag eind van de middag van 3 tot 6 uur. Dan zijn Luc en ik present in de Groot Nieuws Radio zendtent vanaf het terrein. En dan ben je van harte welkom ook even lekker langs te komen. En ja, wat wel leuk is om op te merken. Ik zag net dus in de mail dat er voor Opwekking nog wat dagkaarten zijn. Dat is best wel nieuw nieuws, want volgens mij voorgaande jaren waren ze best wel snel ook er doorheen, die dagtickets.
1: In no time uitverkocht.
0: Er zijn er dus nog wat beschikbaar voor de zaterdag, zondag en maandag. Dus als je nog zit te denken van, ik weet het nog niet zo goed of ik wil gaan of ik wil niet het hele weekend. Nou, is misschien iets voor je. Dan gaan we ondertussen naar muziek van Christian van Woerd.
2: 1008.
0: Want hij heeft een lied geschreven over het verhaal van Nicky Cruz. Misschien heb jij zijn boek ook wel eens gelezen over zijn leven. Hij was een van de gevreesde criminelen in de New Yorkse Mau Mau straatbende. Hij is opgegroeid tussen geweld, haat en afwijzing. En ja, eigenlijk was er niemand die hem ook maar iets van liefde kon vertellen. Want hij had er helemaal niks mee. Hij vond het allemaal maar voor watjes. Op een gegeven moment kwam Nicky Cruz evangelist David Wilkerson tegen op straat. En hij vertelde hem op een gegeven moment dat Jezus van hem hield. En in eerste instantie reageerde Nicky heel erg geïrriteerd. En wat zeg jij nou? En hij spuugde Cruz gewoon. Cruz spuugde die David echt gewoon letterlijk in het gezicht. En die dreigde hem zelfs te vermoorden. Maar David, die evangelist, die bleef heel relaxed. En hij antwoordde hem juist: weet je, je kunt me in 1000 stukken snijden. En elk stukje zou jou hetzelfde vertellen. God houdt van jou. Ja, ik vind dat wel echt een geniale reactie van die evangelist. En er gebeurde wat bij Cruz, want die woorden die braken echt iets bij hem open. En niet veel later gaf hij zijn leven aan Jezus. En echt een ommekeer in zijn leven. Ongelooflijk, is dus ook een boek over geschreven. En ook een liedje door Christian van Woerd. 189. Nicky, Jezus houdt van jou.
3: Ik leef

0: Christian van Woord hoorde je met Nicky, Jezus houdt van jou. Er komt een berichtje van Jacob Lopbidden. Die zegt, er zijn zelfs twee boeken geschreven over dit verhaal. Kruis in de asfaltjungle van die David Wilkerson, de evangelist die hem dus aansprak. En Ik zal nooit meer huilen door Nicky Kroes zelf. Dus als je geïnteresseerd bent om er wat meer over te lezen, een aanbeveling. Zo direct muziek van Mozik Worship, eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft twee journalisten van BNNVARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was er dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers en die dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Minister Van Weel wil de sirene afschaffen omdat het systeem is verouderd en vervangen te duur is.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is bewolkt en kan het lokaal ook regenen. In het westen wordt het in de loop van de nacht droog. Het koelt af tot 12 graden. Morgen is bewolkt en een paar buien. In de middag steeds meer zon en het wordt dan tussen de 16 en 19 graden. Nou, dat gaat dan de betere kant op. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk. En dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar. En veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En drie kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven.
0: Dankjewel. Vorig jaar was het Martin Smit die het slotconcert deed bij de opwekking Pinksterconferentie. En die zorgde er echt voor dat die tent gewoon nog net niet heen en weer deinde.
3: Laurens van de Kraat.
0: Dit jaar is het Mozaïek Worship. En ik ben ook heel benieuwd hoe deze dan met duizenden christenen samen gaat klinken. Als die langskomt tenminste. Dus Kees, ik weet niet of je luistert, maar ik zou deze alsjeblieft op de setlist doen hoor.
4: De dag van vandaag.
0: Eén heer.
3: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Metal Music en The Race en Hallelujah.
1: Mijn woord was trans.
2: Dit dank rooster leerlingen.
1: Relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Net al even het weerbericht meegenomen. En ik vertel al dat het morgen al de wat betere kant op gaat qua temperaturen. Maar dit opwekkingsweekend, ja, dat wordt niet alleen warm met temperaturen richting de 30 graden. Maar er is ook kans op een best wel bijzonder natuurverschijnsel. Het heet de lichtende nachtwolken. En dat vond ik wel een mooi woord voor vandaag. Dat zijn namelijk hele hoge, dunne wolken die ongeveer anderhalf uur na zonsondergang zichtbaar kunnen worden. En dat ziet er dan uit als een beetje zilverblauwe strepen aan de hemel. Ja, het ziet er wel heel magisch uit, hoor. Je moet het maar eens even opzoeken. Lichtende

0: zaterdag.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Even uitzoeken. En vandaag in het nieuws dat we 30 kilometer per uur blijkbaar toch wel moeilijk vinden met elkaar. Om dat vol te houden. Want we trappen toch geregeld het gaspedaal veel te ver in. Met als gevolg... En heel eerlijk, ik snap dat ook wel weer. Ik rij ook wel eens op van die wegen dat ik echt bij mezelf denk... Ja, het is hier zo breed. Het is hier zo overzichtelijk. Ik zie hier werkelijk helemaal niemand. En dan zo'n bord met 30 aan de kant. Ik denk, ja, dan voelt het ook echt wel als een bejaardengangetje.
1: Ja, maar dat heeft er dus ook blijkbaar wel mee te maken. Want het verkeersinstituut SWOV zegt dat het vooral komt... doordat die 30 wegen er dus nog hetzelfde uitzien als vroeger... toen je er nog 50 mocht rijden. En dat willen ze dus precies gaan veranderen... door drempels toe te voegen en dat soort dingen. Maar ja, dat kost allemaal geld.
0: Ja, dat is er niet. Ja, ik las gisteren zelfs dat ze dus geen eens geld meer hebben voor het luchtalarm.
1: Nou...
0: Voor die testen elke maand. Dan denk je, het wordt meer oorlog in de wereld, weet je wel. Dat moet goed voorbereid zijn, maar daar is er geen geld meer voor. Nou ja, goed, first things first is het dan ook alweer. Want Martijn Buwalda vindt het ook wel moeilijk trouwens, hè, die 30 kilometer per uur. Hij wil toch altijd ook het liefst... Ja, dat heb je toch. Het circus moet alweer verder. Wat is jouw woord van vandaag? Zijn we heel benieuwd naar. Je mag het appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Ja, misschien vandaag een drukke dag met werk gehad. Misschien had je vandaag wel een situatie waarvan je dacht... Ik heb dit werkelijk nog nooit meegemaakt. Of misschien ben je wel echt verrast.
1: Nog even over die lichtende nachtwolken. Ja. Dat is inderdaad zaterdagavond.
0: Zaterdagavond?
1: Gecheckt. Ja, okay. Zeker. Zaterdagavond.
0: Journalisten blijven,
1: ja,
0: hè?
1: Goed. Absoluut. Dubbelcheck.

0: Rens Collective met You Are My Vision. En daarmee is het 10 minuten voor 5 op de dinsdagmiddag. En Belinda laat weten dat ze lekker aan het luisteren is. En heeft chocolademousse gemaakt. Ik zie een fotootje erbij, ziet er echt heerlijk uit. En dat heeft ze lekker zelf gemaakt, ziet er goed uit. En Lin die zegt, concert mag je voor mij opschrijven. Dit keer van Battle Music in Oud-Beijerland. Heel veel zin in. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken inderdaad. Toen was het Pentatonix, dus je zit lekker in de concerttour. Misschien moeten we jou eens vaker gaan bellen, Lin. Als een soort van concertreviewer namens Groot Nieuws. Hou de lijntjes warm. Zwaar dit weekend volgens mij ook in de Basiliek nog, hè? Battle Music. Gaaf. Rianka, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Hallo. Ons woord is bloemenbak.
0: Bloemenbak, ja, want je bent niet alleen, hè? Anna is er volgens mij ook, hè? Hoi, Anna.
2: Hoi.
0: Hoi, hey, wat leuk dat je ook even op de radio bent. Hé, hey, wat zijn jullie precies aan het doen? Want waarom is jullie woord van vandaag bloemenbak?
2: We zijn bloemetjes aan het maken van ijzerdraad.
0: Van ijzerdraad? Oh, hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat?
2: Je hebt een pen nodig en daar wikkel je dan met ijzerdraad 4 keer omheen. En dan haal je dat eraf en dan doe je weer het steeltje. Haal je dan door het bloem heen en dan vouw je ze uit.
0: Nou, wat leuk. Dat is gaaf. En weet je ook al wat voor bloemen je zelf dan wil maken? Is dat een bestaande bloem, een narcis of een roos of zo? Of heb je zelf een bloem bedacht?
2: Eigenlijk niet.
3: Beetje zelf bedacht.
0: Ja, nou, dat is het mooiste, toch? Nu kun je het toch zelf bedenken. Dat is leuk. Hey, gaaf joh. En weet je ook al waar die komt te staan als die af is?
2: Bij mijn zelfgemaakte manege.
0: Oh, je zelfgemaakte manege? Heb je dat in de kamer of zo gemaakt? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ik heb dat inderdaad in de kamer gemaakt.
0: Ah, leuk zeg. Nou, je bent lekker creatief bezig, Anna. Supergoed. En als meer mensen dit willen doen, Anna en Rianka, is het ergens te vinden hoe je dit doet? Een tutorial hiervoor of zo? Of hebben jullie dit zelf helemaal bedacht?
3: Nou, die kun je gewoon op YouTube vinden.
0: Ah, en YouTube is the answer. Heel goed. De bloemenbak dus met de staal en lijm. Leuk. Nou, heel veel creativiteit en plezier gewenst voor jullie. Je luistert naar de middagshow onderweg naar je dinsdagavond. Met de lekkerste muziek om gewoon even op te laden en je gedachten te verzetten. Met nu, muziek uit eigen land. Eline en Reijer, dit is Veilig. MUZIEK

0: Eline en Rijer hoorde je met Veilig op Groot Nieuws Radio. Zo direct krijg je Delirious te horen met deze. Wanna shout it out from every
1: rooftop. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
5: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is. Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
4: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
6: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Iceland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file, draait langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
14: Zo direct meer van de middagshow.
15: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets.
7: Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
23: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties... of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
27: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
28: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
29: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
30: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
31: Met Libelle mag je gezien worden... Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
32: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
33: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
34: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
35: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
36: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
37: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
38: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder bij nummer 200? Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De dag van vandaag.
39: Met Laurens van der Kraats.
38: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Pisang.
1: Ik ben wel benieuwd hoor. De Liberius, Martin Smit komt ook naar het grootste worshipconcert van Nederland. Hè. De dag voor de eeuw jongen, dacht dit jaar, soort reunie. En ik heb al begrepen dat ze ook White Ribbon Day daar gaan doen. Dus het kan wel eventjes back in the time worden. Nostalgisch met die vlaggetjes en zo weer. Wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn en wat voor verhalen daar ervaringen daarbij komen kijken. Nieuw uur van de middagshow op je radio. Hij is weer terug sinds gisteren, de Rode Draadplaat. We gaan weer lekker een lied doorborduren op die van gisteren. We waren bij, Battle Music, No Longer Slaves. Ze staan vanavond ook in Oud-Beijerland, misschien ben je er ook wel bij. Zo direct veel meer mooie muziek. Onder andere ook Lauren Daigle komt er nog aan. En ik wil even graag bijpraten wat betreft het nieuws van vandaag. Onder andere een alarmerende brief die 12 Nederlandse pro-life organisaties naar kerken door heel het land hebben gestuurd. En de PKN die moet flink gaan bezuinigen. Nou, hoe ze dat willen doen, hoor je zo.

en These Are The Days. Ik neem je graag even mee naar wat me zo opviel in het nieuws van vandaag. Nou, onder andere in het ND. De Protestantse Kerk in Nederland moet volgens oud-kerkrentmeester Geert Benedictus veel harder bezuinigen dan nu gepland is. Hij schrijft in een opinieartikel van het Fries Dagblad dat het hoofdkantoor uiteindelijk wel een derde kleiner moet worden door dalende ledentallen en oplopende kosten. Kleine besparingen zijn volgens hem niet genoeg. De kerk moet echt keuzes maken over wat nog wel en niet belangrijk is. Ondertussen blijven de ledentallen in meerdere kerkverbanden dalen, vooral doordat er meer mensen vertrekken dan bijkomen. Predikant Ewout van der Staaij waarschuwt daarom dat kerken de terugloop serieuzer moeten nemen en ook meer moeten bidden om nieuwe voorgangers. En 12 Nederlandse pro-life organisaties hebben samen een brief gestuurd naar kerken in Nederland met een oproep om meer aandacht te geven aan abortus, schrijft ze vandaag. Aanleiding is de sterke stijging van het aantal abortussen en nieuwe regels, waardoor abortuspillen makkelijker verkrijgbaar zijn geworden. De organisaties die maken zich zorgen dat abortus in het publieke debat vooral wordt gezien als een kwestie van keuzevrijheid, terwijl het ongeboren kind volgens hen te weinig aandacht krijgt. Ze vragen kerken daarom om gebed, pastorale steun, voorlichting en praktische hulp aan vrouwen met een onbedoelde zwangerschap. Onder de ondertekenaars zitten onder meer Schil om Leven en NPV Zorg voor het Leven. En een ander artikel uit het ND. Ze hebben een analyse gemaakt van christelijke conferenties in Nederland en ook de festivals. En het blijkt dat de meeste sprekers op hoofdpodia nog steeds witte mannen zijn. Organisaties als Opwekking, Graceland Festival en New Wine zeggen dat ze wel degelijk bezig zijn met meer diversiteit, maar dat de bekende mannelijke namen vaak toch sneller gekozen worden. Volgens organisatoren vraagt het bewust extra moeite om vrouwen en mensen van kleur zichtbaar te maken. Sommigen vinden dat belangrijk voor herkenning en geloofsontwikkeling van bezoekers. Tegelijk klinkt ook wel de waarschuwing dat diversiteit niet moet betekenen dat witte mannen dan buitengesloten raken. Dit is de dag van vandaag op Groot Nieuws Radio met zo'n Michael W. Smith naar Marcel en Lydia Zimmer.

0: W. Smith. En Forever in de Middagshow. Dat klopt ook. Forever zal hij ook wel in de middagshow blijven, denk ik. Want die man blijft de muziek maken. En wat een classics heeft hij al uitgebracht. Daarvoor Marcel en Lydia Zimmer. En de Heer is mijn Herder. Maakt het 6:01. En we gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl het doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. RTL 4 stopt met de dagelijkse uitzendingen van de Britse versie van Married at First Sight. Aanleiding is het verhaal van twee vrouwen. Ze zeggen dat ze verkracht werden door een nieuwe echtgenoot. En in Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, meldt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het bewolkt en kan het lokaal gaan regenen. In het westen wordt het in de loop van de nacht droger. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen begint bewolkt, ook een paar buien kunnen er vallen. In de middag steeds meer zon en het wordt dan tussen de 16 en 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Drukke avondspits, 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooi. Meer 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur lang over.
0: Dankjewel. Ja, het is dit jaar anders dan anders. Normaal gesproken de opwekking top 100. En er is nu gewoon zoveel gestemd dit jaar dat we dachten, we plakken er gewoon nog een dagje aan vast.
3: Laurens van de Kraat.
0: Dus de dag voor de opwekking top 100 gewoon nog een keer extra 100 nummers. Dus we beginnen donderdag al met 100 extra bonusnummers. En dan staat deze er misschien ineens ook wel in de lijst.
4: De dag van vandaag.
0: Er is een verlosser.
3: Het christelijke

0: Opwekking 263 in de uitvoering van Julian Goedhart. Er is een verlosser. Hey, zou je me ergens mee willen helpen?
1: De Rode Draadplaat.
0: Sinds gisteren is hij weer terug van weg geweest, de Rode Draadplaat. We gaan weer lekker doorassociëren. Elke dag linken we een christelijk lied aan die van de dag ervoor. En dat kan te maken hebben met de tekst, iets wat je in het lied hoort, een bepaald instrument wat recht uitspringt, wat je in een ander lied ook weer terug hoort. Misschien een bepaalde melodielijn of een naam die verbonden is aan ook weer een ander collectief. Nou, we gaan eventjes terug in de tijd naar vrijdag 24 april... voordat we op deze plek de opwekking stemservice hadden. En toen hadden we de Casting Crowns met Who Am I? Daar gingen we gisteren weer op door. En toen kregen we eigenlijk het antwoord op die vraag. Wie ben ik? Nou, I'm a child of God and no longer slaves. Dit is waar we zijn gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: En jij bepaalt op deze dinsdagmiddag waar we nu naartoe gaan. Jij mag zeggen wat er zo meteen op de radio te horen is. Als het dus maar op de een of andere manier creatief te linken is aan Battle Music met No Longer Slaves. Misschien wel een lied dat gaat over iets wat er in Bethel gebeurde. Het Bijbelverhaal misschien. Misschien wil je door op een lied waarin het ook gaat over slaven vrijgemaakt zijn. Ja, laat maar van je horen. Titel en artiest mag je nu doorgeven. Nomineer een lied, doe een suggestie en app dan de titel en de artiest naar de studio van Groot Nieuws. Dit is CC Winans en Holy Forever.

0: opmerking bent. Een van de nieuwste. Wij houden van die god.
1: De Rode Draadplaat.
0: En dan is het zo meteen aan jou. Jij mag bepalen welk lied er op de radio komt. 3 nummers ga ik zo aan je laten horen. En allemaal zijn ze te linken aan deze. I'm no

0: Eerste suggestie, komt Rianne mee?
1: Dag mannen van het goede leven. Ik moest denken met slaven, vrij zijn, redemption. De Redemption Song. En dan graag in de uitvoering van Guy Penrod. Die heb ik echt al een hele tijd niet gehoord. Lekker vrolijk, ik hou ervan. Ik vind het een goed idee, maar ik hoor het wel. Succes, hoi.
0: Nou, wat goed, je hebt er zin in. Volgens mij...

0: Bedoel je niet die, maar een iets andere titel? Niet Redemption Song, maar Revelation Song, denk ik.
1: Excuus, Revelation heet die. Oh, maar ja, volgens mij komt het op hetzelfde neer, toch?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dus dan hebben we in ieder geval hebben we het over dezelfde. Ja, Guy Penrod, dat is inderdaad dat is leuk. Tijd niet gehoord. En ja, bekende stem van The Gators. Revelation Song zet ik onder optie 1 vandaag. With

de naam van Klaas. Hij zegt, dit lied van Better Music, No Longer Slaves, komt van het album We Will Not Be Shaken. En dat doet mij denken aan Portrait of Love met zijn uitvoering van Psalm 16, I Will Not Be Shaken. I'm

Ook een mooie optie. En dan hebben we ook nog nummer 3 op naam van Marjan. En zij wil graag naar een lied van de Opwekkingband toe. Ja, het heeft een link met geen slaaf meer zijn, namelijk vrij zijn. Dit is Vrijheid.

0: dit zijn de opties van vandaag.
1: De rode draadplaat.
0: Het stemmen kan beginnen en doe dat snel, want ik zit te kijken. We gaan hard door de tijd, hè?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel een voorstel.
0: Ja.
2: We moeten dus ook snel naar de nieuwe rode draadplaat. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, de eerste die meer dan 10 stemmen, en dat is echt heel weinig, dus je moet echt heel erg snel stemmen. Dus de eerste plaat die meer dan 10 stemmen krijgt, die gaan we draaien.
0: Oké, wachten wij even rustig hier aan de ene kant. En dan...

0: Ik denk dat we er eigenlijk al wel zijn, hoor.
1: Wilfred Fortuyn.
2: Margarijn.
3: Ja, ja, la, la, la, la, la.
1: Zijn we er al, denk je?
0: Ik denk het wel, eigenlijk.
1: Gaan we het nog spannend maken? Of zeg jij eigenlijk van, nou, we zijn er al?
0: Ik denk dat we er eigenlijk wel zijn.
1: Ja, ik vind het wel... Wat is het geworden, denk jij?
0: Ik denk, als ik hier zo in de appbox kijk... dat het die van Rianne is, optie 1.
1: Optie 1 geworden?
0: Ja.
1: Dan gaan we die gewoon helemaal draaien. Het is geworden Guy Penrod met Revelation Song. We gaan draaien.

0: Wat een uitvoering, hè? We kennen hem van de Passion Band, Carrie Job. Ook Chris Tomlin heeft hem uitgebracht. Maar deze is ook mooi, hè? Guy Penrod van The Gators. Met Revelations Song vandaag de rode draadplaat. Dankzij Rianne en heel veel luisteraars die er vandaag op stemden. Morgen dan gaan we er gewoon weer op door en een ander lied daar weer aan verbinden. Zo direct gaan we er dinsdagavond in en met Redman. We will
1: alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
7: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
6: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
6: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
16: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
15: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
6: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Er is ophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werk mede bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.

0: het.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De dag van vandaag.
10: Met Laurens van der Kraats.
9: Het christelijke radiostation.

0: Matt Rappen. Endless Hallelujah. De dag van vandaag. Welkom aan het begin van je dinsdagavond richting het Pinksterweekend gaan we, waar de temperaturen langzaamaan gaan stijgen. Misschien is al een beetje na te denken over hoe je die dagen gaat invullen. Misschien ook wel naar de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Van harte welkom om ook even bij ons langs te komen. En ja, wel leuk om even te noemen. We hebben een leuke t-shirtlijn. Misschien heb je er helemaal niet meegekregen. Ja, wij hebben er ook zelf een Nottes, hè, Luc? Jij hebt
1: zeker
0: die groene?
1: Ik heb de groene, ja, met blessings erop. En volgens mij had jij de witte, toch?
0: Ja, heden hoort u groot nieuws, staat er ook achterop. En ja, ik vind het lekker hippe art wat erop staat. Als je benieuwd bent hoe ze eruit zien, ga even naar grootnieuwsradio.nl/shirt. Daar kan je er eentje t-shirt bestellen. T-shirt zelfs, is ja, het voor de volledigheid. En daar kun je er eentje bestellen vanaf een bepaalde donatie van minimaal €35. En je kunt ook gewoon even bij ons langskomen daar in de stand. Kun je er meteen eentje meenemen. Dat is natuurlijk ook leuk, hè?
1: Kleine correctie, je kan er niet eentje meenemen vanuit de stand. Je kan wel passen in de stand. Dus kan je gelijk kijken wat jouw juiste maat is. En mocht je daar dan een donatie doen, dan komt hij binnen enkele weken bij je thuis.
0: Kijk, en daarom zit jij erbij, hè?
1: Precies.
0: Gewoon dat soort dingetjes, dat is het toch. Hé, zometeen gaan we Pastor Radio horen. Dat is de plek waar je terecht kan voor alle pastorale vragen die je bezighouden. En misschien wordt hij dan wel beantwoord door CGK-predikant Bram Hofland. Vandaag gaat het over best wel een gevoelige vraag. Iemand heeft namelijk ingestuurd nogal te worstelen met rouw, met verdriet, heftige tijd achter de rug. Ja, hoe ga je dan daarmee om als God heel ver weg voelt en ja, het amper lukt om misschien tot God te bidden, omdat je hoofd al heel erg vol zit met pijn, met verdriet? Nou, daar gaat de vraag van vandaag over. En zometeen krijg je dus een antwoord van Bram Hofland daarover. En ook muziek komt eraan van Martijn Buwalda. Klopt het allemaal verder tot dusver?
1: Ja, nee, dit is akkoord.

0: Josiah Queen en Brandon Lekin, Can't Steal My Joy.
1: Pastor Radio.
0: Ja, het gaat ons allemaal overkomen dat we mensen in ons leven op een gegeven moment moeten gaan loslaten. En dat kan natuurlijk veel pijn en verdriet met zich meebrengen. En hoe ga je er dan in je geloof mee om? En ja, de vraag in Pastor Radio vandaag heeft daarmee te maken. Iemand heeft de volgende vraag gesteld. Hoe kan ik God een plek geven in mijn rouw, verdriet, ook als tijd met God soms amper lukt, omdat mijn hoofd al zo vol zit door de pijn en het verdriet? Je krijgt een antwoord van CGK-predikant Bram Hofland.
2: Hoe kun je God een plek geven in je rouw? Nou, mijn antwoord is niet. En niet, denk je misschien? Ja, niet. Want we geven God geen plek. Want God is al aanwezig. Even om met je om te denken, hè. Moet ik God een plek geven? Zou God wachten tot ik eindelijk eens de tijd voor hem heb? Of is hij degene die er al is? En dat is het nou. Het is zijn naam. De Heer, Yahweh. Ik zal er zijn. Hij is er al. En of jij hem nou voelt of ervaart of niet, of je het nou ziet of niet. En ik vind het heerlijk dat ik daarop mag vertrouwen. En wil je meer van hem ervaren in je rouw? En wil je jezelf meer openstellen voor hem? En dat is juist goed. Dan merk je het ook. En dat begint nou met het uitroepen naar deze God. Rouw doet zeer. Het gemis maakt je leeg. En breng dat dan bij je God. Vertel hem hoe je je voelt. Zeg hem maar dat je ernaar verlangt om te zien hoe hij je nu al draagt. Dat is wat ik ook in de psalmen tegenkom. Zeg maar de roep tot God vanuit pijn en verdriet. Ik lees dan zelf vaak als predikant met mensen psalm 63. Psalm van David. En die zegt dan, liggend op mijn bed, denk ik aan u. Dus hij ligt wakker in de nacht. En hij gaat dan geen schaapjes stellen, maar praten met de goede herder. En dan? Ja, dan leest hij zijn Bijbel. Dan zegt hij wakend in de nacht, prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Hij denkt eraan hoe God er was. Wedde dat David weer dacht in die nacht in de woestijn, dat hij weer dacht aan Goliath. En dat steentje, God was bij hem. In die keren dat Saul hem bijna had kunnen doden, maar dat God hem beschermde. En natuurlijk die keer dat Samuel bij hem kwam en hem zalfde in de naam van de Heer. En dat is Davids advies aan jou en aan mij. Herinner je Gods goedheid. Lees zijn woord. God, u bent altijd mijn hulp geweest. Nou klinkt dat misschien wat oppervlakkig, God als helper. Maar het betekent voor David nou dit. Die God die is er. Op elk moment. En God laat niet los wat zijn hand is begonnen te doen. En zo kom ik God nou tegen in die Bijbel. Daarom zingt David ook in die psalm. In de schaduw van uw vleugels juicht ik. In uw beschermende armen, daar ben ik nou veilig. Ja, zegt hij dan. Dat vind ik nou het mooiste. En dat is nou wat ik je mee wil geven. Ja, zegt David dan. Ik ben aan u gerecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Weet je, want daar staat gehecht. Daar staat een woordje verkleefd, verlijmd. Dat is het beeld van mijn kinderen de eerste keer dat ik ze naar school bracht. Pakken ze je vast. Kijken ze een beetje schichtig rond, ik wil niet. En dan klemmen ze zich aan je vast. En moet je nou goed luisteren wat David zegt. Want wie houdt nou wie vast? Soms denk ik wel eens dat geloof iets is wat ik moet doen. Ik moet God dus een plek geven in mijn rouw. En daar kun je wakker van liggen. Van alles in het leven wat je doet. Maar God is jouw helper. En dat komt nou hierin uit. Dat zijn sterke rechterhand jou vasthoudt. Juist op die beklemmende ogenblikken. Juist ook als je het idee hebt dat de hemel van koper is. Dan nog is er die hand uit de hemel en die stem die klinkt. Ik help je, ik ben er samen. Zijn rechterhand houdt je vast. En ik weet wie er zit aan de rechterhand van de Vader. Want dat is Jezus. Jezus Christus. Die zelf weet hoe het is om mens te zijn. Die zelf weet hoe het is om bij een graf te staan huilen. En hij kan naast je staan. Sterker nog, hij staat naast je. Hij is bij je. Je bent verkleefd aan hem. Zijn rechterhand hou je vast. Of, zoals een oud lied het prachtig zegt, u komt ons Heer in Christus tegemoet. Dus hoe betrek je God in je rouw? Nou, door het hem tegen hem te zeggen. Door niet van alles te doen, maar te zitten en te ontvangen. Hoe meer je begrijpt hoeveel God je lief heeft en wat hij heeft gedaan in en door zijn zoon, als je daarin groeit, vindt al het andere zijn plek. Het gaat er niet om hoeveel jij van hem houdt. Het staat erom dat jij weet hoeveel hij van jou houdt. En dan kun je ook geloven in het donker. Als dat voor jou zo voelt, dan heb ik maar één ding tegen je te zeggen. Niet doe beter je best en geloof nou eens meer. Maar God houdt je vast. Of je het voelt of niet. En wil je contact? Ga bidden. Spreek met God. Leg je pijn en je duisternis maar bij hem neer. God deinst niet voor je terug. Nee, je mag ook geloven in dat donker. Ik wens je sterkte met je rouw. En bovenal, hij is het die zegt, ik zal er zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben er die er was, die er is en die er altijd zal zijn. En aan die God mogen we ons toevertrouwen.
0: Aldus Bram Hofland. Misschien zit je nu te luisteren en denk je, hey, wat gaaf eigenlijk dat er een plek is waar je zo'n vraag kan stellen. Misschien is er ook wel iets waar jij mee worstelt in je geloof, in de kerk, in je leven, wat je graag zou willen neerleggen, waar je een antwoord van zou willen. Nou, stuur het in, grootnieuwsradio.nl/anoniem. En wie weet wordt binnenkort jouw vraag hier wel beantwoord.
1: Grootnieuwsradio, live, vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: Martijn Buwalda. Uw liefde laat nooit los. En daarmee werd het 6:01. En je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag is een demonstratie geweest tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Zeker 70 demonstranten zijn opgepakt. Ze weigerden naar instructies van de politie te luisteren. RTL heeft een verklaring gegeven over de Britse versie van Married at First Sight, waar twee deelnemers zouden zijn verkracht. Wij hebben er niets mee te maken. Onze versie wordt door een andere producent gemaakt, zegt RTL. En in de Ronde van Italië doet de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman goede zaken. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt ermee naar plek 3 in het klassement. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op de drager van de roze leiderstrui.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het bewolkt en kan het lokaal ook regenen. In het westen wordt het in de loop van de nacht droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint bewolkt, ook met een paar buien. In de middag steeds meer zon in het land en dan wordt het tussen de 16 en 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken zijn erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum. 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechte rijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraats.
0: Zo direct de doorgeefbijbel. Ook Stella komt eraan met verborgen rijkdom naar Charity Gill. Dit is We Need a Miracle.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Shirley Gill op Groot Nieuws Radio en We Need a Miracle.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Kriskras gaat hier het land door. We waren vorige week nog in Opende, Groningen, bij het Strandheemfestival. Toen ineens weer in de buurt van de studio van Groot Nieuws Radio in Veenendaal. En nu is hij, als het goed is, weer verder gaan reizen. Maar bij wie?
2: Hoi, dat is Fleur.
0: Hoi Fleur, met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hey, hallo.
0: Hoi. Als het goed is, verwacht je een belletje van ons, hè?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Dat is mooi, dat is fijn. Nou, want je bent op dit moment op de radio, want als het goed is heb jij een doorgeefbijbel ontvangen, toch?
2: Ja, klopt. Gisteren.
0: Mooi.
2: Ik was bij mijn danstraining en toen was Masai daar ineens met de doorgeefbijbel.
0: Kijk eens. Want hoe ken jij Masai?
2: Ja, hij is de vader van een vriend van mij die ook bij ons bij Mind Connected danst.
0: Mind Connected, daar dans jij. En dat is een christelijke dansgroep, toch?
2: Ja, klopt.
0: Gaaf. Nou, dan gaan we leuk zo meteen nog even over doorpraten. Hey, en waar ben jij met de doorgeefbijbel op dit moment? Ook in de buurt van Veenendaal? Of is dat dan ook in de buurt waar de dansschool zit?
2: Nee, ik woon dan weer ook helemaal uit de richting, want ik woon in Spankeren. En daar is de doorgeefbijbel nu.
0: Spankeren, kunnen we even helpen?
2: Ja, dat is in de buurt van Dieren.
0: Oh, bij Arnhem.
2: Ja, check.
0: Ah, ja, mooi. Hey, en hoe was je dag vandaag verder, Fleur?
2: Ja, goed. Ik had school. We gingen rolstoelbasketballen. Dus dat was wel leuk.
0: Rolstoelbasketballen?
2: Ja. Oh.
0: Dat heb ik nog nooit gedaan. En is dat...
2: Nee.
0: Want je zit zelf dan in een rolstoel of gewoon meer om dat een keer te ervaren?
2: Nee, ik doe de opleiding sportkunde. En dan leer je van alles en nog wat over sport. En ook juist de minderheidsgroepen die te weinig beweging hebben, die komen ook dan aan bod. Dus dan konden we ervaren hoe het is voor mensen die in een rolstoel zitten.
0: Hmm. En hoe was dat?
2: Ja, wel tof. Echt ook wel zwaarder dan verwacht.
0: Ja, het is natuurlijk dat ribbelen. En je hebt natuurlijk, als je niet gewend bent om aan die wielen de hele tijd te duwen. Ja, ik snap het wel.
2: Ja, klopt. Gelukkig, die bal mag je wel op je schoot leggen. Dus dat scheelt dan wel.
0: Oh, dat scheelt. Ja. Hey Fleur, we gaan zo de Bijbel openslaan. Maar is wel even leuk om nog wat te horen over jouw danshobby. Dus ook bij Mind Connected. Want hoe ben je daarbij terechtgekomen?
2: Ja, dat is... 6 of 7 jaar geleden, ik kreeg les van Rosemary in Velp, eerst bij een andere dansschool. En toen werd ik te oud voor haar les. En toen vond ik het heel erg jammer dat ik niet meer bij haar kon dansen. En toen zei ze, oh ja, maar jij bent christelijk toch? Ik heb ook nog een christelijke danscrew in Houten, dat is waar Mind Connected zit. Wil je anders daarbij komen dansen? En op die manier heb ik daar een les meegedaan en mocht ik ook verder bij hun. En sinds toen zit ik er eigenlijk al bij.
0: Ja. En op welke manier helpt dansen jou om bij God te komen? Helpt het jou eigenlijk? Is dat een manier om een soort van je relatie met God vorm te geven?
2: We gebruiken het ook heel erg veel om juist onze... juist de evangelisatie, dus door juist de boodschap uit te delen. Maar voor mij werkt dansen ook wel echt dat het eindelijk een keertje stil dan is in mijn hoofd. Soms als ik dan mijn Bijbel probeer te lezen, dan denk ik, ja, het lukt nu niet, want er gebeurt van alles, of ik heb weer muziek in mijn hoofd. Maar als ik dan aan het dansen ben, is het wel echt de puurste vorm van aanbidding, omdat je dan je hele hart en zelfs je lijf geef je dan eigenlijk aan God. Dus zo helpt mij dat wel altijd.
0: Ik las van de week een artikel in het Nederlands Dagblad met Frans Korpershoek. Misschien heb je het ook wel gelezen. Van Cela, voormalig zanger daar. En die was ook een beetje kritisch op de kerk. Omdat hij daarin merkte dat er niet altijd evenveel ruimte was om ook op die manier je geloof te uiten. In bijvoorbeeld de kerk in dansvorm. Wat vind jij daarvan? Is daar genoeg ruimte voor? Ervaar je dat anders?
2: Het ligt natuurlijk best wel aan welke kerk je zit. Ik ervaar bijvoorbeeld bij opwekking heel erg veel vrijheid om te dansen. Maar als je bijvoorbeeld in mijn kerk in een dorpje zit, daar houdt de rest niet zo van dansen. Dus dan voel ik mezelf ook wat minder vrij om te dansen. Hmm. Maar het is niet alsof de kans er niet is. Ik denk ook wel dat het een stukje vrijmoedigheid is dat je dan moet hebben. Het gebeurt nog niet zoveel, maar ik denk dat we ook dan naar onszelf kunnen kijken van doen we het wel genoeg?
0: Ja, goede vraag. Ja. Hey, we gaan wat mij betreft de Bijbel openslaan, Fleur. Welke tekst heb je uitgekozen voor deze avond?
2: Ja, ik heb Johannes 13, vers 34 en 35 gekozen. Ik geef aan jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En ja, ik heb hem ook gekozen, want Maasai was dan bij onze MindConnected training. En dit is eigenlijk onze opperregel. Wij mogen ook dansen bij opwekking. Dus dan heel groot in ons draaiboek staat ook deze tekst. Van, wie weet, juist door je daden laat je zien wie God is. En op die manier kan je natuurlijk Jezus weerspiegelen. Dus dat je daar bewust van bent.
0: En hoe doe je dat? Want er wordt natuurlijk heel veel gedanst op de wereld. Op tal van scenes, ook op boodschappen dat je denkt, ja, ik heb liever niet dat mijn kind daarmee mee thuis komt. Hoe probeer je dan die liefde van Jezus, van God, in dans een plek te geven?
2: Ik denk als eerste om je lichaam als instrument voor God te zien. En niet per se als iets van, ik wil mensen heel erg graag laten zien dat ik deze en deze pasjes kan of zo. Maar juist dat je ook continu bezig bent van de beweging dat ik doe, is ter ere van God en niet ter ere van de mensen die voor me staan, zeg maar. Ik denk dat je, als je die bewustwording al in je hoofd en in je hart gemaakt hebt, dat je dan op een hele andere manier gaat dansen. En inderdaad, je hebt natuurlijk ook het seculiere dansen op allemaal muziek waarvan je de teksten liever niet uitspreekt, zeg maar. Maar daar is denk ik ook wel een verschilletje in. Dus tussen of je op worshipmuziek danst of juist op die andere muziek.
0: Ja.
2: En ik denk vooral dat de mindset switch is.
0: Ja, ik vind het heel interessant en leuk om eens ook die intentie van jou als danser dan daarbij te horen. En dat doet misschien ook weer iets met hoe we ernaar kijken als we jullie misschien wel dit weekend ook gaan zien. Waar kunnen we jullie spotten?

0: geven ook nog, als mensen mee willen doen, workshops. Op de zaterdag om 12:30 bij het youth-terrein en op zondag bij de teamzone. Volgens mij ook op 12:30, maar dat staat wel in het programmaboekje van Opwekking.
1: Mochten ineens dit jaar opvallend veel 40-50'ers ineens toch bij dat jongerenterrein komen gluren, dan kan het te maken hebben met het gesprek hier op Groot Nieuws Radio, Fleur. Ja, maar dan heb je het alvast. Weet je dat vast. Hey, dankjewel voor het meedoen, Fleur. Ik wens je heel veel plezier, zegen, succes met alle voorbereidingen nog en het daadwerkelijke optreden bij Opwekking. En we gaan het horen waar de Bijbel heen gaat. Gaat hij eigenlijk richting Biddinghuizen de komende dagen? Zou wel leuk zijn.
0: Ja, hij gaat sowieso richting Biddinghuizen. Ah, wie de volgende zal zijn, dat weet ik nog niet helemaal. Maar we gaan ervoor zorgen dat hij wel bij Opwekking terecht gaat komen.
1: Dankjewel, mooie avond, Fleur. Succes.
0: Ja, jij bedankt.
1: Hoi. Het lag.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Wanneer we vallen, worden we opgevangen. Katie Nicol, When I Fall, hoorde je.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen kun je op 7FM luisteren naar Chayelle. En zij begint met Vic Lucas en By Your Side.
2: Whatever you facing, this got your mind racing.
0: Lekker hoor, een zomers geluid ook. En als het niet helemaal je genre is, kun je ook naar Groot Nieuwsradio Non-Stop. Daar hoor je het vertrouwde geluid van Chris Tomlin.
3: Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise.
0: En op hier, het hoofdkanaal en Groot Nieuwsradio Blijde Klanken, is zometeen het kerk- en koorprogramma te horen. Wens met allemaal mooie kerkliederen uit die hoek. En Tim begint zometeen met Psalm 8. En het is van het christelijk Krimpens Mannenkoor.

was hem, de middagshow voor deze dinsdag 19 mei. Morgen dan zijn we er gewoon weer vanaf 4 uur en gaan we samen richting de woensdagavond. Fijne avond en graag tot morgen. Dit is Gerald Troost en tot aan die dag.

0: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
2: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen.
10: Zometeen
12: wens.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
16: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
17: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
22: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
21: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
23: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
24: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
25: Gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
27: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
28: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
29: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
30: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
31: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
32: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
33: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
34: Ja, voordat ik hier manager...

0: binnengekomen voor de Opwekking Top 100... waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation. Geloof.

0: Zing voor hem vanavond met alles wat je hebt. Liederen als deze, Psalm 8, vers 1 en 9 hoorde je. Heel mooi gecombineerd met het lied Jezus, heerlijk is uw naam. Bedankt mannen van het Krimpens Mannenkoor voor het openingslied. En hiermee van harte welkom bij de uitzending van vandaag. En heb je zelf ook een mooi lied op je hart? Laat van je horen en vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Met Tim Hendricks.
0: Het is mij weer een waar genoegen hier vanavond tegen te komen. Je te ontmoeten hier via het programma Wens. Muziek op de radio, voor elkaar aangevraagd. Waar we samen van genieten. Waarmee we een stukje van het leven, waarmee we ons geloof delen. Ook vanavond maak je dit moment en de plaatsen waar ons radiosignaal ontvangen wordt een beetje mooier met je verzoekplaat. Ik hoop dat je je thuis voelt. Wie je ook bent, waar je ook luistert op deze dinsdag 19 mei 2026. En het thuisgevoel wordt nog eens onderstreept en kracht bijgezet door de volgende plaat. Het lied Thuis van Sela mogen we draaien voor Magda van den Berg uit Lunteren. Magda alias Muts, met alle respect. Ja, als je dat erbij zegt, dan kan alles. Lieve Magda, zeggen je zussen Angela en Francisca. Je bent momenteel aan het schoonmaken op de Ruiterbeekschool in Lunteren. En dat doe jij al jaren met grote tevredenheid van beide kanten. En ons is ter oren gekomen dat je dan altijd Grootnieuws Radio op hebt staan. Nou, daarom langs deze weg vanavond een lied voor jou. Dit is Sela met het lied Thuis, met veel zegen en liefs namens je zussen Angela en Francisca.

0: Ja, ik vind dit zo gaaf. Dit lied raakt de diepste betekenis van thuis, wat mij betreft. Met natuurlijk ook inspiratie uit de gelijkenis van de verloren zoon. Als ik dat lees, dan denk ik, ja, maar dit is hoe het bedoeld is. Dit is waar het om gaat. Thuis mogen komen bij God, zonder een maar, zonder een als dan. Totaal geaccepteerd, totaal omarmd. Ja, en dat ik dat thuis toch mag vinden bij God en dat thuis mag zijn voor anderen. Dat is wel echt mijn verlangen. En dat hoop ik ook voor Gronings Radio, dat we één groot thuis zullen zijn. En ja, als mensen doen we dat natuurlijk met vallen en opstaan. Een thuis voor elkaar zijn, samen een thuis vormen. Maar het is wel deze kant op wat mij betreft.
1: De dagtekst.
0: Deze kant op, onderweg naar Pinksteren. En ja, dat doen we natuurlijk altijd met muziek. Muziek is de taal die we spreken. Maar we doen dat ook met lezen uit de Bijbel. En ook vandaag weer een inspirerende tekst. Romeinen 15, vers 13. Ik lees de NBV-vertaling. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13, de dagtekst.

Richard Kamp, mogen we jou vanavond verrassen met allereerst je naam op de radio en met muziek. Muziek van je vrouw en kinderen. Alice zegt, lieve schat, Richard, van harte gefeliciteerd met jouw 45ste verjaardag. Namens mij en namens de kinderen. 45, het staat je goed en we houden van jou. We willen je graag dit lied cadeau geven. Een lied waarvan we weten dat je het mooi vindt. En het zegt ook iets over welke plek God heeft in jouw leven. Dit is Mannenensemble Espressione. En Lucas Kramer met You Are My All in All. Dit is voor jou met liefs van Alice, Juda en Tess.

Dat waren de Musics met My Tribute, instrumentaal. En daarvoor You Are My All in All, gezongen door mannen Ensemble Espressione. En je hoorde Lucas Kramer in actie. En wie verras jij met een lied op de radio? Laat van je horen met de allermooiste muziek. Jij weet welk lied waar op zijn plek is. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om ook een plaat aan te vragen. En daarmee ja, voor een hoopvol geluid te zorgen. Gerry van Leeuwen uit Veenendaal. Wij mogen nu vanavond Psalm 42 bezorgen. En dat doen wij dus in Veenendaal namens Jan Cornelis en Jacqueline. Want, dag mevrouw van Leeuwen, de laatste tijd gaat het met uw gezondheid wat minder. Gelukkig gaat het alweer een beetje beter. Wij wensen u op deze manier heel veel sterkte en kracht toe. En we bidden dat het herstel verder mag doorgaan. Heel veel liefs van Jan Cornelis en Jacqueline. En voor u, Psalm 42. En u mag genieten van deze fantastische uitvoering door Verenigde Veluwse Koren onder leiding van dirigent en componist Leander van der Steen.

0: En zo gaan we deze week door het repertoire heen van het bijna 100-jarige koor. Het Reizends Mannenkoor, onder leiding van Pieter-Jan Leusink. Je hoorde ze hier met Ziet in blinde razernij. Het Blijde Klanken koor van deze week.
1: Wie geef jij een liedcadeau?
2: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
1: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Mario de Leeuw heeft ons ingeschakeld en stuurt ons vanavond naar Meerkerk. Naar jullie, Arie en Tini Oosterling. Arie en Tini, zegt Mario, jullie gaan een moeilijke weg. Weet dat hij jullie ziet, jullie kracht geeft en jullie draagt. Arie en Tini, Mario geeft jullie met haar warme woorden ook het volgende lied mee. Remco Hackert zingt over het ontroerende, troostende beeld van de voetstappen.

0: in het zand.
1: Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

0: het lied Voetstappen in het Zand van Remco Hackert zong Viva Fox Elspeet onder leiding van Marcel van de Ketterij. Leer mij leven met het oog op u gericht. Ja, met de muziek achter Jezus aan, met de muziek betrokken bij elkaar. Heb je zelf ook een mooi lied in gedachten? Wil je iemand een lied bezorgen? Zeg het met een lied via Grootnieuws Radio. Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens. Dat kan voor morgen, dat kan voor overmorgen, dat kan ook voor volgende week. grootnieuwsradio.nl/wens voor het aanvragen en voor het terugluisteren van een uitzending. Dit was het voor vandaag. Ik wens je nog een hele mooie avond. En ik nodig je alvast uit voor morgen, iets over zevenen, zijn we er weer. Wat mij betreft spreken we hier bij Grootnieuws Radio af.
1: Geniet van de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Elke avond tussen 7 en 8 bij Grootnieuws Radio.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl Deals.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
10: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
11: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
10: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
15: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
20: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP nieuws van 8 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld, de moeders zitten vast. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook bij Alfred Everdingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar één rijstrook open.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
24: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
3: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
25: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
26: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
27: Dat wordt genieten.
25: Ja, dus. Aldi.
28: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
29: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
31: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
32: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
33: We denken na over een koophuis.
34: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
33: Bart, met die loopgroep?
34: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
35: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
36: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
37: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
38: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
39: Kia. Movement that inspires.
40: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
6: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
13: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
21: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
22: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 9 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel €10.000. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
26: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
29: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
30: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
13: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Rien, videodeur.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
29: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
31: Lidl, Lidl deals. Jongens, eten.
32: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
33: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
34: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
35: Is dit allemaal van jou?
36: Alleen de belangrijke dingen.
37: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
38: Allsafe geeft ruimte.
39: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
37: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: vragen ga stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
1: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Nieuwsradio, live. Vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Matthijs.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
4: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
5: Boost yourself.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
9: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
13: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
14: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
15: Op vrijdag 12 juni live in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. Het laatste bandconcert van Ralph van Manen in 2026. Een avond die je niet wil missen. Tickets nu te koop op www.eventsforchrist.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNN Vara. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zometeen
20: levenswoorden.
19: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
4: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
5: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
4: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
12: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
13: Groot nieuws.
12: Levenswoorden.
14: Met Daan Olthof.
15: Een hele goede avond. Vandaag in Levenswoorden gaan we leren hoe er voor elkaar zijn kracht en moed kan geven. Je hoort dat zometeen in de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. En eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Romeinen 15, vers 13. Daar staat: mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest.

bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter.

0: Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde Mijn Hulp is van u weer. Het is maar goed dat we niet alleen op deze wereld zijn. Het zou wat zijn als we iedere dag, als we naar buiten gaan, niemand tegenkomen om even mee te praten. Of dat we, als we iemand zijn hulp nodig hebben, niemand hebben die we kunnen bellen. En voor elkaar zijn geeft moed en kracht. Dat gaan we horen in de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors. Onder meer door het verhaal van Esther.
1: Deze tijd van het jaar nodigt uit om vakantieplannen te maken. Misschien ben je wel eens op vakantie geweest in een grote, bruisende stad. Stel je eens voor, een oude stad vol kleur, vol paleizen en drukte. Zo'n stad is Shusha. Daar speelde het verhaal van Esther zich af, midden in het enorme Perzische Rijk. De Bijbel beschrijft Shusha als de plaats waar koning Ahasveros regeerde en waar Esther, een jong Joods weesmeisje, koningin werd en haar volk redde van vernietiging. Het ligt in het huidige Iran, waar nu zoveel gaande is. Maar ondanks de pracht en praal van de stad leefde het Joodse volk er in onzekerheid, onder die machtige heerser die hen niet vanzelfsprekend beschermde. In het boek Esther lezen we hoe hun bestaan op het spel stond, want één invloedrijke man, Haman, wilde hen laten verdwijnen, het Joodse volk uitroeien. Maar terwijl die dreiging toenam, gebeurde er iets bijzonders en daar wil ik met jullie vandaag naar kijken. We lezen eerst uit de Bijbel Esther 2, vers 8 tot 10. Esther leeft aan het hof, omringd door mensen. Maar van binnen is zij alleen. Ze draagt een geheim dat ze niet kan delen. Haar geloof, haar afkomst, haar verbondenheid met God en zijn volk. Niet omdat ze zich schaamt, maar omdat openheid gevaar betekent. Zwijgen is veiliger dan spreken. En die eenzaamheid snijdt diep. Alleen zijn terwijl je er diep van binnen bij wil horen. Geloven, maar het niet kunnen laten zien. Vertrouwen op God, maar het nergens hardop durven uitspreken. En dan wordt het nog zwaarder. Niet alleen haar geloof, maar haar hele bestaan komt onder bedreiging te staan. En juist dan kan Esther zichzelf niet redden. Ze kan niet vechten, niet vluchten, niet alles uitleggen. Ze staat letterlijk alleen voor een keuze die haar leven kan kosten. Totdat Mordechai haar oproept om het Joodse volk samen te brengen. En ineens verandert er iets wezenlijks. Het volk gaat bidden en vasten. Het is niet langer Esther alleen, maar samen. En zij weet, ik sta hier niet op eigen kracht. Er is een gemeenschap die mijn naam noemt voor God. Die mijn angst draagt. Die mij vasthoudt in gebed. Ook al kunnen zij fysiek niets doen. Esther blijft dezelfde persoon in dezelfde gevaarlijke positie. Maar ze is niet meer alleen. En dat maakt haar moedig. Niet omdat de dreiging verdwijnt, maar omdat ze zich gedragen weet. Want er voor elkaar zijn geeft moed en kracht. En ook vandaag zijn er christenen die hun geloof niet openlijk kunnen belijden. Niet iedereen kan spreken, niet iedereen kan veilig zichtbaar zijn. Maar niemand is bedoeld om alleen te staan in vervolging. Vanuit Open Door staan wij naast hen. In 1 Korinthe 12 schrijft Paulus over het lichaam van Christus. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Dat is geen beeldspraak, het is onze roeping. Wanneer een broer of zus vervolgd wordt, is dat niet ver weg. Nee, dan lijdt het lichaam. En juist dan worden wij geroepen om te doen wat Esther al mocht ervaren, gemeenschap zijn. We kunnen de situatie misschien niet veranderen, maar we kunnen wel bidden waar zij moeten zwijgen. Ons uitspreken wanneer zij geen stem hebben. Volhouden waar zij moe zijn. Naast hen staan, ook als zij zich verborgen moeten houden. Zoals Esther gedragen werd door het vasten en bidden van haar volk, zo mogen ook vandaag vervolgde christenen ervaren, ik hoor erbij, ik ben niet vergeten, ik draag dit niet alleen. Mogen God ons vormen tot een lichaam dat meeleeft, meebidt en meedraagt, zodat niemand, waar ook ter wereld, alleen staat in vervolging. Er voor elkaar zijn geeft namelijk moed en kracht. Het verhaal van Esther is geen afgesloten hoofdstuk. Het leeft verder in de verhalen van vervolgde christenen vandaag. We maken een sprong van duizenden jaren, maar we blijven op dezelfde plek op de kaart. In datzelfde land, Iran, waar nu zo'n enorme strijd heerst. ervaren christenen vandaag enorme vervolging. Het staat op plek 10 van de ranglijst. En vooral christenen met een moslimachtergrond worden gezien als bedreiging voor de nationale veiligheid. Hun bijeenkomsten in huisgemeenten worden vaak binnengevallen. Ze worden gearresteerd, mishandeld en soms zelfs ter dood veroordeeld. Ook het dagelijks leven is zwaar met verlies van werk, sociale uitsluiting en voortdurende angst. En toch groeit de ongrondse kerk. Veel mensen komen tot geloof in Iran. Vaak door een droom, een visioen over Jezus. En veel christenen houden toch ondanks alles vast aan hun

0: Darlene Check. Je hoorde Amazing Grace. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Margaretha Klauke-Schokker van Open Doors, waarin we het verhaal van Esther hebben gehoord.
1: Die dankzij het bidden en vasten van haar volk moed en kracht voelde, zich niet langer alleen voelde staan. Haar verhaal speelde zich af in Shusha, dat ligt in het huidige Iran. En precies daar, in dit land met zoveel druk en gevaar, waar je net als Esther moed nodig hebt om te geloven, leeft Somaye. Zij was eerst overtuigd moslim. En toch ging ze op een dag naar een ondergrondse kerk in Iran met het doel om juist het christelijk geloof te weerleggen. Ze voelde een overweldigende aanwezigheid van God. Ze voelde waar ze in haar gebeden naar had verlangd. Ze gaf haar hart aan Jezus en voelde zich als een vogel die uit een kooi was gevlogen. Maar ja, Iran staat op nummer 10 van de wereldwijde ranglijst van Open Doors. En bekering tot het christendom wordt gezien als een misdaad tegen de nationale veiligheid. Somaye's man, een gewelddadige en agressieve man, ontdekte haar geloof. Hij sloeg haar, hij scheurde haar Bijbel en zelfs haar geboorteakte kapot. Het was voor haar alsof haar identiteit werd verscheurd. Ze moest zo huilen die dag. En in haar verdriet hoorde ze een stem. Je naam staat geschreven in het boek des levens. En ze kon slechts één keer per maand naar de kerk en luisterde naar opgenomen preken. De geheime politie ondervroeg haar, maar vond niets. En haar man dreigde haar te vermoorden als ze het evangelie zou verkondigen. Maar Somaye kon hier gewoonweg niet over zwijgen. Haar man verhuisde het gezin naar een andere stad om haar van haar geloofsgemeenschap te isoleren. Somaye riep tot God, waarom is dit gebeurd? En God antwoordde, nou, ik wil hier in deze stad een kerk bouwen. Somaye kwam met enkele gelovigen in het geheim daar samen. En uiteindelijk groeide het uit tot een ondergrondse huiskerk met meer dan 30 leden. De huiskerkleden gebruikten codewoorden, schakelden telefoons uit en verwijderden batterijen om niet gevolgd te worden. Ze zagen wonderen gebeuren. En op een dag kreeg Somaye een dreigend telefoontje van de inlichtingendienst. We zien je binnenkort. Ze moest vluchten en liet alles achter, zelfs haar zoon, vanwege zijn militaire dienstplicht. Somaye woont nu met haar dochter in een ander land. Ze vond een Persisch sprekende kerk waar ze vrij kan aanbidden. Ze dient nu geheime gelovigen in Iran via een online bediening. Wat lastiger is nu er strijd heerst en het internet moeilijk bereikbaar is. Ze volgt leiderschapstrainingen van Open Doors en deelt haar ervaring met anderen. En ze zegt daarover, ik ben gezegend om door te geven wat ik heb ontvangen, om anderen te zegenen. En ondanks alle vormen van verraad is God Somaye blijven versterken door visioenen, waarin hij zijn liefde laat zien aan haar. In een van haar donkerste momenten, toen ze in boosheid en wanhoop tot hem riep, sprak de Heer tot haar, zoek eerst mijn koninkrijk. En Somaye denkt terug aan die woorden van haar Heer. Die ochtend werd ze wakker met het woord koninkrijk, dat nagalmde in haar gedachten en in haar geest. God liet haar een visioen zien van twee werkelijkheden, licht en duisternis. Hij liet haar zien dat duisternis probeert onze harten te bezoedelen met bitterheid en haat. Maar wanneer zij haar hart vrijhoudt van onvergevingsgezindheid en in plaats daarvan om een zegen bidt voor wie haar vervolgen, dan wordt de plaats van pijn juist een plaats waar Gods koninkrijk doorbreekt. En dit heeft haar veranderd en ze vertelt erover, ik begon zelfs voor degene die mijn pijn deden om een zegen te binnen. En ik sprak uit dat Gods koninkrijk ook toebehoort aan hen. Het is niet makkelijk, maar het is wel bevrijdend. Deze herinnering van God gaf Somaye de moed om anderen te blijven dienen, ondanks haar eigen verdriet. En terwijl ze zelf zoveel draagt, is Somaye tegelijk dankbaar dat ze gelovigen in haar thuisland mag bemoedigen. Onlangs werd ze benaderd door een bekende Iraanse artiest wiens hart zich opende voor Christus. Wat valt je op als je dit verhaal hoort na dat verhaal over Esther? Want Esther en Somaye laten beide zien dat geloof niet gebouwd is op individuele helden, maar op een lichaam dat elkaar draagt. En zoals Paulus schrijft, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Wanneer wij er zijn voor hen die onder druk staan, wordt Gods kracht zichtbaar in onze verbondenheid. Want er voor elkaar zijn geeft moed en kracht.

Katie Nicole, In Jesus' Name, God of the Possible. En daarvoor hoorde je Het Ademproject en Volg ik ook. Wist je al dat we met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel lezen? Zometeen gaan we dat doen samen met Ben Ketting. Ook hoor je nog muziek van Phil Wickham en Carrie Job bij Joke Buijs.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 120 tot en met 124 uit de Basisbijbel. Een pelgrimslied. Heer, toen ik bang was, riep ik u om hulp en u heeft mij gered. Heer, red mij van de mensen die leugens over me rondvertellen. Leugenaars, weten jullie wel wat het gevolg zal zijn van jullie leugens? De Heer zal jullie treffen met scherpe pijlen, met gloeiende kolen. Ik vind het vreselijk dat ik in een ver land moet wonen. In het land van Mesech, bij het volk van Kedar. Ik woon al veel te lang bij mensen die de vrede haten. Ik wil alleen maar vrede. Maar ik kan met hen niet over vrede spreken. Zij willen alleen maar strijd. Psalm 121, een pelgrimslied. Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij zal ervoor zorgen dat je niets overkomt. Je beschermer slaapt nooit. De beschermer van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op. Net als je schaduw is de Heer altijd heel dicht bij je. Hij zal je beschermen. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Tegen elk kwaad zal de Heer je beschermen. Hij bewaart je leven. De Heer zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat. Nu en voor altijd. Psalm 122, een pelgrimslied van David. Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden: laten we naar het huis van de Heer gaan. Nu staan we in je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, stevig gebouwde stad. Naar jou komen de stammen van Israël, de stammen van de Heer, om de Heer in zijn heiligdom te prijzen. Hier regeert de koning uit de familie van David. Hier spreekt hij recht over het volk. Bid om vrede voor Jeruzalem. Jeruzalem, ik wens je vrede toe. En vrede voor de mensen die van jou houden. Ik wens je vrede toe binnen je muren en welvaart voor de mensen in je huizen. Uit liefde voor mijn familie en vrienden wens ik je vrede toe, Jeruzalem. Uit liefde voor het heiligdom van onze Heer God wens ik je al het goede toe. Psalm 123, een pelgrimslied. Ik kijk omhoog naar u, Heer, naar u in de hemel. Net zoals knechten hun ogen aldoor gericht houden op hun meester en dienaressen hun ogen gericht houden op hun meesteres, om onmiddellijk te kunnen doen wat hun wordt bevolen. Zo zijn onze ogen gericht op u, Heer onze God, tot u medelijden met ons heeft. Heb medelijden met ons, Heer, heb alstublieft medelijden, want we hebben er zo genoeg van dat de mensen ons uitlachen en niets met ons te maken willen hebben. We hebben er zo genoeg van dat mensen die u niet gehoorzamen ons uitlachen en belachelijk maken. Psalm 124, een pelgrimslied van David. Als de Heer niet voor ons had gezorgd, laat Israël nu zeggen dat dat waar is, als de Heer niet voor ons had gezorgd toen we werden aangevallen, dan zouden onze vijanden ons helemaal hebben vernietigd. Het zou zijn geweest alsof ze ons levend hadden verslonden. Alsof een rivier ons had weggespoeld. Alsof een wilde beek ons had meegesleurd. Alsof de zee over ons was heen geslagen. Maar prijs de Heer, hij heeft ons gered. Ze hebben ons niet kunnen verslinden. We zijn ontsnapt. Zoals een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvanger. Het net ging kapot en we waren vrij. De Heer helpt ons altijd. De Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.
1: Nog een carnaval de aarde, zo kan het ook.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio T-shirt.
4: Gek op lage prijs.

0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt, in het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring videodeur.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Gek op lage prijs.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de opwekking top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
3: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump